0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

zaten samen in het park. Het was zo donker als de nacht. Ik dacht, nou ga je dat gebeuren. Hier heb ik zo lang op wacht. Ze telde of tot 110. Dus wie niet weg is, is gezien.

0: TV.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Lamik Sampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: voorbij komen zitten?
1: Ja hoor.
0: Zeg, hoe heet je eigenlijk?
1: Sofietje.
0: Wil je wat van me drinken?
1: Ja, een glaasje oranje.
0: Ja, met een rietje zeker. Ja, ik was er al bang voor. Ober, heeft u voor deze dame een glaasje?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

de summertime. Het is hoog zomer bij de LVJ. Sterker nog, de mussen vallen van het dak. Hele goede morgen. Stond op het album dat ze lang geleden uitbrachten. In 1987. 20 jaar live BZN. En daarvoor hoorde je Bevlogen als Vogels. Van de 3J's van hun album Tot Zo Verder. Zaterdagochtend 27 juni 2026. Nou, welkom zou ik zeggen. De gepresenteerde uitzendingen zijn dan van start gegaan tijdens het Paling Sound Weekend bij dit radiostation, de LOVJ. En tijdens dit weekend staat de muziek waar Volendam nationaal mee bekend is volop centraal bij RTV Love. Dit weekend kunnen luisteraars en kijkers genieten van een uitgebreid programma met muziek van lokale artiesten, videoclips en live uitzendingen vanuit de studio. Nou, dat gaat een gezellig weekend worden. Dat is iets wat zeker is. We gaan even lekker door met een oudje uit 1976. Jen Rog. En dit is Rosa.

Gezellige plaat van Jen Rog uit die jaren 70. Ja, het is Volendam Weekend. Het programma is wel aangepast in verband natuurlijk met die hitte. Kijken even online wat er allemaal echt gaat gebeuren. Ja, niet alles is afgelast, maar worden natuurlijk maatregelen genomen door de organisatie. Straks hebben wij een speciale uitzending bij de LOV vanaf 9 uur tot vanmiddag 3. Met veel natuurlijk lokale muziek en interviews en alles wat met die Volendammer dag, Volendammer weekend te maken heeft. En het wordt allemaal gepresenteerd door Paul Wanten, Jaap Kwakman, Gerard Stokman en Ed Guit. Hun hoor je straks live hier vanaf onze studio, vanuit onze studio. Dat gaat helemaal goed komen. Het is zaterdag en dan was deze plaat ook natuurlijk op zo'n dag. Helemaal in de sfeer. Nick en Simon, aanstaande zaterdag.

1982, Kleintjes Pilsen, de Santa Maria was dat. En door de aanhoudende droogte en extreme hitte neemt het risico op natuurbranden ook toe. In de hele provincie geldt nu het hoogste waarschuwingsniveau, namelijk fase 2. De brandweer kondigt fase 2 af wanneer het langere tijd droog is in de natuur. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten wordt verzocht extra alert te zijn vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. De brandweer zet gespecialiseerd materieel in om een brand snel onder controle te kunnen krijgen als dat nodig is. Ook vraagt de brandweer om medewerking bij het voorkomen of beperken van een natuurbrand. Zeker als je zelf de natuur ingaat. Ja, roken en barbecue in de natuur is verboden. Doe het ook niet en tijdens fase 2 extra gevaarlijk. Ook wordt gevraagd om glas dat ook als een vergrootglas kan werken en een brand kan veroorzaken, altijd mee naar huis te nemen of weg te gooien in een prullenbak. Ik bedoel glasbak. Nou, tot zover even deze tips. Het klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar ja, toch gaat het af en toe nog eens een keer fout. Het weekend van de Palingsound. Dit is de LOVA. En dit is Jan Smit.

0: ook in de ochtend.
1: Elke dag, dicht bij jou. LOVE. Elke dag hoor je hier de beste palingsout. Zoals deze.

weekend tijdens Paling Sound Weekend. En dat doen ze ook niet hoor. The Cats uit 1971. Don't waste your time. En die muziek van The Cats die leeft tot op heden natuurlijk nog steeds. En wordt ook gespeeld door de Tribute to the Cats Band. En zij vieren 19 juni volgend jaar het 25-jarige bestaan met een spectaculair jubileumconcert in AFAS Live in Amsterdam. En dat gaat een avond vol nostalgie worden. En de mooiste hits van de Cats worden gespeeld. Een feestelijke terugblik op 25 jaar Tribute to the Cats Band. De kaartverkoop is al gaande. En je kunt kaarten bemachtigen via www.tributetothecatsband.nl. Ja, nog even over het Volendammer Weekend. Het programma wordt aangepast in verband met de hitte. En de geplande klederdracht manifestatie wordt vanwege die hitte verplaatst naar de PX. Gaat allemaal wel door. En ik zou even zeggen, raadpleeg even het net voor de actuele wijzigingen. Tot zover even dit. En even kijken hoor. Welke plaats zou ik nu gaan draaien? Rustige of... Nou, toch maar even deze dan. Vegas.

0: 2001 van het album van Ton & Tol, You Are My World. Door Take Me Home met Corina van Vakari.
1: LOVA Verkeer.
0: In juli zijn er werkzaamheden aan de toegangsweg naar het busstation Singelweg in Edam. En door de werkzaamheden is het busstation niet toegankelijk. De Singelweg dient daarom tijdelijk als busstation. De Singelweg is volledig afgesloten voor autoverkeer. Alleen bussen en hulpdiensten hebben toegang. Dit geldt dus ook voor het parkeerterrein. Verkeer richting Edam Centrum wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg en de Dijkgraaf Poortslaan. En fietsers en voetgangers kunnen langs de Singelweg en worden rondom het busstation omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. Klinkt het officieel allemaal, toch? Dit komt uit 1993. En ze bracht ook nog een cd uit destijds. En daar is deze plaat van Standvast op te vinden. Straatmuzikant.
2: Een liedje

Waar hoor je dit nog op de radio? Alleen hier bij de LOVA. Palingsound weekend, hele weekend alleen maar muziek uit Volendam. En ja, we doen dat met heel veel plezier. En ook de volgende plaat hoor je nooit meer op de radio. En het is ook nog een verzoekje. Ik ga de plaat speciaal voor Gemma draaien. Ze is weer druk aan het werk. Ze werkt in de viswinkel vandaag. Eigenlijk is ze altijd wel aan het werk, want ze kan heel moeilijk stil zitten. Nou, Gemma, ben je er klaar voor? Hier is Joop bij Spracht, de Zuiderzee.

even meezingen zo op zaterdagochtend. Voor het berichtje, FC Volendam gaat de oefencampagne afsluiten tegen Ajax. En die wedstrijd wordt zondag 2 augustus gespeeld in het Krasstadion in Volendam. En de aftrap is 2:30 in de middag. Het duel is toegankelijk voor het publiek. Alle informatie over de kaartverkoop volgt binnenkort. En de Volendammers hebben de eerste training inmiddels achter de rug. De eerste oefenduel wordt zondag 5 juli gespeeld tijdens de opening dag van de FC Volendam. De RKAV Volendam is dan om 2:30 de tegenstander en daarna volgen twee besloten oefenduels uit tegen Jong AZ en Almere City. Zo even dit berichtje van de FC Volendam. We gaan even terug aan 1990. Arnie Kras en Harmen Veerman vormden toen het duo Lovers Line. En dit was de plaat die zij toen uitbrachten.

Dat is zometeen een speciale Volendammer weekend. Palingen Sound weekend. Ja, we combineren de uitzending eigenlijk met Gerard Stokman, Paul Wanten, Jaap Kwakman en Ed Guit. En dat kun je allemaal zometeen dus beluisteren na nieuws en reclames van 9. Ik ben morgenmiddag weer terug. Mag ik ook weer lokale muziek draaien? Tussen 2 en 4. En jij van harte welkom om te luisteren eigenlijk, als je zin hebt. Een hele fijne zaterdag. Ik heb deze nog voor je. Simon Stijn, onze volkmagnaat.

0: Weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: www.vlaanderen-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: En ja, deze heerlijke zomers. Ja, hoe heet je ook weer?
1: Als het dag wordt.
0: Nou, ja. Zullen we even een introotje even goed doen, jongens?
1: Ja, tuurlijk wel. Toch een beetje herkenning, hè?
0: Dat vind ik er wel een beetje. We hebben trouwens ook, is dat misschien ook wel goed om te vertellen, dat alle programma's die je nou hoort tussen 9 en 3 eigenlijk komen te vervallen.
2: Ja. Dat is wel goed. We hebben het zootje nu een beetje bij elkaar gevoegd, zeg maar.
0: Ja, dus dat is gewoon misschien dan een beetje raar. Maar wel lekker.
1: Ja, precies.
0: Denk ik dan wel.
1: Ja, een marathonuitzending.
0: Weet je, over lekker gesproken. We zouden natuurlijk inderdaad op een locatie gaan zitten, Gerard. Maar kan jij even het
2: De bedoeling was dat we dus vandaag tijdens de Volendammende dag live vanaf de PX zouden komen.
0: Dat was de bedoeling.
2: Maar ja, gisteren, normaal gesproken heb je altijd een beetje dat het water wat dan spontaan naar beneden komt, roet in het ene gehoord. Maar dit keer was het gewoon de warmte.
0: Ja.
2: En ze hebben het programma aangepast. En het programma was maar tot 12 uur. En wij zouden van 10 tot 3 daar zitten.
0: Nou ja.
2: Dus dan was het voor ons eigenlijk niet meer de moeite om dan...
1: Er is nu een programma tot 12 uur.
2: Het programma is aangepast tot 12 uur. En daarna was er dus niks meer. Ook niet bij de PX. En dan zal de markt ook een klein beetje in elkaar storten.
1: Ja, het Volendammer weekend in Volendam. En ik weet niet of het morgen nog wel plaatsvindt. Nou ja, daar straks allemaal meer over. En we draaien als LVJ natuurlijk volledig 100% muziek uit Edam Volendam.
0: Ja, juist. Dat is natuurlijk ook het leuke. Want dit is natuurlijk een speciaal weekend wat dus. In het teken staat, wat je al zei, Jaap, daarvan... en we zijn eigenlijk er ook wel, moet ik eerlijk zeggen, we zijn ook wel blij dat we er nou niet staan. Want we zouden in een garage zitten.
1: Ja.
0: Weet je, en ik weet in die garage, daar hebben ze geen airco.
2: Nee.
1: En dan kan het ook weer heet worden dan.
0: Ja. Nou ja, weet je, en op een gegeven moment plakt alles, hè.
1: Ja, en dan 6 uur lang, dat is wel veel.
0: Dat is wel,
1: alles
0: lang.
1: Plakt dan.
0: Ja. Ja, nee,
2: dan kom je er niet meer vanaf.
0: Nee, dus dat is ook niet echt fijn, weet je. Dus we zijn gewoon blij dat we ook hier zitten. Maar laat ons wel leiden, denk ik, door natuurlijk het moment. Dus mochten we nou in ieder geval extra gasten naar binnen kunnen trekken... of mocht je nou denken van, ik wil iets vertellen over de volgende dag... of het volgende weekend, dat mag altijd, hè.
1: Of iets over de historie, ja, dat kan ook.
0: De historie, dat is ook leuk,
1: Zou ook zomaar kunnen.
0: Hoe is het allemaal ontstaan?
1: Ja, het dorp.
0: Nou ja, weet je, dat is toch wel...
1: Of de cultuur. Ja.
0: En wat ook een groot voordeel is, jongens, dat mag er ook wel, hè, dat onze luisteraars gewoon platen mogen aanvragen. Toch?
2: Zeker weten. Hè?
1: Zolang ze uit Volendam komen.
0: Ja.
1: 0299-369916. Doe dat via WhatsApp, is voor ons het allermakkelijkst.
0: Maar uit Volendam vandaan komen, je bedoelt ook, er moet een Volendam artiest in zitten.
1: Ja.
0: Dus stel je daarvoor, je
1: er mag een duootje ook, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja, Tim Douwsma en Monique Smit, dan mag het wel, hè?
1: Jan Smit heeft bijvoorbeeld ook met Julio een plaatje.
0: Bedoel ik, dat ook.
1: Het kan allemaal.
0: En Julio komt niet uit Volendam, dacht
1: nee,
0: ik.
1: Die komt uit de Spaanse.
0: Oh, ja. Wel. Okay.
1: We gaan gelijk door met muziek.
2: Jawel.
0: Ja, ik dacht eentje van Mel. En deze Willing.
1: Ja.
3: This is epic. Sound like angels.
4: Hey, man. Yeah. It's good playing with you. Let's

0: Ja, jongens.
1: Ja, lekker liedje.
0: Lekker plaatje.
1: Ja, dat was van de tweede Kermishit Festival.
0: Tweede?
1: De tweede.
0: Jeetje, wel een lange...
1: Of tenminste, de officiële, volgens mij.
0: De officiële.
1: Volgens mij was het de derde of de vierde eigenlijk.
0: Had je ook een bootleg of zo dan? Een Kermis-CD of zo?
1: Een bootleg. Ja, laatst zijn wel die 10-jaar-CD's uitgekomen, die best of.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wel heel grappig.
0: Ja, het is gewoon mooi, hè. Ja. Het is gewoon een hele mooie traditie. En heel veel mensen lopen altijd wel... erg te zeiken erover, weet je wel.
1: Waarom?
0: Die kermis is lekker domme muziek. Blablabla. Dat zeggen ze dan heel snel. Maar jongens, als zo'n traditie gewoon verloren gaat, dan gaan... Weet je, het brengt zoveel vreugde met zich mee.
1: Nou, vanmorgen vroeg hoorde ik ook al de dekker bent. En dan weer, word ik er wel weer vrolijk van meteen, hoor.
0: Ja, nee, is toch ook zo.
1: Tuurlijk, wel leuk om te horen, toch?
0: Ja, ik wil trouwens ook nog even wel nieuws over het Reuring Festival. Dat gaat wel dit weekend gewoon door.
1: Oh, die wel? In de permanent?
0: Ja, die gaat gewoon door.
2: Ja, okay. Gisteravond was hij wel afgeketst, heb ik gelezen, zeg maar.
0: Ja, maar er waren er echt heel veel dingen waren er afgeketst. Ook, ja. Je had ook Defcon.
1: Ja.
0: Dat is ook, ze waren echt zwaar teleurgesteld. Maar dan denk ik van, ja jongens, maar ga jij met 40 graden... Met een pil op, hè? Dat hebben ze vaak in hun mikken. Ga jij even in zo'n tent staan? Ja, maar dat hou je gewoon niet
1: in Parijs hebben ze zelfs besloten om gewoon geen alcohol meer te nuttigen sinds gistermiddag 12 uur.
0: Dat gaat wel heel ver.
1: Ja, dat gaat wel heel ver.
2: Vind ik ook
1: de ziekenhuizen liggen daar al vol en ze willen dat gewoon niet bij hebben.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké, ja, dan snap ik het wel een klein beetje. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook...
1: Ja, in 43 graden, hè? Dat is ook geen pretje.
0: Nee, maar je gaat er ook zelf ook niet vol aan de drank als het gewoon bijna niet te doen is.
2: Nou, maar ik had ook wel gelezen dat er waren ook festivals die hadden besloten van vanavond vanaf 7 uur.
0: Oh, oké.
1: Okay.
0: Ja, maar dat kan. Ja, dus als het wat koeler gaat
2: worden. Dus dan wordt het wat koeler en dan komt hij niet zo hard aan, zeg maar.
0: Nee.
2: Dus die hadden besloten van, nou, overdag doen we lekker water.
0: Ja.
2: En dan...
0: Nee, maar het is wel heel slim, hoor. Ik heb het ooit een keer meegemaakt. Misschien heb ik het ooit verteld tegen jullie. Dat was toen op Rockwerchter. Ik ging toen best wel vaak naar Rockwerchter toe.
1: Ja.
0: En toen hadden we een editie en dan was het echt serieus, niet overdreven, 46 graden op de trein.
1: Jezus.
0: 46 graden. En nou ja, weet je, dan ga je proberen toch wel een biertje te drinken. Maar wat je dan krijgt, is dan drink je dat biertje op en... Dan krijg je gelijk die kop aan je hoofd. Direct eigenlijk. Ja, de alcohol, dat stijgt naar je hoofd toe. Ik weet niet wat er precies gebeurt in je lichaam. Maar dan is het
1: vraag aan Ruud de volgende keer.
0: Ja, ja, maar dat is echt niet fijn, weet je. Dus
2: Ruud, als je luistert.
0: Ja, Ruud, Ruud weet er alles van natuurlijk. Maar dat is wel heel raar gewaarwording. Dus we hebben gewoon eigenlijk alleen maar water gedronken. S'avonds pas inderdaad, wat jij zei, hè.
2: Ja.
0: Dan pas een biertje gedronken. Maar dat is niet fijn, hoor.
1: Ja, nu is ook in Zeeland Constitutie. Maar volgens mij staat daar wel een lekker windje.
0: Ja, maar dat gaat wel goed meestal. Ja,
2: ik wou zeggen, de wind van zee af, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat gaat meestal goed. Hey, de volgende, jongens, die hebben we klaarstaan.
1: Ja.
0: En dat gaat wel over die drank.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Welk was het ook alweer?
0: Whisky.
1: Whisky? Oh ja, whisky bottle. Ja.
0: Of vind jij whisky meer geen drank?
1: Nee, whisky is zeker een drank. Okay. En ik had dit jaar ook in Edinburgh een whiskyproeverijtje. Edinburgh. Maar het is niet mijn drankje. Maar het is wel, dit is wel een heel leuk liedje.
0: Okay.
1: Solo van Jaap Schilder. Natuurlijk van de Cats. Die mocht ook een solo LP destijds uitbrengen. En dat was dit de openingsplaat van.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Even een mooi feintje achter de plaat.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, nou ja, we hebben het dus over drank, whisky, bottle.
1: Ja,

0: Maar was dat al goed eigenlijk, die sombrero? Dan was dat
1: ja, dat is al goed. Ja. Ja. En ik kom er nu bij op. Het origineel is van Latuna.
0: Ja, Latuna.
1: Latuna. Dat was okay. zo'n project ergens in Mexico of in Spanje. Ja. Waar dan elk jaar nieuwe leerlingen aan meededen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En die hebben destijds een LP uitgebracht. En dat was de beste LP natuurlijk, de eerste.
0: Ja.
1: En daar las Sintas nog wat. En daar was dit de melodie van.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, grappig. Ja, er zijn meerdere platen waar ze natuurlijk iets hebben toegevoegd, hè?
1: Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld ook een vriend van André Hazes. En dan zingen ze op een gegeven moment... Nou, je weet wel. Of Alice.
1: Oh ja.
0: Hoede. Nou, dat.
1: Ja. André Hazes was daar destijds niet zo blij mee.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Ja. Nee, omdat het ook niet... Het was niet ook echt leuk wat er...
1: Zat niet in de tekst.
0: Nee, dat zat niet in de tekst.
2: Ja, maar ze doen het nu ook met Engelbewaard. Dus,
0: ja, doen ze het ook mee, hè?
2: Ja, en ja hoor. Tegenwoordig prakken ze hem overal tussen.
0: Ja, maar waarom?
2: Ja, geen idee.
0: Is dat stoer of zo?
2: Ja, dat denk ik.
0: Oké, okay. Ja. Dat zijn mij niet zo stoer, denk ik.
2: Nee.
0: Moeten wij dat ook gaan doen?
2: Nou, wat mij betreft niet.
1: Gewoon door de plaat heen, ja.
0: Misschien
1: ja.
0: worden we dan een TikTok-sensatie mee.
2: Ja, of je gaat met je handjes op je rug de deur uit.
0: Dat kan ook nog.
2: Ja.
0: Hey, jongens,
1: ja, we gaan het even over het Volendammer weekend.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Vertel.
1: Want het is niet alleen Volendammer weekend op de radio.
0: Nee.
1: Ook op en rondom het centrum. En vanavond in PX, volgens mij wel goed gekoeld door de airco, is er dan de Volendammer Pubquiz.
0: Leuk!
1: Ja, een avond vol gezelligheid voor de echte Volendammer, de doorgewinterde Volendam-kenner en iedereen die een zwak heeft voor dit unieke dorp. En natuurlijk, ja, de niet-Volendammers zijn ook meer dan welkom.
2: Oh, leuk.
1: Ja, natuurlijk. Voor jou ook. Jij mag ook aanschuiven vanavond, Gerard.
0: Maar zal ook je hier weer Ed bij aanschuiven?
1: Dat zou best eens kunnen, want Ed is wel van de quiz.
0: Nou, die is echt van de quiz.
1: Ja, verwacht dus een quiz boordevol vragen over alles wat Volendam zo bijzonder maakt. Ja, dus ze maken een speciale ronde met binnen een specialisatie. Specialisten die meedoen zijn onder andere Albert Veerman over het culinaire gebied.
0: Ja.
1: Want Volendam heeft ook best wel culinair veel te bieden.
0: Zeker.
1: Johan Tol, die kennen we wel.
0: Ja, die kennen we.
1: Die gaat over de muziek.
0: Van de beste ochtendshow van toch?
1: Ja, en dan heb je nog Koen Memes. Ja? Die is ook met van alles en nog wat bezig. En het dialect via de werkgroep Grask.
0: Daar zit natuurlijk Jack Pannekeet ook bij, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: En Jan Dulles, hè?
1: Jan Dulles zit daar ook in. Ja. Ja, een hele groep is dat. Een
0: hele grote groep is dat. Met allemaal mensen die in ieder geval toch wel de Volendammer dialect willen bewaren en bewaken.
1: En wat kan je nou winnen? Er zijn heel veel mooie prijzen te winnen. Ja, bijvoorbeeld de Mega Koenten Bokaal 2026.
0: Ja, die is echt zo gewild.
1: Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk de eer.
0: Dat dacht ik ook.
1: Kortom, dit wil je niet missen. Vanavond in PX Volendam. Volgens mij kan je je eigen nog inschrijven. Een team bestaat uit maximaal 5 personen. En dit kan je doen via info@cbw-edamvolendam.nl.
0: Oké, maar je mag voor mij dan niet bijvoorbeeld je mobieltje gebruiken of zo erbij.
1: Dat mag dan niet. Nee, want dan kan je alles opzoeken natuurlijk.
0: Ja, dat
2: en ook niet je telefoon. Of je horloge.
0: Je horloge?
2: Je horloge, weet je wel.
1: Ja, die kan dat ook, kan je niet opzoeken. Nee. Ja, dat kan je niet opzoeken.
0: Nee, ja, weet je. Ja, je moet het gewoon eerlijk doen, hè.
1: Deelname is overigens 15 euro's.
0: Oké, okay,
1: per team.
0: Per team, oké. Okay. Ja. Nou, ik denk even per persoon. Dat is wel een duurgeintje dan.
2: Is één biertje minder.
0: Ja, nee, eens. Ja, tegenwoordig kost een biertje wel 15 euro, ja. Nou, dat vergeet je van toch al mee. Maar het is wel wat duur betaald nou tegenwoordig. Dat weet je, daar hebben ook de festivals een beetje ook
1: nou, van de week was het weer het nieuws. Natuurlijk, die suikertaks gaan ze ook invoeren.
0: Ja, die suikertaks.
1: Ja.
0: Krijgen we dat gezeik ook nog eventjes.
1: Ja. Zullen we maar een duootje draaien dan nu?
0: Ja, anders dan worden we helemaal...
1: Anders worden we niet vrolijker van.
0: Nee, worden we niet vrolijk van, Piet.
1: Wat dacht je van Nick en Simon?
2: Zou positief blijven
0: toch? Dat vind ik ook, ja. Laten we dat even doen, jongens. Hé, die suikertaks, nee hoor. We doen, misschien krijgen we ook zo straks een Volendammer tax. Dat zal toch niet, hè?
1: Nee.

0: Zitten er ook weer aan te komen binnenkort natuurlijk. Al die tenten dingen.
1: Wisten jullie trouwens dat dit als kindsterretje ook al zong?
0: Nee.
1: Wie? Jan Smit?
0: Ja! Ja. Dat klopt, nee, dat wist ik wel.
1: Ja.
0: Ja, later heeft hij deze plaat weer een nieuw leven ingeblazen.
1: Volgens mij had Beast Dende is geschreven voor hem toen.
0: Maar die ging toch veel rustiger?
1: Ja, die was ietsje rustiger.
0: Hoe heet hij ook Feest in het Tent?
1: Nee, Van Goest tot Permanent. Dat is de titel.
0: Goest tot Permanent.
1: Ja.
0: Ja, ik zit te kijken of ik nou het origineel ook had van Jan Smit.
1: Misschien Jantje Smit?
0: Van Goest tot Permanent, hier heb ik wel iets staan, maar voor mij is dit allemaal 2016. Zal dat zijn? Zal eens kijken?
2: Nee, hij is ouder.
1: Nee, hij is veel ouder, veel jaren 90.
2: Dat is uit de tijd van mama.
0: Nou, dit is, even kijken hoor. Even kijken.
1: Dit gaat niet goed.
2: Je maakt er nou weer de pijn op.
0: Ja,
1: dit is hem
0: wel.
1: Dit is hem.
0: Ja.
1: Klein stukje dan.
0: Klein stukje. Even een stukje educatie, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, even luisteren. Dit klinkt wel Mean at the House ook. Jezus. Oh, Jan met zijn...
2: Toen zat de baard er nog niet in.
0: Nee, die had er nog niet in, nee.
3: Elke schooldag steeds weer repeteren. Na de les
0: van... Nee, is dat 1999? Klopt dat?
1: Klopt, ja.
0: Ja?
1: Take a chance.
0: Ja. Maar dit is nooit een hit geworden dus, blijkbaar.
1: Nou, in Valdam was hij wel bekend. Daardoor, in Valdam was hij bekend, maar het was geen hit, nee.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Even luisteren.

0: dat de remake toch een stukje leuker is.
1: Ja, dat werd ook een hit.
0: Dat werd ook een hit, inderdaad.
1: Volgens mij was het nog geschreven door Jan Tuyp en Jan Keizer en Jack Veerman. Destijds, dat is ook omdat Bees Den die eerste plaat maakte van Jantje Smit toen de tijd.
0: Van Jantje Smit in die tijd, ja.
1: Maar even over Purmerend.
0: Ja, over Purmerend. Ja. Wat gaat gebeuren dan?
1: Het zaterdag en zondag programma van Running Festival gaat gewoon door.
0: Ja?
1: Gisteren ging het niet door vanwege die extreme hitte. En blijft er komen. Het is wel een programma, maar die heb ik even niet voor me. Nee. We kunnen het er wel over hebben.
0: Maar we kunnen misschien wel even opzoeken natuurlijk. Ontstaan. We kunnen ook een plaatje doen en dan even het programma doornemen.
1: Doen we dat wel.
0: Weet je, het is wel leuk. Als je nou denkt van, ik heb niks meer dat volgende mijn dingen. De folklore.
2: Ja, weet je, lekker
0: anders zien.
2: Ja, dan ga je gewoon even gezellig naar Purmerend. En het is ook in de open lucht. Ik ben even goed wel blij dat het in Purmerend ook wel doorgaat.
1: Nou, ze hebben wel extra maatregelen genomen tegen de hitte. Dus er zijn wel watertappunten.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, want we doen gewoon beide. Dus je zegt van, ik doe een dagje Volendam en een dagje Purmerend.
2: Ja, middagavondprogramma.
1: Dat
2: kan
1: en het mag allemaal.
0: Het mag allemaal, jongens.
2: Het mag allemaal.
0: Hey, zullen we nog even een plaatje doen dan van eigen bodem?
1: Heb je er nog eentje?
0: Zeker. Nou, waar deze vandaan kwam, Jaap, daar komen nog veel meer vandaan. Dus we kunnen er even eentje kiezen. Ja, weet je, ze hebben zoveel leukere platen staan natuurlijk zijn er gemaakt. We kunnen ook trouwens even teruggrijpen naar kermismuziek. Ook dat kan, hè?
1: Mm-hmm.
0: Een kermisplaatje tussendoor. Want dat is natuurlijk ook wel erg leuk.
2: En de mensen kunnen de telefoon nog pakken.
0: Dat is ook nog een ding.
2: Of een appje sturen.
0: Jij zegt het allemaal, hè. Zo ga je in ieder geval de mensen wat wijzer maken van waar ze in ieder geval ons al kunnen toch wel benaderen en plaatjes kunnen aanvragen. Nou, ik heb hier staan. De catch is ook wel leuk misschien.
1: Tuurlijk.
0: Zullen we een catchy doen?
1: Ja.
0: Dan doen we een catchy, jongens.
2: Altijd goed.
0: Dat dacht ik ook.
1: Ja.
0: Ja, dit is toch een mooie.
1: En weet je wie hierop zingt?
0: Nou?
1: De zangeres.
0: De zangeres?
1: Patricia Pai.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké.

0: Laat de raderen uitrijden, laat de wieken maar gaan, de biertjes maar komen. Dit is allemaal van, het moet lekker doorgaan allemaal zo'n
1: beetje. Ja, precies. Ja, wat een gezelligheid, hè.
0: Nou, hey, jongens, het eerste uur zit er alweer bijna op.
1: Ja. Zometeen zijn we gewoon weer.
0: Ja, we zijn er gewoon weer, hè.
2: Ja, we zijn er voorlopig nog wel eens.
1: We zijn er voorlopig nog wel even.
2: Tot de klok van 3 uur, hè.
0: Ja, zijn we nog sowieso hier, dus dan zijn we gewoon voor jou in ieder geval...
1: Ja, we gewoon een heel weekend, hè. Vanavond krijgen we ook nog tussen 5 en 7 krijgen we country uit Volendam.
0: Country
1: gerelateerd een beetje.
0: Specs een beetje zo.
1: Specs en de Cats hebben dat soort liedjes.
0: Piet Veerman toch ook een beetje.
1: Piet Veerman heeft ook een beetje country. Ja. Zelfs BZN heeft een beetje country.
0: Ja. Dus, BZN heeft country?
1: Ja.
2: Die
1: heeft.
2: Ik ben hem ook tegengekomen. Vraag, ga nou niet naar mij vragen hoe die heet.
0: Hoe heet hij?
2: Ja. Paul.
1: Maar ze hebben ze. Laatste liedje van dit uur is er eentje trouwens van de Cats.
0: Ja, van de Cats. En daarvoor gaan we wel even terug naar toch wel een tijd geleden, 1969.
1: Oh, beginperiode.
0: Ja, dat is wel een beetje de beginperiode.
2: Kon ik net lopen. Hè? Kon ik net lopen.
0: Ja, dat denk ik wel toch. Ja, ik had niet nagaan of jij toen kon lopen. Maar ik ga er wel vanuit dat jij toen kon lopen.
2: Ja, ik kon al lopen.
0: Oké, we gaan hem even doen. I've got to be going, zo heet deze plaat. En dan zou ik zeggen weer tot zo weer.
1: Tot zo.
2: Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
6: Alweer een

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij...

0: opstandje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
10: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: schrijft: wat een radio. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Houdt ervan.
0: Ja, die houdt hij wel van. En dat is ook logisch natuurlijk ook. Hè, want je hebt gewoon plaatjes die je eigenlijk nooit voorbij hoort komen. En dan hoor je die opeens op de radio hier. Ja, is natuurlijk fantastisch. Hè?
2: Ja, die uitdaging hebben wij ook een klein beetje, hè, nu vandaag. Hè? Een beetje nummers die je niet zo vaak voorbij ziet komen.
0: Zeg. Inderdaad, Vins.
1: Ja.
0: En dat allemaal op deze ja, toch wel speciale gelegenheid van ons met z'n drieën hier al in de studio zittend radio te maken.
1: Een marathonuitzending.
0: Ja, waar we natuurlijk wel, moeten we wel eerlijk zeggen, het idee was ergens anders. Hè?
1: Ja, bij de PX.
0: Bij de PX, maar weet je, ik ben dolblij dat ik eigenlijk hier zit met een aircootje aan.
1: Ja.
0: ik vind het wel fijn.
2: Nou, ja. Ik was net even buiten, maar het is, de temperatuur is nu even beter dan gisteren, zeg maar.
0: Nou, gisteren was het gewoon 40 graden.
2: Ja, maar gisteren kon je, zodra je de deukeling in je hand hebt, begon je al te zweten.
1: Hij geeft voor vandaag toch nog wel een extreme hit aan.
2: Ja, 32 graden.
1: 32 geven we nog. Ja.
0: Klopt, maar ik dacht wel dat de code rood, hè, die wij dan gisteren hadden, nou meer aan de rechterkant van het land is.
1: Oké. Okay.
2: Dus, nog drie of vier provincies Limburg die kant op zijn.
0: Het is een kwestie van... Oh, dat gaan we niet doen in Limburg.
2: Nee,
0: het is natuurlijk echt Volendam wat de klok slaat. En alles wat natuurlijk met Edam Volendam te maken heeft. Daar gaan we natuurlijk toch wel van draaien. Hè? De muziek eigenlijk meer dan Volendam eigenlijk. Hè? Maar het zou zo wel kunnen zijn dat een Edammer natuurlijk iets zingt in een bandje in Volendam.
1: Dat zou best kunnen.
0: Dat mag wel.
1: Er zijn heel veel samenwerkingen tussen Volendam en Statisten.
0: Verschrikkelijk veel. Ja. En dat juichen wij natuurlijk wel hard toe, hè?
1: Ja. We kunnen ook nog Kate Mellow draaien met Dink Schilder, maar dat is een kerstliedje.
0: Nee, ja.
1: Baby, it's cold outside. Maar dat gaat natuurlijk niet.
0: Baby, it's cold outside.
2: Nee. En dat is ook een beetje,
1: gaat u echt niet.
2: Een beetje rare tekst op dit moment, zeg.
0: Ja, dat ook. Hey, heb je trouwens die voetbalwedstrijd vannacht, of in ieder geval s'nachts gekeken?
2: Ja.
1: Ja, heb je
2: wel
1: gezien?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik kon het niet opbrengen. Ik dacht, fuck it.
2: Nou, ik had de mazzel. Wij hadden, afgelopen week hadden wij met groep 8 de musical.
0: Ja.
2: Dus de musical die duurde tot een uur of 10. En daarna moesten we natuurlijk nog even vanwege de warmte wat vocht tot ons nemen, zeg maar. Ja. Dus om 1:30... rolden wij daar de toko uit. En,
0: toen dacht je van,
2: toen was ik thuis verder. Dus ik was op tijd thuis voor de wedstrijd. Nou, ik denk, ben nou toch wel
1: dinsdag en woensdag moeten ze weer, toch?
2: Ja, maar die ga ik niet kijken.
1: 3:00.
0: Nou, maar dat is 3:00 s'nachts.
1: Drie uur s'nachts, ja.
2: 3:00 s'nachts, ja.
0: Maar ik vind dat, ik moet gewoon de dag erna werken.
1: Ja, precies.
0: Dus, dat wordt een dingetje dan.
1: Ja.
0: Dus ik ga er niet naar kijken.
1: Nee, ik ook niet. Nee,
2: ik haak ook af.
0: Ook al?
2: Ook, ja.
0: Nou, dan gaat het lekker dan, jongens.
1: Hopelijk gaan ze door en is het daarna op een betere tijdstip.
0: Dat hoop ik wel, ja.
1: Ja.
0: Nou ja. Hey, last op, jongens. Come back to stay. I love you.

0: Ja, nou ja, is afgelopen. Dat was een kort plaatje, jongens. We zitten gewoon aan het praten over andere dingen. En opeens is die afgelopen, die plaat.
1: Dat gaat snel. Was Last Tampa met Comeback My Love. Ja.
0: Nou, jeetje, hadden we eens in de gaten met z'n allen.
1: Nee. Hey, volgende liedje werd aangevraagd door Richard Zwarthoed. Ja. Hij zegt, het lijkt wel kermis op de LVJ.
0: Nou, maar kermismuziek is dan wel meer up-tempo.
1: Ja, maar het lijkt wel kermis.
0: Nee, dat is het wel. Het is wel heel erg...
1: Vrolijke plaatjes komen
0: dat
1: voorbij.
0: Dat is wel zo.
2: Komt door de gezelligheid van ons. Gewoon.
0: Dat denk ik.
2: Dat zal het zijn.
1: Speciaal even voor Hans Schilder Fiesta met Mabille Signorita.

0: onze met jou.
1: Onze Monique.
0: Hoho. Ja, en Tim Douwsma, daar heeft ze trouwens meerdere duetjes mee gedaan, hè?
2: Ja, een paar.
0: Ja, dus is niet eentje bij eentje gebleven natuurlijk.
2: Nee.
0: En dat is wel erg leuk natuurlijk, want ja, als het goed gaat...
2: Waarom niet?
0: Het is ook, ja, het heeft hitpotentie en het scoort. Why not, ja?
1: Ja, why not?
0: Ja, toch?
1: En het is gewoon lekker swingend.
0: Dat is ook zeer zeker zo. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het gevoel wat Monique vaak probeert uit te dragen. Hè? Want ja, die houdt van vrolijke, leuke muziek.
2: Hebben jullie trouwens al de nieuwe haring geprobeerd?
0: Nee.
2: Nee, ik wel.
0: En?
2: Hij was wat minder zout. Wat vetter.
0: Wat vetter?
2: Ja.
0: Minder zout?
2: Minder zout. Ja,
0: maar er zit toch even wel pekel in of zo?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee, dat kan wel natuurlijk.
2: Dat kan dus wel.
0: Omdat hij minder lang gepekeld is.
2: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Dat zou het kunnen zijn.
2: Ja. Zou het... zijn.
0: Nou ja, weet je...
1: Het kunnen zijn.
0: Ja, we hebben natuurlijk genoeg visboeren. Eigenlijk moet de visboer ons dan even opbellen of zo. Of een berichtje even sturen.
2: Hoe, zit, ja.
0: Hoe dat zit. Want ja, ik vraag me ook wel eens af. Maar voor mij is dat wel zo. Voor mij heb ik dat een keertje gehoord. Dat als dan de haring wat ouder is, hè. Dan heeft hij langer in dat vaatje gezeten. Ja. En is hij meer gepekeld. Op zich klinkt dat logisch.
2: Die vishandelaren hebben natuurlijk druk genoeg op zo'n ochtend.
0: Dat denk ik ook.
2: Dus app het maar naar de studio. 0299.
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, met een klein beetje uitleg. Ja,
2: ja met een klein beetje.
0: Ja. Ja. Ze mogen ook wel wat...
1: Koeriertje mag ook. Koeriertje.
0: Ja, ik vind ook dat de visboeren ons ook wel iets mogen... een stukje educatie kunnen geven,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ja, ja. Echt leuk. Ja. Hey, dan nog wat. Volgend jaar viert de Tribute to the Cats Band hun 25-jarig jubileum. Ik was bij het 15-jarig jubileum en bij het 20-jarig jubileum.
0: En?
2: De 15e was in Afas Live, of toen nog de Heineken Bierhal.
0: Ja?
2: En,
1: Heineken Bierhal.
0: Heineken Bierhal.
2: En dit 25-jarig jubileum wordt gevierd in Afas Live. Dus in het kader van een palingsjaar het weekend. Waarom zijn wij niet de broers om dan even een liedje te draaien van de Tribute to the Cats Band?
0: Nee, dit wil ik niet. Gaan we ook doen.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, en deze had jij uitgekozen, ja?
2: Ja, dit is If You, gezongen door Will Fick. Ja.

0: Hans.
1: Wat je?
2: Nou, ik kan niet zonder.
1: Ik wou zeggen wat ik net deed, zeg maar.
3: Jij wilde gewoon het laatste stukje doen.
4: Ik kan niet zonder jou.
1: Nee, ik wou. Okay, als ik maar weer blauw ben.
3: Als ik maar weer blauw ben. Ben jij echt zo iemand die op alle platen een andere tekst gaat verzinnen?
1: Ik moet eerlijk bekennen, daar ben ik heel goed in.
3: Maar vinden anderen dat je er ook goed in bent?
1: Sommigen wel. Okay. Deze is nog vrij netjes.
3: Okay, nee, maar zo lullig als je dat zelf namelijk vindt en de rest niet.
1: Nee.
3: Dat je daar alleen in staat. Hè? Dat is
1: ja, nee, want dan nok ik er gewoon mee.
3: Ja, nee, maar er zijn ook mensen die maken grappen en die vinden zichzelf verschrikkelijk lollig. Maar een ander die vindt het helemaal niet grappig. Nee. Weet je? Dan mis je toch wel een beetje de boot.
0: Ja, dat is wel.
3: Toch?
0: Ja,
3: dat is een klein beetje de plank mis.
1: Dan kun je apart op het terrasje gaan zitten.
3: Ja, dat denk ik ook. Hebben we nog nieuws over jongens, de volgende dag eigenlijk? Want er worden heel veel dingen georganiseerd natuurlijk. Alleen het is allemaal wat ingekort. Hè?
0: Het is allemaal wat ingekort. Want er staat dus ook waarschijnlijk bij de Stolphoevenkerk en de Visafslag wat dingen te doen. Maar vanaf deze plek weten we niet zeker of het vanwege de hitte doorgaat. Maar morgen is de temperatuur wat beter.
3: Ja, dan
0: dus
3: is
0: ik
3: het.
0: Denk dat het meeste wel doorgaat morgen.
3: En zullen ze niet ook dingen misschien veranderd hebben? Dat ze dan zeggen van, we hebben verplaatst naar de zondag toe misschien.
0: Ja, dat zou best kunnen.
3: Toch?
0: Maar die kledendagshow is ingekort tot 12 uur.
1: Ja, is tot 12 uur, ja. Ja. Die optocht is op dit moment bezig, geloof ik.
3: En ja. Dan, mijn zwager en mijn schoonzusje, die hebben zo'n pak. Zo'n volgende pak. Zo'n echt volgende pak.
0: Is dat een pakkend?
3: Ja, nou, die hebben dat al vaker gehad natuurlijk, dat ze in ieder geval warmte hebben gekend. Want het is wel dat het gewoon warm is.
0: Ja, die pakken zijn ook...
3: Ja, maar die pakken die zijn dik hoor.
0: Ja.
3: Ik wil zeggen, echt niet normaal.
1: Ik wil zeggen, als je zo'n pak aan hebt en om 9:45 begin je die optocht te lopen, je bent om 12 uur op de plek van bestemming, ben je tot 3 kilo kwijt.
3: Ja, je bent echt zeiknat. Want zo'n pak was gemaakt voor als het ook wat kouder was.
0: Ja, precies.
3: En de volgende dagen natuurlijk, het volgende weekend, dat is ook al de volgende dag, waar dat vroeger natuurlijk alleen was. Ja, weet je, die zijn altijd meestal in de zomer.
0: Ja,
3: dus
0: dat
3: is wel een beetje een dingetje.
1: Ja, dat denk ik ook.
3: Maar het is wel erg mooi om te zien. Maar ik snap ook wel dat ze dan gewoon inkorten. Want je wil echt niet daar de hele dag mee gaan lopen. Dat is
0: zeker niet.
3: Warm.
0: Ja, de volgende dagen. Ja, op en rondom de haven van Volendam. Super gezellig natuurlijk.
3: Nee, maar het is ook leuk natuurlijk. En het heeft natuurlijk ook een historie natuurlijk. Ook natuurlijk dat wij onze folklore willen laten zien aan de rest van Nederland. Van misschien wel van de hele wereld.
0: Ja.
3: Want in Volendam heb je natuurlijk toeristen. Ja, die komen eigenlijk overal vandaan.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk voor mij een beetje de aanleiding geweest. Hè, om het nog een beetje toch extra toeristisch te ondersteunen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar.
1: Nou, dit is ook een beetje nostalgie. En ik ben daar wel een beetje van. Dat je dat soort dingen ook in ere moet houden. Zeg.
3: Heb je dat ook in Oosthuizen eigenlijk? Waar kom jij natuurlijk vandaan?
1: Ja, nee, wij hebben geen kleding.
3: Heb je nog geen folklore?
1: Nee.
3: Niet?
1: Nee, we zijn nog niet helemaal ingebeurd.
3: Alleen die kaplaarzen misschien? Of
1: ja, die rubberen.
3: Rubberen kaplaarzen.
0: Dat is toch een liedje van Dingetje?
3: Ja. Dat is eigenlijk helemaal niks met Volendam te maken.
0: Nee, absoluut niet.
3: Nee, maar dat was inderdaad...
0: We gaan door met muziek uit Volendam.
3: Ja, we gaan even een echte klassieker draaien. Was toen ooit een keertje opgenomen in een boerderijtje, stolpboerderijtje. Of kerkje, wat is het?
0: Oh ja, Stolphoevenkerkje.
3: Stolphoevenkerkje. En de plaat is eigenlijk gewoon echt een all-time classic geworden.
0: Ja.
3: Want eigenlijk, ja, als je toch wel aan een menig Volendam vraagt van wat vind je nou echt een mooie plaat, dan komen ze heel vaak bij deze plaat ook uit.
0: Ja, en toen ze natuurlijk op het Don Bosco College op school zaten, vormde de band zich.
3: Ja.
0: En al snel kwam dit, en dat was heel goed. Love akoestiek, daar hebben we het over.
3: Maar ik zou eigenlijk ook nog wel willen dat Blanco weer een keertje samen met Blue Velvet dit soort dingetjes gaat doen.
0: Nou, ze doen nog wel vaak met z'n drie optreden.
3: Ja, nee, eens, maar niet meer nieuws. Althans, niet weer op deze stijl eigenlijk.
0: Nee,
3: dat zou ik wel mooi vinden.
0: Zou wel mooi zijn, ja.
3: Het is wat het is. En misschien gaat het nog komen. Wij staan er in ieder geval wel klaar voor.
0: Ja, zeker.
3: Want dit vinden wij namelijk met z'n allen prachtig. Blue Velvet, When It Comes
0: Around Again.

0: Henk Schilder.
1: En Shatterproof. Dat is toch wel zijn grootste hit geweest, denk ik, dit.
2: Ja, dat was zijn eerste weer solo.
1: Ja, een van mij heeft idee ook gedaan, deze plaat in ieder geval, tijdens de havenfeesten.
2: Dat, de afgelopen keer.
1: Ja, dat was bij die vrijdag, weet je, dat die klassiek een beetje deed. Toen ging je ook deze plaat even in een klassiek jasje gooien.
2: Heel leuk.
1: Ja, erg leuk om te zien en ook om te horen natuurlijk, hè. Want je kan Nick wel zien en heel veel vrouwen vinden Nick heel plezierig om naar te kijken.
2: Ja, dat hoor je vaak.
1: Maar
2: ja,
1: ik hoor hem liever. Dat is wel zo. Want
2: je had nog weten te vinden over de haring.
1: Ja, zeker, want het is anders dan wij allemaal denken.
2: Ja, nou, vertel.
1: Nou, dat heeft te maken namelijk met het rijpingproces wat er met de haring in ieder geval gebeurt. Nieuwe haring, ja, die wordt gevangen in een hele specifieke periode. Nou, dat weten we, tussen half mei en juli.
2: Ja.
1: Want dan wordt die nieuwe haring, die wordt dan...
2: Die komt binnen.
1: Die
3: in een vaartje.
1: Maar dan denk je van, nou oké.
2: Uiteindelijk wel.
1: Hoe zit het dan? Nou ja, in die tijd heeft namelijk de haring zich volgevreten. En is het vetpercentage op zijn hoogst minimaal 16%. Dus dat wordt ook gemeten. Dat moet minimaal 16% zijn.
2: Oké.
1: Anders is het gewoon klaar.
2: Ja.
1: Is het gewoon een foutieve haring.
2: Oké.
1: Dan krijgt hij het keurmerk.
3: Retour.
2: Afgeschreven.
1: Ja, afgeschreven. Hè? Gaat hij weer waarschijnlijk terug.
3: Die gooi je weer terug.
1: Maar deze haring wordt dus heel licht gepekeld. Dus niet eigenlijk gepekeld op de manier zoals wij die eigenlijk normaal altijd eten als een haring ouder is.
2: Oké. Okay. Dus naarmate we verder zijn, dan wordt die zouter.
1: Ja. Maar het heeft dus te maken, dat zout voornamelijk, wat er daarin ons wordt toegevoegd, hè, dat weinige zout, dat is bedoeld om niet om in ieder geval de vis dus maandenlang te bewaren, maar heeft een heel ander doel.
2: Nou...
1: Oh, moet ik dat zeggen?
2: Ja, vertel het rustig.
1: Het activeert namelijk de enzymen uit de alvleesklier van de vis.
2: Ah.
1: Ja, en dit proces heet kaken.
2: Kaken.
1: Hierdoor gaat de haring dus rijpen en krijgt hij dus die kenmerkende zachte, romige textuur en milde smaak.
2: Nou, ik vind het mooi dat Paul nu het
1: wist
2: item...
1: Wist jij dat?
2: Nee, wist ik dus niet.
1: Nee,
3: ik ook niet.
2: Maar het item van Niels Keur heeft hij mooi vervangen nu.
3: Ja, ja.
1: Nou,
3: ja.
1: Maar een beetje,
3: wat eten wij vandaag? Nou, nog geen haring.
1: Dus. Iedereen krijgt nou trek in haring, denk ik.
3: Ja, zeker weten.
1: Maar die oude haring, die is ook veel steviger. En die is ook veel... die is gewoon op een andere manier gezout. Die is eigenlijk extra gezout dus, ook om langer te houden. Althans, om dus gewoon te conserveren. Daar komt er een klein beetje op neer.
2: Ja.
1: En daardoor smaakt hij er zo inderdaad ook anders. Dus wat jij inderdaad ervaren heeft... Ja,
2: dat klopt het dus.
1: Dat klopt. Ja, dat is helemaal gewoon niet raar.
2: Dat hoort bij de nieuwe.
1: Dat hoort bij de nieuwe. En die oude, ja, die is dus wat steviger. Die is wat meer zouter. Omdat die dan inderdaad bewaard wordt op die manier.
2: Nog een feitje over de haring. Wist je trouwens dat er veel vitamine D in haring zit?
1: Ja. D?
2: D, ja.
1: Oh, dus als je echt
2: tekorten komt, dan geregeld even in de winter een haringje. Dan is je vitamine D aardig bijgevuld.
1: En dan nog een nieuwtje over de haring. Als we het toch over de haring hebben. Wist je ook dat het tegenwoordig wettelijk verplicht is om haring in te vriezen?
2: Nee, wist ik niet.
1: Haring wordt ingevroren.
3: Vanwege
1: de... Nou, de schadelijke haringworm die er ook in zit. Hè? Die wordt dan gedood.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dus jongens, nou, we zijn helemaal...
2: Maar luister, up to date. Ja, waar
3: mij niet uit. Ik hou even goed trek in haring.
1: Ja, nee, ik ook hoor. Ja, absoluut zo. Maar is het even leuk toch, die weetjes over
2: die weetjes zijn zeker leuk, ja.
1: Ja, dat wisten we allemaal niet. Hé, wat zullen we doen, jongens? We kunnen weer een plaatje erin gooien.
2: Ja.
1: Zeg het maar.
2: Oh, wat er nog niks klaar staan?
1: Nee, we hadden niks klaar staan, nee.
2: Okay. Oh, dat is handig.
1: Nee, jullie mogen zeggen en ik...
2: Nou, Stamvast met Zomeravond, die was ook nog aangevraagd door Evert Jonk. En die vroeg hem eigenlijk aan voor ons drieën.
3: Oh, dat is leuk. Dankjewel.
1: Maar dat is natuurlijk van die blauwe cd, hè?
2: Ja, dat is van die blauwe cd die jij laatst geript hebt.
1: Ja,
2: ja. In WAF.
1: Met toestemming van de makers.
2: Tuurlijk wel.
1: Want het is natuurlijk, er is een blauwe cd. Jij zit mij een aan te kijken, Gerard. Maar er is een blauwe cd van Stamvast gemaakt. Nou, op die cd staan er eigenlijk alleen maar goede platen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat is eigenlijk gewoon hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar allemaal klinken ze lekker. En ook, deze staat erop.
2: Zomeravond.
1: Ja, toch?
2: Ja, ja.
1: En als we nou toch een beetje deze temperatuur erbij pakken, dan zou
2: hoe
1: dit...
2: Hoe toepasselijk is dat, hè?
1: Dan zou dit ook een goede zomeravond kunnen zijn, toch?
2: Met wat haring.
1: Met wat haring.
2: Ja.
1: Ja, die vette of die oude of die nieuwe?
2: Maakt niet uit.
1: Oké. Okay.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Ede en Volendam en omgeving.

0: Gewoon gedraaid worden in heel Nederland, hè? Van Vallen aan Bodem, dan staat deze wel heel hoog genoteerd, denk ik.
1: Ja. De top 10 van de top 2000 toch altijd, staat die?
2: De top 10, nee, niet van de top 2000. Wel van de Evergreen top jaren 70 lijst.
0: Oké.
1: Okay.
2: En van de Evergreen staat die altijd hoog.
0: Evergreen, ja.
2: Maar ja, de top 2000, de kids worden er al, gaan er al lager eigenlijk in staan. Dat is wel een beetje jammer.
0: Oh, dat is wel jammer, ja.
2: Er komt natuurlijk al meer nieuwe muziek in de top 2000.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja,
2: dat is ook wel weer logisch.
0: Ja, maar ik vind ook wel dat soort pareltjes zoals deze moeten ook wel veel... Ja, gewoon ergens blijft het bestaan, weet je. Ja, anders dan...
1: de kiezer of de stemmers, die worden natuurlijk ook steeds jonger.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja. Maar de oude garde die haakt op een gegeven moment toch wel een klein beetje af.
0: Dus eigenlijk moeten we dan de jeugd overtuigen om ook op Lia te stemmen dan.
1: Ja.
0: Dat is een beetje toch hetgeen we dan moeten doen.
1: Dus als de jongelui gewoon op... Kets, op social media zitten, op Spotify of dat soort dingen. Dan moet er gewoon automatisch in plaats van reclame een nummer van de Cats.
0: Nou juist. Nou ja, we gaan het wel anders doen even. Want we gaan het hebben over de Volendamme dag, hè?
1: Ja.
0: Want ja, Gerard, ik ben wel benieuwd. Wat ga je erover vertellen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk... Het is natuurlijk het Volendamme weekend. Het is natuurlijk ook al even een klein beetje te bekijken van... Hoe is het nou eigenlijk helemaal ontstaan, die Volendammer?
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou... De datum is eigenlijk nog een beetje penibel, zoals dat heet, zeg maar. Want de ene geeft aan, het is 1984.
0: Ja.
1: En hier staat dat het 1985 is. En het is het ontstaan vanuit het Volendams Museum.
0: Mm-hmm.
1: Dit was 2 jaar nadat in 1983 de viering van het 200-jarig bestaan van de haven plaatsvond. Het doel was om de rijke cultuur, klededacht en historie van het visdorps in ere te houden en te laten herleven.
2: Dus de haven bestaat nu 231 jaar ongeveer.
1: Ja.
0: Dat denk ik dan wel, ja. Nou, is dat echt zo? Het
1: is oud water.
0: Bestaat hij niet al veel langer? Ja, maar bestaat hij niet al langer eigenlijk dan?
2: Dat weet ik dus niet. Maar als dat in 19...
0: Dat water was er al.
2: In 1983 die havenfeesten waren.
0: Ja.
2: Het water was er al. Maar nee, de haven.
0: Haven. Maar ja, wanneer kan je iets... Wanneer kan je een haven noemen?
1: Na de drooglegging.
2: Na de drooglegging en de bootjes die er aanmeren.
0: Dus dat is dan in die tijd gebeurd?
2: Ja.
0: Blijkbaar.
2: Want dat vertelde jij weer. Oorspronkelijk was Volendam dus geen vissersdorp.
1: Nee. Want je hebt hier mooi in het Krasstadion. Dan word je geïntroduceerd en krijg je zo'n mooi filmpje.
0: Ja.
1: En in die film, daar kwam naar voren dat het eigenlijk geen vissersdorp is.
0: Hé? Hey.
1: Nee, wij zijn allemaal...
0: Zeg je nou?
1: Boeren.
0: Boeren.
1: Hè? Boeren en bouw.
0: Dit is vloek in de kerk. Wat is dit nou?
1: Ja,
2: boeren en bouw.
0: Boeren en bouw.
1: Ja, boeren en bouw.
0: Wij zijn toch al een vissersdorp?
1: Ja, uiteindelijk zijn we daar naartoe gegroeid.
2: Ja, ja.
1: Die naam heb je, denk ik, op een gegeven moment gewoon meegekregen. Omdat natuurlijk, ja...
0: Dus wij waren gewoon standaard boeren en...
2: Ergens tussen 1600 en 1700 zijn we gesticht.
1: Ja.
2: En pas sinds de jaren 1800, 1900 zijn we zee opgegaan.
0: Okay.
2: De ruige Zuiderzee.
0: Ja, de ruige Zuiderzee. En toen zijn we vissers geworden.
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik moet er nog van winnen aan dat...
1: Laat het even
0: bezinken. Ja, het is een beetje... Je moet ik even een nachtje over slapen.
1: Ja.
0: Dit gaat niet even... Dit gaat niet tussen...
1: Nee.
0: Dit voelt niet helemaal goed nog.
1: Ja. En we waren nog even bij de Volendammedag.
0: Nou,
1: en
0: ja.
1: Vanwege het feit dat het zo'n groot succes was...
0: Nou...
1: Want iedereen die stroomde natuurlijk naar Volendam. Toen konden ze de menigte konden ze niet aan. En toen hebben ze bedacht in 2024, weet je wat we doen?
0: Nou.
1: We maken er een weekend van.
0: Kijk, maar dat is slim, hè?
2: Ja.
0: Waarom nou 1 dag, waarom niet gewoon een heel weekend?
1: Ja, waarom niet een week?
0: Ik snap dat. Commercieel gezien ook heel slim.
1: Ja, maar daar zal het ook mee te maken gehad hebben. Denk ik.
0: Klein pissie. Hey, wat leuk is, jongens, dat Likke Pep...
2: Ja, die heeft een nieuwe.
1: Ja, een nieuwe.
0: Ja, en het gaat niet helemaal over de haven, dat niet.
1: Hij is nog geen 24 uur oud.
0: Niet?
2: Hij is nog vers van de pers.
1: Gistermiddag om 3 uur kwam hij online.
0: Oké. Okay. Dat is wel leuk, omdat dat wij hem even kunnen draaien.
2: Ja,
0: zullen we dan helemaal niet draaien? Nee, hoor.
1: Zeker wel.
0: Je kent ook natuurlijk als je een echt radiostation bent en dan ga je teasen. Dan zeg je, in dit uur komt hij niet voorbij. Maar volgend uur komt hij.
2: Juist.
0: En dan ga je nog dat weer uitstellen en dan zeg je nog het jaar of de uur daarna.
1: Dat is de meeste teaser om te blijven hangen.
0: Ja, maar dat gaan wij niet doen. We gaan het gewoon doen, hoor. Linkerpijp.
3: 1, 2, 3.
1: Circus Tent.

0: Ja, leuk hoor, dit jongens. Hey.
1: Ja.
2: Oh, lekker vrolijk.
0: Lekker vrolijk van wel een hele tijd geleden dit hoor.
1: Volgens mij het mijn hoofd gezegd 1995.
0: Zo, ja. 1995. Jij
2: Onze lopen deze klopie.
0: Ja, onze lopen de klopie. Ja. Nou, maar het is natuurlijk wel lang geleden ook.
1: Heel lang geleden. We draaiden hem even speciaal voor Jos Piet. En ja, Tom de kleine speels bestond natuurlijk uit Tom Koning, Jaap Kras en Klaas Tol. En ze brachten ja, feestelijke Nederlandse muziek. En natuurlijk, zoals vorige uur of dat uur ervoor, hadden we de Sombrero.
0: Ja, de Sombrero.
1: Van de kleine speels.
0: Zeker.
1: En later werd de band nog vervangen door Harry Keizer. Die heeft er ook nog jarenlang ingespeeld. En de band bestond echt van 1970 tot 2010. Ja. Ja, bizar.
0: En ik weet ook nog wel, gewoon, vroeger had je elke bruiloft, wat in Volendam werd georganiseerd, was Kleintje Speelsdag.
1: Zij waren ook echt beroeps, hè?
0: Ja.
2: Nou,
0: vind ik gek.
2: Het was niet alleen in Volendam, hoor.
0: Niet? Ook de buiten?
2: Ook de buiten.
1: Ook de buiten, ja. Ze waren door heel Nederland op.
0: Maar dat wist ik trouwens niet.
2: Ja. Kermis, hè?
0: Kleintje Speels.
2: Kleintje Speels bij ons in de buurt. Nou,
1: ze gingen alle kermis af.
2: Ze gingen alle kermis af.
1: Ja, dat klopt.
2: En bruiloft ook.
0: Maar daarvoor hebben ze toen ook dat landgoed gekocht, hè? Buiten Volendam, toch?
2: Ja.
0: Kleintje Speels.
1: Was maar zo'n feest.
0: Maar ze hebben dat niet goed commercieel toen uitgebuit, denk ik, in die tijd. Tegenwoordig, als je dit had.
1: Als je dit had, ja.
0: Nou, weet je, dan was je gewoon had je volkomen binnengelopen, denk ik.
2: Je kan hem weer opnieuw uitbrengen, denk ik.
0: Ja, nee, de plaat. Nee, maar ik bedoel meer de band.
2: Oh, de band.
0: Als je als band overal nu speelt, dan kan je echt wel goed goud.
1: Ja, ze kwamen ook voor in Nederland Muziekland en zo.
0: Ook nog?
1: Ja, ook nog.
2: Sombrero, zeker. Bij Giel. Ja. Bij Giel Montagne.
0: Bij Giel Montagne, met de snor.
2: De man met de snor.
0: Met de snor. Weet je dat nog trouwens, Jaap? Giel Montagne.
1: Hij is wel voor mijn tijd, maar ik ken hem wel voor mijn
0: halen.
2: Het was eerst op volle toeren, toen op losse schroeven hebben we ook nog.
0: Ja, ik ben nog op volle toeren, maar ik ben ook al wel zo oud. Maar jongens, dat is wel heel lang geleden hoor.
1: Ja.
0: En had je nog Willem Ruizen en zo, had je ook nog allemaal van, weet je, die spelshows.
2: En had je de
0: Honeymoon Quiz.
1: Ja, met Ron Brandsteder.
0: Ja.
1: Ken je Ron Brandsteder zijn lach nog een beetje uit je hoofd?
0: Nee, was die dan? Zo was die, ja. Zo was die.
1: Altijd zo.
0: Jeetje. Ja, voor mensen die nou denken van, die heel jong zijn, die denken van, waar gaat dit over? Dit zijn allemaal dingen vanuit het ver verleden, jongens.
2: Ja, we zijn wel heel erg ver.
1: Ik heb het meteen warm ook.
0: Ja, voor de volgende plaat gaan we maar 7 jaar terug. Dus dat valt wel mee.
2: Oh, dat valt mee.
0: Dat valt wel mee. Dus die zullen de meeste mensen toch wel moeten herkennen, denk ik. En wij zeker. Want het is toch wel een echt mooi pareltje geworden, hoor.
1: Ja.
0: Van een groep genaamd Hartslag.

0: Jaap, hè? En dat waren ook twee Volendammers, hè?
1: Ja, Grande Tuip samen met Nick Schilder. En dan is het niet Nick Schilder van Nick Simon.
0: Niet.
1: Maar onder de Volendammers is wel bekend onder Nick Bibber.
0: Nick Bibber, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, wel geweldig natuurlijk. Hè. Bij,
2: ik ben er ook trouwens.
0: Ja, jij bent er ook, hè? Ja, zeker.
2: Die is niet Bibber nu buiten, hè? Buiten, niet Bibber.
0: Nee, die is buiten niet Bibber. Nou, wij zitten hier natuurlijk alweer wat uurtjes. Dus ja. Wij hebben dat gevoel niet meer dat het buiten warm is.
2: Ik heb buiten even gewandeld, maar gewoon natte lucht, hoor.
0: Wel, hè?
2: Ja, dus hebben jullie al veel geklaagd over de warmte?
0: Ja, ik denk dat de mensen wel gisteren toch wel echt wel reden hadden om te klagen.
2: Gisteren was wel warm, hè?
0: Ja, man. Ah, ik vond het ook zielig op een gegeven moment. Ik ben ook even naar de buren toe gelopen. Die zijn wat ouder. Dick Veerman, weet je wel, van de Jozef. Ik zeg, je mag ook even bij mij zitten, hoor. Als je wel afkoelt, hoor.
1: Ja, onder de deco.
0: Maar dat vonden ze dan toch wel waarschijnlijk iets te gastvrij, denk ik. Hè?
2: Ja,
0: of ze voelden zich misschien iets te bezwaard. Dus dat hebben ze niet gedaan. Maar mijn vader is even mijn kant op gereden. Die is even lekker op de bank gaan zitten bij mij. Onder het ecootje.
2: Ja, ik heb mijn moeder ook nog even gebeld. Dus wel, leefde.
0: Dat
2: ja,
0: zie je.
2: Ja.
0: En?
2: Ah, geen erfenis nog. Die zat...
0: Dat wil je ook helemaal niet, man.
2: Oh nee, die wordt 115. Dus ik reken nergens op.
0: Je wil ook dat ze alles opmaken.
2: Haar vader was 100, hè. Dus,
0: echt?
2: Dus dat voorlopig... Het is nu geloof ik iets van 43, 83.
0: Ja.
2: Oh, dus die heeft nog zeker 17 jaar te gaan. Ja. De vrouwen worden gemiddeld nog wat ouder. Dus ik denk nog iets langer dan.
0: Ja. Dus, maar jij hebt het geld toch ook niet nodig, Ed?
2: Allee.
0: Laat hem gewoon lekker opmaken, toch? Zeg ook
2: ja, dat zeg ik ook altijd. Maar dat kan ze niet zo goed.
0: Nee, dat kunnen oudere mensen kunnen dat niet.
2: Die zitten, dat zijn oorlogskinderen. Ja. Die zijn gewoon zuinig opgegroeid. En die ga je niet erin hebben voor andere mensen.
0: Die gooi niet over de balk zoals wij doen.
2: Nee.
0: Ed? Nou, jij zit weer te dineren met je vrouwtje, zag ik.
2: Ja, klopt. Donderdag op een verjaardag.
0: Ja.
2: Gisteren weer bij Smit Bokken toevallig.
1: Nog gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd trouwens. Ja,
1: waar ben je geworden?
2: 53.
0: 53?
2: Ja. Maar dat was...
0: Jeetje.
2: Je hebt die nieuwe Italiaan, waar vroeger de oude Helling zat.
0: Ja.
2: Ik vind dat binnen niet zo gezellig. Het is een beetje groot.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de oude Helling altijd geweest.
2: Maar het zijn echt Italianen. En op dat terras zit je natuurlijk wel goud.
0: Ja.
2: Zeker op die warme dagen.
0: Ja, heerlijk, man.
2: In de schaduw daar.
0: Top eigenlijk.
2: En ik heb daar bijzonder lekker gegeten.
0: En het Italiaanse volkslied heb je natuurlijk ook weer even meegezongen?
2: Nee, heb ik niet gedaan.
0: Waarom niet?
2: Nou ja, dat moet je ook niet te veel doen. Dat moet ook bijzonder blijven.
0: Maar is toch al je tijd, Mark?
2: Nee, maar dan gaat het juist mis.
0: Oh.
2: Als mensen altijd iets van je verwachten.
0: Ja.
2: Een bepaald trucje. Dan moet je dat trucje ook af en toe niet meer doen.
0: Zelfs als Pepino. Die dat ook misschien.
2: Ja, die moet eigenlijk als hij ergens komt een keer zeggen. Jongens, vandaag geen trucje.
0: Ja.
2: Dan hou je de menigte ook een beetje hongerig.
0: Ja. Vandaag ga ik zingen. Geen trucjes. Dat
2: weet
0: ik ook, ja.
2: We hebben natuurlijk de warmte.
0: Ja, heb jij eigenlijk voetbal gekeken?
2: Ja, ik kijk ook wel voetbal. Bedoel je Nederland zelf dan?
0: Ja, zeker.
2: Ja, heb ik wel even een stukje van gezien, ja.
0: Jij wel, maar met z'n drieën niet.
2: 2-0 dacht ik, oh, dit gaat wel goed komen.
0: Ja.
2: Ja. Toen ben ik weer op bed gegaan. Dus, maar 3 uur is wel echt
0: ja, maar rond. Wat ga jij nou doen?
2: Ja, jij moet ik natuurlijk kijken, 1000%.
0: Wel, maar jij moet ook gewoon. Ja, je bent eigen baas, hè? Jij, hè?
2: Ja, maar goed, al was ik het niet. Dit zijn wel de potjes, zeg maar. We hebben het later nog over hebben.
0: Ja, tegen Marokko.
2: Alleen 3 uur is natuurlijk wel zo'n verschrikkelijke tijd.
0: Ja, man.
2: Je kan er niet voor niet slapen. Je kan daarna sowieso niet meer slapen.
0: Nee. Je
2: moet er vol adrenaline in. En dan zit ik of in een euforie, of ik zit in een soort megadip.
0: Je moet
2: in alle gevallen ga ik malen.
0: Je moet wel eventjes oppassen met juichen dan, hè? 3 uur s'nachts.
2: Ja, nee, dan zit ik niet thuis, hoor. Dan ben ik ergens anders. Ook om die reden, want ik wil wel schreeuwen kunnen.
1: Gewoon in de kroeg dus.
2: Ja. Nee, ik ben een vriend.
0: Mijn vriend?
2: Ja,
1: zijn de kroegen dan trouwens open?
0: Voor mij niet.
2: Ja, wel.
0: Wel?
2: Ja, wel. Voor mij wel.
1: Ze hebben een vergunning gekregen.
2: Ja, vorige keer ook. Hè. Ja? Best wel.
0: Oh, is dat zo? Ja, dat wist ik niet.
1: Ja, vorige keer sowieso.
0: Ja, vorige keer heb ik hem al gezien, maar ik dacht van, dat is maar een klein stukje later.
1: Maar ja, maar 3 uur is het
2: in ieder geval. Marokko is niet zo goed als 4 jaar geleden, hoor. Zij hebben 2 goede spelers.
0: Ja, dat klopt.
2: Dat is het wel zo'n beetje.
0: Dus jij denkt...
2: De Hakimi, die rechtsback, die nu trouwens in Frankrijk voor moet komen voor de verkrachtingszaak.
0: Ook leuk trouwens, hè?
2: Dus, dat is ook top.
0: Ja, maar goed, dat is top, ja.
2: En die Saibari, maar die heb ik ook wel eens in Nederland en in Champions League ook wel eens helemaal niet gezien. Dus... Ja, ik denk dat we het ook niet groter moeten maken dan dat het is. Wij hebben gewoon in de basis een beter elftal. Dus we gaan het zien.
0: Ja, dan gaan we het zeker zien, Ed. Maar ja, weet je, het balletje kan natuurlijk wel raar rollen.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, heb je nog een teasertje voor zometeen? Hebben we een plaatje tussendoor doen?
2: Natuurlijk, ja, we hebben nog 1001 dingen te bespreken.
0: Ja? Ja, ook zeker. Max nog, zeker of niet?
2: Nou,
0: dat gaat niet zo goed, hè?
2: Nee, Max zou me wat minder aandacht geven.
0: Ja, ik denk
2: dat hij trouwens... Wij zijn succes-supporters, hè? Als we niet meer weten, hebben we er niet meer over.
0: Ik denk ook dat hij weg wil.
2: Ja, dan denk
0: hij
2: ik
0: gaat
2: ook.
0: Ook weg.
2: Hij heeft natuurlijk ook wel... Hij had natuurlijk naar Mercedes gekend. En dan had hij nou gewoon weer bovenaan gestaan.
0: Ja.
2: Met twee
0: maar hij is wel trouw, denk ik, of zo.
2: Dat gaat nu... Het is nu een beetje... werkt dat in zijn nadeel.
0: Ja, een klein beetje wel, hè.
2: Ja.
0: Nou ja, hey,
2: gaan we draaien.
0: Je vecht nooit alleen, hè?
2: Ja, je vecht nooit alleen.
0: De 3J's.
2: Wij bestonden...
0: Ja, nee, ga straks maar.
2: Ga ik je straks vertellen?
0: Jij zingt al. Dat is zingt een beetje lollig altijd. Ja. Ed heeft geen koptelefoon op.
2: Excuus, Jan. Sorry, Jan Dulles.
0: Jan vindt dit niet leuk. Ik krijg gelijk een appie. Ja. Ed, waarom doe je het weer, zegt hij. Ja, weet je, dat moet je ook niet doen, Ed. Hey, hè? Nou, zullen we van
2: jij
0: nu doen?
2: Jij praat er nou langer doorheen dan ik, hè?

0: Jan Dulles en zijn drie J's.
1: Ja, dat was voor het Songfestival toen, hè?
0: Dit was voor het Songfestival, ja. Jij vindt nooit alleen. Ja, maar toen hadden ze wel volgens mij...
1: Meerdere nummers.
0: De Engelstalige versie hebben ze gezongen, ja. Of mij op het Songfestival.
1: Klopt.
0: Toch?
2: Ja, was geen succes, hè?
0: Nee, ja, beter gewoon in het Nederlands kunnen blijven.
2: Nou, ik vind het wel jammer. Wij bestonden 10 jaar met het bedrijf. Toen heb ik allemaal een soort clipje gemaakt van allemaal foto's wat we allemaal mee hadden gemaakt. En met dit liedje eronder.
0: Ja.
2: Daardoor heeft dat liedje nou bij mij wat extra lading gekregen.
0: Dat snap ik.
2: Zo gaat dat wel eens met dingen. Sommige liedjes die krijgen dan extra lading. En wij zijn, dit is natuurlijk Volendammer weekend.
0: Ja.
2: En wij zijn natuurlijk een actualiteit ook een beetje, toch?
0: Zeker. Nee, dat is
2: wat een incident gehad in
0: ja,
2: het zwembad.
0: Dat was wel heel erg lullig.
2: Ja, je kan er niet over gaan speculeren. Dat moet je nooit doen. Maar
0: nee.
2: Ja, dat is inderdaad. Het is echt heel. Het is echt een tragedie dat dan gebeurt.
0: Ja, en dan vraag je natuurlijk wel af. Hè. Dat vragen ons wij. Ik denk dat iedereen zich dat zou afvragen. Ook al verandert helemaal niks dat aan de uitkomst natuurlijk. Hoe tragisch het eigenlijk natuurlijk als uitkomst is geworden. Maar wat is daar gebeurd, weet je wel? Want je zingt niet zomaar, lijkt mij. Je gaat niet zomaar drinken.
2: Ik denk dat ze dat allemaal aan het uitzoeken zijn.
0: Dat denk ik
2: zijn
0: ook,
2: niet
0: ja.
2: Voor niks natuurlijk het hele weekend
0: nee,
2: dicht.
0: Dat geloof ik ook.
2: Ja, het is jammer. Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan het zwembad. Vroeger had je, als je dan binnenkwam, dan links, daar had je de stenen. Dat was gewoon een stoep.
0: Ja?
2: En de hele ruige gasten, die lagen...
0: De ruige naaiers.
2: Die lagen altijd op de stenen.
0: Die hete stenen?
2: Ja, op die hete stenen. Oh, waar je dus gewoon... Wat niet relaxed is of zo, hè. Je ligt gewoon met de handdoek op steen.
0: Ja.
2: Maar dat was wel de stoere plek.
0: Dus daar lag jij ook?
2: Nee, eerst hebben we gewacht tot de gaalheke naaiers... van de generatie ervoor, dat die zeiden, wij liggen hier eigenlijk helemaal niet zo lekker op deze steen.
0: Nee.
2: En toen op een gegeven moment, toen waren wij aan de beurt. Toen mochten wij op de stenen liggen. Dus toen hebben wij daar en dan haalde je nog een sprundel. Weet je dat ook nog?
0: Sprundel?
2: Ja, dat was zo'n bruine chocoladekoek met van die nootjes erin.
0: Oké, okay, ja, die
2: is sprundel.
0: Sprundel?
2: Ja, dit is wel een generatie dingetje, denk ik.
0: Jij bent ietsjes ouder als ik ben.
2: Ja.
0: Maar dat is misschien toch wel die paar jaar.
2: Ja, hoeveel mensen in Volendam zouden nog het nieuwe zwembad zeggen? Ik denk wel heel veel.
0: Het nieuwe zwembad?
2: Ja. Ja, bij ons heette dat zo, het nieuwe zwembad.
0: Ja, maar nu is dat zwembad, dat staat er al een tijdje.
2: Ja, maar ik zeg ook nog steeds Deen en ik zeg ook nog af en toe Shadow, die straks verkocht, Arnold.
0: Ja, en Kibi staat te koop.
2: Ja, dat snack wel. De Lutex is natuurlijk al een keer verkocht.
0: Ja, maar wat is er aan de hand met het snackend Volendam?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat Foe alles opslokt of zo.
0: Ja, dat weet ik ook niet, ja.
2: Daar is wel altijd gierend druk.
0: Oh, Sprundel kent verschillende lokale zoetigheden, staat hier.
2: Kun je dat opzoeken?
0: De bekendste streeklekkernijen zijn Sprundel Wonder. En dat is gevuld gebak met zanddeeg en amandelspijs, toffee en witte chocolade.
2: Dat was het niet.
0: Was het anders?
2: Dat was een koek.
0: Oké, nee, dat is wat anders.
2: Dat was een koek. Nee. Als je dan wel eens iemand had die jeugdpuisjes had, er allemaal van die witte pintjes, dan noemden ze je ook een sprundel.
0: Met die pukkels.
2: Ja, maar dan waren van die witte pukkels met van die, witte puntjes.
0: Ja, die je eigenlijk moet uitknijpen. Gadverdamme, ja.
2: Dan was je ook een sprundel.
0: Ja.
2: Ja
0: maar ja, weet je, hè. Maar op het zwembad, er gaan dus geruchten dat het water troebel was door de zonnebrand.
2: Oh, ja.
0: En dat zou wel logisch kunnen zijn.
2: Maar ja, het zijn allemaal geruchten.
0: Ja, allemaal geruchten.
2: Daar gaan we ons niet aan, wagen. Maar het is wel, wat me wel opvalt, en dat is gewoon menselijk, hè. Dat is helemaal niet iets verkeerds. Ik zat met kermis in de voetbalkantine en het was supergezellig. Voetbalkantine, met kermis, dat is een soort... Een soort open inrichting. Je mag allemaal inkomen.
0: Dat mag alles, ja.
2: En dan komt Doris langs en die verkoop je dan een pruik voor 30 euro.
0: Ja.
2: En dan denk ik, nou ja.
0: Ja.
2: En dan kom je na 10 minuten terug. Ja. Dit was huur. En dan moet je die pruik weer terug.
0: Ja.
2: Dus die haalt altijd 10 pruiken, haalt die echt een paar duizend euro.
0: Ja,
2: dat zijn zo mooie dingen daar. Maar goed, toen was er dus een aanrijding hier bij... Bij de apotheek.
0: Oké. Okay.
2: Toen was iemand doodgereden.
1: Ja.
2: En toen werd de stemming heel bedrukt in Eindhoven. En toen daarna... Ze kwamen niet uit Volendam. Het ging er op, alles weer.
0: Oh, nou!
2: Ja, maar dat is echt menselijk. Weet je, als je op een gegeven moment... Als het dichtbij komt...
0: Dan vind je het minder...
2: Wij hadden op een gegeven moment, onlangs hadden wij een vogel in de tuin, die was uit het nest gevallen.
0: Ja.
2: Een kou. En die kon niet vliegen en die liep daar een beetje rond. En op een gegeven moment gaf ik hem mijn naam. En de kinderen heten Bob. Hoe is het met Bob? Water geven aan Bob. Eten geven aan Bob. En op een gegeven moment Bob dood.
0: Ja, dat dacht ik
2: en
0: al.
2: Toen kreeg ik een berichtje van mevrouw, Bob is dood. En toen voelde ik me gewoon even niet zo lekker.
0: Omdat je de connectie mee had.
2: Ja, ja, maar als ik daarna op het nieuws had gehoord in Libanon weer 30 doden.
0: Ja.
2: Waaronder kinderen. Dan ga ik gewoon verder met...
0: Dat heb ik eigenlijk ook wel.
1: Ja, maar dat
2: is ook goed. Want anders word je gek. Je kan niet alles, alle leed in de wereld iedere dag je humeur gaan laten bepalen.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nee. Dat zal er wat zijn als je dat allemaal naar je toe trekt.
2: Ja, maar... ik weet nog wel. Mijn dochter die ging toen een cavia, prinses heette die.
0: Cavia.
2: En die ging dood. Ja. Maar dat was haar eerste ervaring met dood.
0: Oh ja, jeetje. En
2: toen had ze op een gegeven moment een briefje geschreven. Waarom doe jij mij dit aan, God? Mijn leven wordt nooit meer leuk. Mijn cavia is dood. Met alles verkeerd geschreven.
0: Nou, we lachen er nou op, maar dat was het tragedie natuurlijk.
2: Ik in staatsbegrafenis voor dat meisje. In een kissie met tekeningen. En muziekje erbij. Steentjes weer op het prut. Er zijn heel wat mensen die hebben mindere begrafenis gehad in hun leven dan mijn cavia. Ja, maar zo gaat dat.
0: Ja, zo gaat het wel, ja.
2: En, dat is een godsgeluk dat ze dat niet hebben. Weet je, dat ze...
0: Maar er wordt ook wel, ik las een onderzoek of zo, dat ze ook zeiden van dat ze eigenlijk ook wel vinden dat kinderen eerder toch wel als het onderwerp dood moeten gaan bespreken. Omdat het is heel lastig, hè, maar je moet wel eerst uitleggen dat het leven ook misschien eindig is.
2: Ja, maar ja, aan de andere kant is iets laatste nog lekker.
0: Ja, dat vind ik dus ook.
2: Waar moet dat besproken worden?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Daar komen we zelf wel achter, hoor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat denk ik wel. Ja. Daar ontkom je niet aan. Nee. Weet je, daar is ook een film over gemaakt. Hoor je ook weer die film? Dat ze toch proberen de dood te ontlopen. En dat is dan even goed dat de dood dan hun achtervolgt. Weet je niet?
2: Nee.
0: Nou, ik kom er niet meer op. Ik kom er nog wel op terug. Er zijn mij drie series
2: Ik heb wel die andere film gezien met Brad Pitt. Dat hij al jonger wordt.
0: Al jonger wordt?
2: Ja.
0: Ja, die stapt ook nog wel bij.
2: Hij is dan heel oud en dan wordt hij al jonger. En dan wordt hij een baby en dan gaat hij dood, zeg maar. Dus die leeft zijn leven andersom, zeg maar.
0: Ja, die weet ik ook nog wel, ja.
2: Maar dat gaf best wel een grappige inzicht. Want eigenlijk zou het zo moeten zijn.
0: Ja,
2: alle wijsheden, alle fouten die ik in mijn leven gemaakt heb, alles wat ik anders zou doen, als ik straks alle wijsheden heb, dan is het klaar.
0: Ja, dat is wel
2: dan beter andersom kunnen zijn.
0: En het is ook vaak dat je op latere leeftijd meer geld verdient. Terwijl je dat geld eigenlijk veel eerder nodig hebt in je leven.
2: Ja,
0: ook dat, hè?
2: Ja, het is allemaal verkeerd om.
0: Ja, maar ja, weet je, je gaat het ook niet veranderen, want wij vinden het wel fijn.
1: Je takelt alleen maar af.
2: Ja. Dit is
0: je krijgt een grote neus.
2: Aftakelingsproces. Het enige wat doorgroeit is je oren en je neus. Ik heb wel eens een foto gezien van Robert De Niro. Die had hele kleine oren. Daarna had hij gewoon twee biefstukken aan zijn wang hangen.
0: Ja, zo gaan dat, hè?
2: Jezus.
0: Ja, en alles gaat hangen, hè?
2: Ja,
0: nou, hangt er gelukkig ook al heel veel.
2: Ja, echt, hè?
0: Ja.
2: Komt allemaal op een periode dat je zak langer wordt dan je piemel. Ja, die komen allemaal in die komen allemaal te.
0: Ja, dat is wel
2: zo. Heeft dat al, hoor.
0: Ja. Hij lacht als een boemer kies bijna. Nee.
2: Hij denkt, hoe krijgen we die kerel de studio uit?
0: Ja, niet.
2: Dus, maar wel leuk al die Volendammer liedjes.
0: Nou, zullen we nog een eentje doen?
2: Volendammer dag.
0: We gaan er nog een eentje doen.
2: Welk gaan we doen?
0: We gaan even een mooi Volendammer van Canyon.
2: Die is ook wel heel mooi.
0: Ja, die is heel mooi, jongens. Ja,
2: de voetbalclub verspeelt zijn kans steeds weer. Laten we met speciale aandacht naar die frase luisteren.
0: Dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een songtekst die ons blijft achtervolgen.
2: Ja.
0: Canyon dus, 1981.

0: Zo mooi jongens, dit natuurlijk. Canyon en mooi Volendam.
1: Ja.
0: Ja, dit is toch fantastisch jongens. Dit,
2: wat een goede radio stem.
0: Dit blijft toch altijd prachtig. Deze muziek, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de radio. Ja, er zijn mensen die zo radio maken.
2: Ja,
0: zo
2: ja,
0: van,
2: ja, ja.
0: Welkom bij de radio. We gaan alleen maar de grootste hits rijden hier op dit station. Ja, weet je, ik vond het altijd een beetje nep.
1: Ja, ja en dan vooral dan elke dag super enthousiast aankondigen dat je Toto met Afrika gaat draaien.
0: Ja,
1: ja weet je.
0: Ja, en dat je hem dus elke dag een paar keer al hoort.
1: Ja, ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Toto met Afrika.
1: Alsof je hem voor het eerst draait.
0: Ja, ja, dat is, ja, ja. Ja. Ja, weet je. Iedereen mag natuurlijk op zijn manier radio maken.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Zeker mag dat. En wij doen het op onze manier.
2: Ja, daarom. Maar wij moeten nog wel even kort over de FC hebben. Want daar gebeuren goede dingen.
0: Ja, maar vind je, ik
2: word weer heel positief.
0: Ja, maar ik vind wel dat er een soort leegloop.
2: Ja, dat klopt. Maar we hebben nu die dode man teruggehaald. De assistkoning.
0: Ja, die is wel, dat is wel goed
2: dan. Die gaat 20 assists geven.
0: Dat denk jij?
2: Dat zijn 20 doelpunten.
0: Ja, nee, dat denk ik. Ja, ja.
2: Dan schiet je al lekker op. En die Ambevoor heeft zijn contract verlengd.
0: Dat ja, is gewoon, die wel.
2: Dat is een hele goede verdediger. Die
0: ook.
2: Zelf, die kon op eredivisieniveau kon die gewoon makkelijk mee.
0: Ja.
2: Dus ja, en die ja is dan weg. Maar die was alleen maar geblesseerd.
0: Ja.
2: En ja, ik moet zeggen, in die laatste wedstrijden was hij niet top. Tot hij dat tweede doelpunt even weggaf met zijn gepingel bij het 16 meter gebied. Dus dat heb ik hem ook nog niet vergeven. Want ik ben wat dat betreft waren dat wel even de cruciale momenten. Dus ja, ik ben toch wel weer positief dat wij bovenin mee gaan draaien. En dat we iedere wedstrijd Walk to the Fields gaan zingen met z'n allen. Met een lage kippenvel. Dus we gaan allemaal die seizoenkaart gewoon weer verlengen en halen. Want we gaan lekker bovenin meedraaien.
0: Ja.
2: En ik ben helemaal weer positief. Ik ben er overheen.
0: Ja, weet je, ik wil ook gewoon positief zijn. Want ja, je hebt niks aan om het negatief te gaan benaderen. Maar ik vond wel een hele grote leegloop. Ik moet het nog zien even, ja, dat wel.
2: Dit komt helemaal goed.
0: Ja?
2: Je gaat wel in de divisie laag spelen.
0: Ja, nee, dat is zo. Dus je hebt minder kracht nodig.
2: Sommige jongens zijn gewoon niet te houden.
0: Nee, dat is ook zo hoor.
2: De Verschuren ging naar Sparta.
0: Ja.
2: En Van Hoevelen gaat weg. En ja, het zijn wel wat natuurlijk sterke houders. Dus,
0: ja.
2: Maar goed, die ja hebben wel geld voor gekregen. Dus
0: zeker.
2: Dan kan je weer de markt op.
0: Dat is zo. De markt op. Ja, Gerard. Gerard had al de markt op.
2: De markt op.
0: Ja, dat is even een mooi inkoppertje natuurlijk. Ja. Hey, trouwens over die film, die heet Final Destination.
1: Ah, dat was het.
0: Ja, ik wil er toch op terugkomen.
2: Zeker dat de luisteraars zijn, die werden gek. Die wilden dat weten.
0: Nou, weet je, nou, er zijn gewoon mensen die denken van, ja, dat Paul is die film, weet je wel. En dan, dat gebeurt vaak, hè. Dat is echt niet overdreven. Dan loop je dus door de straat heen en opeens zit er eentje te tikken. En ik van, moet hij nou? Dan haalt me op je oorlogs uit. Dat was Final Destination, weet je, hoor je dan.
2: Nou, nee, dit is met de podcast. Daar word ik ook continu op aangesproken.
0: Dat bedoel ik. Door vrouwen tegenwoordig, hè?
2: Ja, maar dinsdagavond moeten wij. Zijn we helemaal naar de kloten van de niet slapen 's nachts.
0: Nou, jij dus.
2: Dan zit ik daar in een zombie in dat studiootje.
0: Dan
2: weet je wel
0: hoe
2: je aan je voor staat.
0: Ja.
2: Of euforisch, of ik kom met een zwart pak aan, met een zonnebril op.
0: Ja, dat is een beetje de vraag, hè?
2: Maar dat rondje daarna, hè, als je wint, moet je tegen Canada of Zuid-Afrika.
0: Ja?
2: Die kunnen we hebben, alle twee.
0: Ja, die kunnen we hebben,
2: dat
0: ja.
2: EVC en SOP zijn dat.
0: EVC en SOP.
2: Ja, met alle respect voor EVC trouwens. Hè.
0: Ja, dus jij
2: promoveert.
0: Dus daar gaan we overheen walsen.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat denk ik wel. Zwitserland ja. Nog van Canada. Dus ja, nee, dat moet goed komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat Marokko alleen dan wel misschien wel...
2: Ja, dat wordt hem even.
0: Dat zijn wel strijders, hè?
2: Als je die dan wint, Canada, dan moet je tegen Frankrijk.
0: Ja.
2: Kwartfinale. Nou, kijk, als je dan eruit gaat...
0: Tegen Malababbe. Ja, MAP, hè?
2: Malababbe en Dembélé.
1: Malababbe.
0: Ja, dat is ook zo genoemd, hè?
1: Ja,
0: was dat ergens stond ook in een sportprogramma of zo. Die kon die naam niet uitspreken.
1: Dat was Malababbe.
0: Die zei Malababbe, ja.
2: Je weet trouwens wel, mijn dochter staat bovenaan in de Scorito-pool op een werk van het Openbaar Ministerie.
0: Doet ze wel goed.
2: Doen een paar honderd mensen aan mee, hè? Toen heb ik die score even gefactcheckt met andere pools waar ik in zit. Had ze ook bovenaan gestaan.
0: Dit doet het echt goed dus.
2: Ja, die doet lekker mee.
0: Ja, nou ja, weet je. Het is gewoon ook, ja, kijk, het is
2: een anderhalf miljoen mensen doen daaraan mee.
0: Ja, eens. Maar echt?
2: Ja.
0: Anderhalf miljoen?
2: Ja, ze is nu beter dan 98% of zo van de deelnemers.
0: Nou, dat is wel heel erg goed natuurlijk.
2: Ja, het staat nu 19.000 van Nederland. Dat is wel best wel knap.
0: Dat doet ze zeker goed, ja.
2: Ja.
0: Maar ze deed er ook een beetje gok, of niet?
2: Ja, ik deed wel een beetje.
0: Een beetje helpen.
2: Okay. Maar dat stond ik zelf.
0: Ja?
2: Dat is gek. Dan vul je hem daarna nog een keer in. En dan doe je dit of anders. Stond ik onderaan. Met 14 vrouwen in dienst. Ik sta nu inmiddels vierde, dus ik druk op. Wat wordt de laatste plaat?
0: Ja, de laatste plaat die gaan we even doen van Jan Muren en Simon Stijn. Die wilden jou nog horen.
1: Gerard.
0: Little Town.
1: Gerard wilde die
2: horen. Ja. Jullie gaan nog door tot 3 uur.
0: Wij gaan door tot 3 uur,
2: komt Gerard weer even op mijn plekje zitten.
0: Ja, jij hebt je stoeltje lekker warm gehouden voor hem.
2: Ja.
0: Dus dan gaat hij lekker zitten.
2: Zo op val dan weer dag.
0: Ja, wel toch.
2: Ja.
0: Ah, je moet ergens je tijd aan besteden.
2: Ja, ik vind lokale omroepen stop.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is mij ook. Maar weet je, het is allemaal wel een beetje penibel wat er gaat gebeuren.
2: Ja,
0: maar dat zien we
2: dat
0: wel.
2: Is spannend. Daar gaan we het nog eens een keer over hebben.
0: Juist. Hey, maar zeg je hup Holland?
2: Ik zeg hup Holland.
0: Oké, dankjewel.

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
10: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Eeuw Volendam en omgeving.

0: fantastische plaat natuurlijk.
1: Ja, en daarvoor Maribel.
0: Ja.
1: En weten jullie nog in welke groep Maribel zat vroeger?
0: Oh. In welke groep ook weer? Ja, dat wist ik wel, maar ik ben er zo slecht
2: Friends.
0: In.
2: Hè.
1: Nee, dat is een Caroline.
0: Ja, dat is een Caroline. Ja, klopt. Was het ook weer?
1: Nou, ze begon natuurlijk volgens mij bij het kinderkoor.
0: Ja.
1: Toen werd ze gevraagd voor BZN.
0: Ja.
1: Dus ze heeft volgens mij nog een demootje van Mon Amour ingezongen. Maar ja, haar vader en moeder vonden haar toen te jong.
0: Ja, maar dat vonden ze ook. Dat van Annie Schilder was, dat vonden ze ook altijd. Dat was ook.
1: Dat weet ik.
0: Dat vonden die ouders ook haar te jong voor.
1: Nou, die was ook jong.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen.
0: Dat is zeker goed gekomen, ja.
1: Maar Maribel zat later in Spring.
0: Ja. Spring, dat was hem, ja.
1: Spring en Maribel natuurlijk, ja.
2: Ja, heel jong. Ja.
0: Ja, nee, dus, ja, zo gaat het. Nou, moet ik wel zeggen dat er natuurlijk heel veel gewoon artiesten in heel veel verschillende soorten bandjes hebben gezeten.
1: Ja, er zijn er zoveel.
0: Ja, man, die kwamen en die gingen weer.
1: Je moet ze niet op visite krijgen allemaal tegelijk.
0: Nee, dan heb je een groot huis. Hè?
2: Ik heb niet zoveel kopjes in de kast.
0: Niet, hè? Nee, hoeft ook niet, Gerard. Hey, trouwens, jullie als luisteraars weer welkom terug bij het vierde uur, hè?
1: Ja, het vierde uur alweer.
2: Het vierde uur alweer.
0: Jeetje, we gaan het hard die tijd, jongens.
1: Ja, het gaat razendsnel.
2: Ja, maar als je het gezellig hebt, dan gaat het toch allemaal gewoon.
0: Dat is ook zo.
1: Heb je het gezellig dan?
0: Ja, dat is natuurlijk wel de vraag aan jou, Gerard.
2: Daar hebben we het na drie even over.
0: Oh, oké. Okay. Dan gaan we even, hoe noem je dat weer? Dan gaan we de conclusie
1: even
0: evalueren.
1: Ja.
0: Jongens, ik dacht er eentje van de BZN.

0: altijd, ik ben een pleaser, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, dus ik wil altijd eigenlijk gewoon dat toch dan wel... Ik denk het niet. Even kijken.
1: Er zit wel een flink te zoeken in zaken.
0: Ik heb twee versies.
2: Er staat hier een laptop te roken.
1: Dit is live.
0: Is dit live? En deze dan? Die ook, man. Die ook.
1: Allemaal.
0: Allebei zijn ze lijf. Dan zou ik zeggen, Jaap, zit je in de...
1: In de startblokken.
0: Ja, zit je in de startblokken? Ja.
2: We gaan je te lijf.
0: Dan gaan we het lijf.
1: Wie is het denn?

0: het was een samenwerking, hè? Dat de ene kant op ging, de andere kant op ging.
1: Ja, klopt. Dus, beide duo's gingen met elkaar. Ja.
0: Ja, waarvan dit wel de grootste hit, denk ik toch wel. Als je dan moest kiezen tussen die twee.
1: Ja, dat Kijk Me Na had je ook, hè?
0: Ja. Ja, dan was dit wel de grootste, denk ik. Hey, het weerbericht van vandaag, want het begint een klein beetje donker te worden, jongens.
1: Nou, ja, wat is er aan de hand?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
3: Nou.
1: Is niet wijd.
3: Nee. Heel lastig op zijn tijd. Op vele plaatsen schijnt de zon en op uitgebreide schaal is het tropisch warm vanmiddag. Aan zee is het een graad of 29. Elders is het 30 tot 38.
0: Zo.
3: Dat is niet fijn.
0: Nee, dat is wel erg warm. Nee.
3: Maar als ik hier naar buiten kijk, dan wordt het hier een beetje grijs, zeg. Want vannacht en vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op onweerbuien toe.
0: Okay.
3: Deze buien kunnen gepaard gaan met flink wat. En daar komt-ie. Regen.
0: Oké, okay, ja.
1: De regel.
3: Hagel.
0: Ja.
3: En zware windstoten.
0: Oh.
3: En daarentegen, het koelt maar af tot 20 tot 23 graden.
0: Okay.
3: Morgen wisselen de zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westelijke wind.
0: Ja, want ik moet morgen de verjaardag vieren van mijn dochter, van mijn zoontje en van mijn dochter, mijn zoontje en mijn vrouw.
3: Dat wordt benen.
0: Dat doen we één keer. Omdat ze allemaal in de vakanties jarig zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus gelukkig hebben we dus morgen wel aardig weer.
3: Ja.
0: Maar wel dus minder heet dan eigenlijk vandaag.
3: Ja, het wordt kiezen tussen een korte broek of een paraplu.
0: Ja, en trouwens als we een beetje gaan kijken ook naar de weersverwachtingen voor de rest van de week. Dan zien we wel dat straks in ieder geval de temperatuur gaat instorten. Morgen nog wel 29 graden, daarna 26 graden. En dinsdag, woensdag en donderdag krijgen we weer de normalere 24 graden.
3: Dan krijgen we weer de Gera temperatuur.
0: Ja, maar ik ben er wel blij mee. Dan kun je gewoon in je tuintje zitten, weet je wel. Ja. Ik vind dit hele warme weer, ja, weet je, leuk. Maar mij niet bellen.
3: Nee. Nee. Maar we mogen niet klagen ook natuurlijk. Want als het straks begint te regenen, dan is het van waarom hebben we nou weer water?
0: Ja, veel water.
3: Veel water.
1: Kun je ook nog draaien?
3: Hey, ja, die kunnen we ook draaien. Ik weet dat we er iemand heel blij mee maken.
0: Ja, dat snap ik. Maar we hadden een verzoekplaatje ook binnengekregen van iemand. Wie was dat? Jij net aan de lijn, toch?
1: Van Jan.
0: Onze
1: Jan.
3: Die blijft ook niet hangen. Hey, onze Jan Worst.
0: Ja.
1: Kleine Casey van Ad Fundum. Ja.
0: Nou, bij deze gaan we even doen, hoor.
3: Speciaal voor Jan.
0: Uit het grote

0: En hoe spreek je het eigenlijk uit? In Matthias Res?
1: In Medias Res.
0: In Medias Res. Nou, ja. Ik zat aardig in de buurt natuurlijk, hè.
2: Jouw talenknobbel is niet zo hoog.
0: Nee, die is niet zo hoog. Dat ging niet. Nee, nou ja, met titels. Ik heb ook vroeger, toen sprak ik ook Julien Clerc vergeten uit. Weet je, dat iets met Julien Clerc. Zo, Julien Clerc.
2: Oké.
0: En toen zei Paul. Het is Julien Clerc.
2: Ja.
0: Oké, nou, toen was er weer Julien Clerc. Maar ik heb nog steeds met namen die allerlei. Bijvoorbeeld, is het nou David Guetta of David Guetta?
1: Ja, dat is lastig.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus dat zijn ook nog wel een beetje lastige.
2: Ligt eraan in welk land die zit.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat zou best kunnen.
1: Het is ook eigenlijk Barbara Streisand in plaats van Barbara Streisand.
0: Wat zeg jij nou?
1: Het schijnt zo te zijn dat je moet zeggen Barbara Streisand.
0: Ja, maar ik vind het wel goed.
1: Ja, ik vind het wel goed.
0: Zoals ik het wil. Het maakt en daarmee basta.
2: Het maakt niet uit hoe je het beestje noemt. Ze komt even goed.
1: Maar goed, we gaan het nou niet hebben over Barbara Streisand.
2: Nee.
1: We zitten in het Volendamse weekend. Want het is
0: zeker.
1: Op en rondom het centrum van Volendam is natuurlijk het Volendamse weekend.
0: Ja.
1: Vindt jaarlijks plaats en volgens mij sinds 2024 twee dagen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vorig jaar was dat dus ook zo. En ja, daarom draaien we dit hele weekend op de LOVJ Volendammer muziek.
2: Ja.
1: Wat je allemaal door had.
0: Zeker. En natuurlijk, Eline, dat is ook weer. Of Eleni, ken je
1: Eleni,
0: ook
1: ja.
0: Dat is ook weer de vraag hoe je het uitspreekt. Tol en Tol, die weergaloze plaat, jongens. En daarachteraan natuurlijk Alaska, hè.
1: Ja.
0: En die hebben ook weer voor mij een nieuw album eruit gebracht, of niet? Was dat nou?
1: Alaska, die gaat eind dit jaar een album uitbrengen, waarschijnlijk.
0: Zie je.
1: Daar zijn ze aan bezig.
0: Ja. En weet je, weergaloze muziek. Ja, weet je, ik hou ervan. Wat natuurlijk helemaal eigenlijk niet de palingsound is. Het is heel anders, maar daardoor juist erg mooi.
1: Ja, precies.
0: Denk je wel?
1: Nee, zeg zo.
0: Ja.
2: We blijven op het dorp.
0: Zeker. Ja. Hey, wat we natuurlijk nog niet gedraaid hebben, jongens. Dat is natuurlijk eigenlijk, er is overal een volkslied. Het volkslied van Nederland, hè, hebben we natuurlijk. Hè, dat kennen we allemaal. Hè, Wilhelmus van Nassau.
2: Moet je dan altijd zo doen?
0: Ja, dat moet wel. Ja, je moet die hand op je borst. Dat is gewoon. Dat is gewoon. Je ziet al die gasten staan ook, hè, al die voetballers ook. Hand op het borstje.
2: Ik zie bij jou die hand gelijk naar boven.
0: Trots op het landje. Ja, doe jij dat niet dan? Ja, niet dat het handje van de niet telt.
2: Ik zit altijd gewoon netjes op.
0: Ah, ik ben wel een beetje chauvinistisch hoor. Dat handje gaat snel naar de postje toe.
2: Ja?
0: Nee, joh.
2: Oh. Ja, daar zit je vrouw naast je. Nee.
0: Nou, dat is een ander handje. Hey, jongens, waar in natuurlijk Volendam heb je ook een volkslied?
2: Jazeker.
0: En dat is deze. En die mag natuurlijk ook niet ontbreken.
2: Zeker niet.
0: Van onze jongens.
1: De Dekkerband.

0: jongens, dat was een beetje ook de kermis toen, een hele tijd geleden, toen deze natuurlijk toen werd uitgebracht. Hè, van,
1: dit was toch ook jaren 90 werk?
0: Ja, dit is wel voor mij wel van die tijd, ja.
1: Ja, ja.
0: Vaders trots.
1: Ja. Ja.
0: Niet trots, hè?
1: En dat is niet raar, want zijn vader was natuurlijk Harmen.
0: Ja, Harmen. Ja. En hij was natuurlijk daar trots op.
1: Ja,
0: dat snap ik, hè?
1: Jorik Heen Veeman.
0: Ja, leuk was dat ook.
1: Ja,
0: heel
1: leuk.
0: Ja, Kelly die trouwens nou niet meer in Volendam woont. Hè. Die is nou,
1: volgens mij Zaandam of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, hij is inderdaad verhuisd op een gegeven moment met zijn fam. Ja.
2: Even voor de insiders, het regent.
1: Het regent, ja.
0: Moet ik dan een regenplaatje doen?
2: Ja, dat kan
0: ik. Ik weet niet of dat een volgende maar regenplaat
1: is. Jazeker, van de Tribute to the Cats Band.
2: It's raining again.
1: I walk through the rain of zo. Volgens mij zoiets.
0: Maakt niet uit, jongens. Maar het regent, dat is wel bijzonder. Wel goed voor het tuintje, denk ik. Want het is wel immens droog geweest de afgelopen tijd.
2: Nou, ik denk voordat die druppels uit de grond geraakt zijn, dan zal weer weg zijn.
0: Hij zal verdampen, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel.
2: Maar
0: ja, een beetje. Het is natuurlijk wel... het is gewoon droog in Nederland, natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is een feit. Hey, we hebben nog heerlijke plaatjes natuurlijk klaarstaan.
1: Zeker.
2: En ze mogen ook nog steeds bellen, hè?
0: Ja, dat is ook wel even leuk natuurlijk om te vermelden.
2: Bellen zeg maar of appen. Maak er even een mooi verhaal van.
1: Ja, zo wordt ook nog paling boven water aangevraagd.
0: Paling boven water van Jeff?
1: Volgens mij. Ja.
0: Een paling boven water.
2: Paling boven water van onze Jeffrey.
0: Nou, die kunnen ze ook even doen natuurlijk.
1: Oh, ze bedoelen gewoon, het staat als een paling boven water.
0: Oh, oké.
2: Maar hij is wel leuk.
0: Ja, op zich allemaal leuk.
2: Ja, oké. Okay. Maar we hebben er nog zoveel te gaan, zeg maar.
0: Ja, maar eerst gaan we even een nekspannetje doen, jongens. Uit 1978. Zo lang geleden werd deze plaat uitgemaakt en nog steeds klinkt hij lekker. Dat is het mooie ervan, hè?
2: Ja.
0: Van al die palinghits van eigen bodem.
1: Next one.

0: Trouwens, belachelijk warm, hè?
1: Ja, 43 graadjes.
0: 43 graden, man, op de thermometer. Ja, dan ben je niet blij, denk ik.
1: Nee. Nee, dat alcoholverbod is gistermiddag om 12 uur ingegaan. Dus dat voelt al als een echte drooglegging dan, toch?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, die van Sozi, die houden natuurlijk echt wel van tussen de middag ook kunnen van
1: tussen de middag een wijntje en dan daarna weer de weg op.
2: Bij de croissant.
0: En daarna weer de weg op.
1: Dat gebeurt.
0: Dat gebeurt wel,
1: ja.
2: Ja, nou zitten ze allemaal binnen in huis, denk ik.
0: Ja, ik denk het. Ja, wij hebben ook gisteren de hele dag in huis gezeten.
2: Ja, maar ik bedoel, als je nou niet naar buiten mag om je borrel te drinken...
0: Dan blijf
2: denk
0: je
2: ik
0: zitten.
2: Dat je kratje toch in de
0: boeken... Ja, maar denk je nou echt dat die Fransozen het aan houden?
2: Nee.
0: Dat bedoel ik.
2: Dat bedoel ik.
0: Nee, die zijn... dat noemen ze met een Franse slag, weet je wel?
2: Ja.
0: Dat is echt zo, want die houden ze er echt niet aan, hoor.
2: Nee.
0: Dat zouden wij toch ook niet doen, mag weg.
1: Nee.
0: Ja, nu wordt er ook al heel veel geroepen, hè, dat je dit niet mag in de suikertax.
2: Ja,
0: en
2: dat is voor een nieuwe variant, hè?
0: Wat is er nou weer dan?
2: Vanmorgen, over kauwgum.
0: Ja, kauwgum. Ja.
2: Ze hebben weer wat bedacht over kauwgum, zeg maar.
0: In kauwgum zitten dus microplastics. En als jij dus dat op de grond spuugt, hè?
2: Ja.
0: Je kent het wel, hè, met kauwgum.
2: Dan tast het milieu
0: dan
2: aan.
0: Dan tast dat juist. En dat willen ze ook uitbannen. Dus ze willen eigenlijk naartoe dat je alleen maar... organische kauwgum krijgt.
2: Ja, biologisch. Dus we krijgen spinazie, kauwgum, we krijgen komkommer.
0: Ja, geen idee.
1: Hebben jullie vaak kauwgum trouwens?
2: Hè?
1: Hebben jullie vaak kauwgum?
2: Nee.
0: Ah, ik heb een kauwgumpje als ik die eet. Dat heel snel de smaak ervan af is.
1: Nou, dat klopt.
0: Ja. En dan word ik er misselijk van. Dan moet ik het kwijt.
2: Ik krijg er een lamme waffel van.
1: Ik heb het ook nooit, hoor. Dus,
0: Nou, er zijn heel veel artiesten ook die sferen aan om gewoon tijdens het zingen het kauwgum te gebruiken.
2: En dan?
0: Bijvoorbeeld de liedzanger van UB40. Ik weet niet of je het gezien, maar eens kijken. Als je hem ziet optreden, altijd met een kauwgum in zijn mond.
1: Serieus?
0: Ja. Jazeker, dus ja, weet je. Maar aan jullie dus niet besteed?
2: Nee, kauwgum is aan mij niet besteed.
0: Oké. Okay,
2: ja, het duurt wel besteed, maar niet langer dan een kwartier, 20 minuten. Want dan gaan we kaken zeer doen.
0: Zeg. Ja, nee, dat wil je natuurlijk ook niet hebben, hè. Hey,
2: waren er nog een verzoekje? Is dat deze?
0: Vertel ik. Welk verzoek had je dan?
2: Nou, als die van die paling.
0: Oh, die paling bovenmatig. Dat was een verzoekje. Dat wist ik niet. Ik dacht dat die even gewoon bij jullie
2: werd geopperd. Nee.
0: Dat gaan we niet doen natuurlijk.
2: Er werd speciaal nog even over gebeld. Voor Ardi, hè?
0: Ja, oh, die luistert natuurlijk ook.
2: Ja, die zit samen met een buschauffeur. Die zitten ze samen naar de LVJ te luisteren daar in Verwegistan.
0: Ja, die is ook een heel groot liefhebber van de Volendamse muziek, hè?
2: Ja, nou, hij wil ook heel graag hier komen wonen, maar
0: ja.
2: Hij mag van zijn moeder niet zonder vrouw.
0: Oké.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kiri.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl. Nederland.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
13: Meer variatie voor de gemeente Engam-Volendam en omgeving.

0: Island in the Sun. Ja, jongens, blijft ook lekker natuurlijk deze van Jan en Annie. En Take Me to Ibiza. Ja,
1: dit was toen ook een groot hit, hoor.
0: Ja, man, nog steeds.
1: Ja.
0: En jij deed vlak deze even niet uit, hoor.
1: Nee, zeker.
0: Als jij op een feestje is en het is geen, het kakt helemaal in. En je denkt van, nou, dit wordt helemaal niks meer. En je gooit deze er even in. Dan gaan die handjes de lucht in.
1: Ja, zeker weten. Het was echt een groot hit toen.
0: Ja, ja. Een leuke plaat om nog steeds aan te horen natuurlijk. Je hebt net even een buikje trouwens geweest, heb ik begrepen.
1: Even kort stondig, ja.
2: Ja, nou, er kwamen hier twee mensen binnen. Die hadden net als ze gezond hadden, zeg maar.
0: Ja, het kan trouwens nog steeds ook het zweet zijn. Hè? Want het is nog steeds wel broeierig buiten.
1: En de meeste waait gelukkig over, zag ik.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heeft dat te maken met het water. Wat je dan aan het maken meer.
1: We hebben meestal mazzel.
0: Dat is vaak natuurlijk wel een feitje.
2: 9 van de 10 keer dan gaat het ons bedje voorbij.
0: Ja. Juist. Zelfs in Oosthuizen?
2: Yes.
0: Oké.
1: Ook die richting. Ja.
2: Wij zitten.
0: Ja?
1: Ook gunstig.
0: Niet ander weer? Andere temperatuur of zo?
2: Nee. Ach,
0: nee?
2: Nee, want dat was. Nee, want niet om het een of ander. Maar ik heb een keer een wedstrijd van Volendam zat ik dan thuis te kijken.
0: Ja.
2: En toen schreef bij ons zonnetje en het kwam hier met bakken naar beneden.
1: Ja, dat kan. Dat kan
0: echt. Zo plaatselijk kan het
2: zo plaatselijk is.
0: Ja, jongens. Dit is alweer het volgende uurtje natuurlijk. Waar we natuurlijk helemaal, althans voor jullie aan de andere kant, het in het teken laten staan van de Volendammer muziek.
1: 100%.
0: Ja. Oh, nee, 100%. Het was hier net.
1: Nee, niet .nl zei
0: okay,
1: ik.
0: Nee.
1: 100% Volendam. Nee.
0: Ja. Het kan ook 50% Volendam zijn. Hè, dat de andere partij niet uit Volendam vandaan komt, hè.
1: Dat kan ook zijn, er ook heel veel samenwerkingen.
0: Maar het moet wel duidelijk de oorsprong hebben vanuit het dorp.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat moet natuurlijk wel zo zijn. Dus mocht je nou trouwens zo'n plaat willen horen.
1: Dan kan dat.
0: Hoe dan?
1: Appen vanuit de studio naar 0299-369916.
0: En dan gaan wij uiteraard in onze archieven gaan we kijken, hè Gerard?
2: Even, dan kijken we altijd even of je aanwezig is.
0: Ja.
2: En wat hadden we nou weer gekeken? 400.000.
0: Ja, mijn collectie. Ja, die is vrij groot.
1: Die is vrij groot, ja.
0: Ik ben ook de enige volgens mij die. Ik heb het wel eens een beetje gevraagd. Weet je. Ik heb zo'n programma.
2: Ja.
0: En dan zegt hij. Dan geeft die jongen teken dat het heel lang duurt voordat de database laat. En dat heb je nooit bij een ander gezien. Maar ik snap wel hoe dat komt natuurlijk. Want een mega database natuurlijk alvast. Hey, voor een volgende plaat.

0: Ja, maar is het eigenlijk een soort ode aan de Cats en aan Speed eigenlijk, denk ik meer. Hè? Want je zou zeggen een soort karikatuur, maar dat is het helemaal niet. Het is echt wel een ik vind het echt een ode, want het is een ode.
1: Ja,
0: zo goed gedaan ook.
1: Ja. Ja. En het is jammer dat we nu even de clips er niet bij hebben. Maar nee. Piet kwam zelf ook nog in de clip voor.
0: Ook nog, ja. Weet je, dat is zonde. Ja, misschien ga je denken van, waarom is dat er niet? Niet omdat we niet willen, jongens. Maar dat is een klein technisch probleempje en dat kunnen we niet oplossen. En daardoor is eigenlijk toch een beetje nu wat het is.
1: Ja.
0: En zie je ons de hele tijd in beeld.
1: Ja. Het is wat het is. Ja.
0: Nou plakken wij niet echt lekker natuurlijk, maar... Hè?
2: Nee, maar dan kan je ook nog naar 11.39 gaan.
0: 11.39?
2: Ja, dan heb je alleen Del Hof.
0: Oh, bedoel je dat? Ja, dat zo erg zal het ook weer niet zijn, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hé, maar Jaap, jij hebt wat opgezocht.
1: Ja, ik had het er vanochtend ook al over, maar
0: zeker.
1: Voor iedereen die net is ingeschakeld. Vanavond is in het kader natuurlijk van het Volendammer Weekend iets bijzonders in PX Volendam, namelijk de Volendammer Pub Quiz.
0: Dus dan moet ik je denken aan echt alleen maar Volendammer vragen.
1: Ja, over culinair, over muziek, over sport, misschien over het dialect komen allemaal vragen voorbij. Nou goed, allemaal...
0: Hebben we dialect dan?
1: We hebben een dialect hier, ja. En alsof dat niet genoeg is, dat heb ik vanochtend nog niet verteld.
0: Vertel.
1: Maar de avond wordt extra zwervel met live muziek. En een DJ die tussendoor de lekkerste Volendammer hits draait, zoals wij dat nu eigenlijk ook doen.
0: Dus jij gaat het draaien dan straks?
1: Ik niet. Nee, ik draai het niet.
0: Oh.
1: Maar er zijn dus ook mooie prijzen te winnen, waaronder de Mega Koenten Bokaal.
0: Ja, dat is wel een...
1: En als je die hebt gewonnen, ja, dan
0: ben je hem,
1: dan kan je de dijk over, hoor.
0: Dan is het bijna hetzelfde als Ed natuurlijk toen gewonnen had met dat schoolvoetbaltoernooi, hè?
1: Oh ja, in 1995.
0: Ja, dat was zoiets. Ja. PX. Dit is natuurlijk ook zoiets.
1: PX10 voetbal.
0: Ja, dat was ook PX, hè?
1: Ook PX.
0: Dus eigenlijk alles wat je bij de PX kan bereiken, dan heb je gewoon de eeuwige roem.
1: Je mag maximaal 5 personen meedoen en per team betaal je 15 euro's.
2: Ja, okay. En ik had ook gelezen dat ze wel toch hopen dat er ook het omliggende dorp...
0: Maar ja, iedereen mag meedoen.
2: Een aantal mensen, want iedereen ze zijn toch wel erg benieuwd.
0: Ja.
2: Want ze zijn wel erg benieuwd hoe de kennis is van de mensen buiten. Van,
0: maar denk jij dat het buiten het dorp dan nog wat er meer kennis ligt dan de mensen in eigen gelederen? Dat is de vraag natuurlijk, mijn beste Gerard.
1: Er zijn natuurlijk mensen die zitten er echt bovenop altijd.
0: Ja, je moet niet bovenop zitten, hè? Je moet er omheen staan, hè?
1: Of onderop zitten.
0: Of onderop.
2: Nou weet ik dat er een paar mensen bij mij in het dorp lopen die hun eigen toch wel daarin verdiept hebben, zeg.
0: Oké, okay, meer nog eens jou.
2: Meer dan ik, ja.
1: Jeetje. Meer dan jou.
0: Ja, dat kan bijna niet.
2: Nee.
0: Nee, dat grenst aan het onmogelijke.
1: Best bijzonder. Ja,
0: ja dat is best bijzonder. Nou ja, jongens, zullen we een plaatje even doen?
1: Ja, graag.
0: En
1: Heb je er nog eentje?
0: Ja, die staat bij Jaap Veerman Canyon.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, en dat klopt natuurlijk ook wel. Want dit is natuurlijk de Jaap Veerman natuurlijk uit de formatie Canyon. Maar dit is wel een heel andere plaat natuurlijk.
1: En daarvoor zat hij in de formatie Embryo, toch?
0: Embryo,
1: dat zat hij ook
0: embryo?
1: In.
0: Embryo? Van de embryo?
1: Ja, de embryo van de zwangerschap. Ja. Ah,
2: dan moet ik aan dat dankje denken.
0: Wie gaat ze nou embryo noemen?
1: Ja, ze waren creatief in die tijd, hoor.
0: Nou.
1: Ja. Dit was trouwens tijdens het concert van de eeuw in 2004.
0: Okay. Ja, heerlijke plaat. Ja. Hoe heet die, Jaap?
1: Sherry Darling.

0: Want op één been kan ik niet staan. Ja, nou, dat is natuurlijk niet. Wel een beetje. Dat kan natuurlijk niemand inderdaad. Nou, we doen van de zomersie eventjes. Ik zit even te kijken naar een geluidje. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Want als je gewoon maar één glaasje krijgt op een avond, ja, dan red je het niet mee.
1: Nee.
0: Dan kan je beter een reserve alvast meenemen. En dan kan je dan later die reserve weer omwisselen.
1: Maar wat doe je na die tweede dan?
0: Ja, dat neem je de derde.
1: Dan ben je de tel kwijt.
0: Dan neem je de vierde.
1: Dan ben je de tel kwijt.
0: Nou ja, weet je, nu mag het nog. Hè. Straks is misschien alcohol wel verboden.
1: Ja.
2: Die suikertaks.
0: Ja, nou ja. Ze willen alles aan banden liggen. Op een gegeven moment mag jij, dan krijg je ook een zuurstofinademingstaks. Ja.
2: Ja, dan moet je nog voor de zon ook betalen, wou je zeggen, zoiets.
0: Voor vroeger was natuurlijk het wel het gezegd, hè, voor niks gaat de zon op.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat misschien ook daar wel een eind aan komt, ja.
1: Dat moet ik in januari al voor de zon gaan betalen.
0: Nou, ja. Wat je natuurlijk wel krijgt, dat is natuurlijk wel wat iedereen bezighoudt als je zonnepanelen hebt, hè. Volgend jaar natuurlijk het salderen gaat eraf.
1: Dat zeg ik. Ja.
0: Dat is een dingetje. Ja. Voor mij wel, ik heb 18 paneeltjes liggen.
2: Ja.
0: Dus dan gaan het salderen eraf. Ja, zo'n dingetje, jongens. Maar, nou ja, weet je, ik hou gewoon mijn handje op. Hè. Ik ga gewoon voor mijn huis zitten met een petje zo. En dan gaan een muziekje spelen. Misschien dat dat ook helpt.
2: Rij je niet zoveel voorbij, toch, bij jou?
0: Nee, niet echt, nee.
1: Het is toch doodlopend, die straat?
0: Dan word je niet doodgevonden worden. Nee,
1: doodlopend.
0: Nee, ik woon in een leuke straat, wel, absoluut. Daar is niks mee. Nee, maar een beetje gek. Maar het kan natuurlijk voor heel veel mensen toch wel een financiële impact hebben.
2: Nee, zeker weten. Hey, je mag ze nog steeds door appen naar de studio 0299-369916. En die van Next One Reality, die wordt aangevraagd door de barbecue club bij Jack Kwakman. Maar die hebben we echt een uur geleden gedraaid.
0: Die hebben we gedraaid, ja. Dus, ja, die hebben we al gedraaid. Ja, maar we kunnen wel speciaal voor die mensen die daar zitten. Dus bij Jack Kwakman zitten ze.
2: Een andere plaat
0: doen. En dan er eentje van Maddox doen.
2: Ja.
0: Uit 1974.
2: Ik denk dat dat wel een beetje naast elkaar kan liggen, die twee
0: platen. Dat denk ik ook wel. Ja, wel.

0: Wel een, inderdaad, het werd net ook een beetje geroepen, maar het is ook zo. Het is natuurlijk een plaat die eigenlijk ja, ook wel in begrafenisindustrie toch wel vaak gedraaid wordt.
1: Ja, dat wist ik dus niet.
0: Ja, nee, maar op zich is ook niet zo gek natuurlijk. Kijk omhoog inderdaad, ja. Van ja, het lichaam gaat omhoog en ja, dat soort dingetjes.
1: Ja, oké.
0: Okay. En het is ook een gevoelige plaat.
1: Mooi nummer, zeker weten. Hey, morgen dan is natuurlijk ook de PX weer actief tijdens Volendammerdag.
0: Oh ja.
1: Ja, we blijven een beetje bij de PX. Dit jaar namelijk op het terras van Volendammerdag wordt een afwisselend programma met jonge talenten en ervaren artiesten georganiseerd.
0: Leuk.
1: Ja, dat start om 1 uur. Het terras gaat al een half uurtje eerder open.
0: Ja.
1: Er is gratis toegang.
0: Wat zeg je nou?
1: Gratis.
0: Gratis?
1: Daar houden we wel van.
0: Dat houden we wel van, ja zeker.
2: Dat zal wel druk worden.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
1: En dan komen onder andere Mel en Marco, Patrick en Alicia Ursem, Alicia en Eline, Simon Stijn met Mathilde en Juliette Tol, onze eigen Roy de Smet.
0: Ja, ook nog.
2: Ook, ook gezellig.
1: Yara en Maggie en Vienne en Sienna, die treden allemaal op.
0: Leuk man.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel erg leuk, denk ik. En ze hebben voor mij ook wel iets beter weer, want het wordt iets minder benauwd als vandaag.
2: Ja, het blijft zo rond de 22.
0: Ja, maar dat is gewoon goed. Dat is helemaal goed.
2: Dat is helemaal perfect.
0: Dat is top, weet je wel.
2: Wij noemen dat perfect bierdrinkweer.
0: Oeh, is er ook een ja, nou ja. Er zit dus wel een temperatuur verbonden aan
2: het
0: perfecte bierdrinkgelegenheid ding.
2: Ja, maar je luistert, als het 30 graden is en je krijgt zo'n glaasje in je handen, dan voordat jij hem in je handen hebt, is hij al lauw.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat het immens slecht is voor je maag. Hè? Als jij gewoon echt warm bent en je gaat dan even heel koud drinken nemen.
1: Een beetje te koffie drinken.
0: Ja. Nou, dat zeggen dat niet goed is, nee. Maar weet je, het is toch zo, dat is natuurlijk. Hey, we zijn nog steeds bezig met het Volendammer weekend ding.
2: Het gaat hartstikke goed, het gaat hartstikke lekker.
0: Maar vind jij het goed gaan?
2: Ja, ik wel.
0: Okay, nee,
2: ik heb het namens in, ik weet niet hoe jullie erover denken.
0: Dat even misschien al tussentijds even de balans opmaken, weet je wel. Ja.
1: We zitten wel over de helft heen.
0: Ja, dat is zeker over de helft heen. Ja. Het gaat hard nu.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, het is al 1,5 uur en dan zijn we alweer...
2: Zitten we alweer in de auto?
0: Ja, dan krijgen we weer uitbetaald, jongens. En dan kunnen we weer... Ja.
1: Was het maar zo'n feest.
0: Ja, nee, dat zou zomaar kunnen. Hey, jongens, ik dacht er ook nog eentje, als jullie met jullie goed vinden... Eentje van Sibbelen.
1: Ja.
0: En het dorp van mijn dromen. Vind je dat leuk?
2: Helemaal top.
0: Ja, dan gaan we die even doen natuurlijk. Van iemand die nog steeds gemist wordt, hè. Tot de dag van vandaag.
2: Ja.
0: En dit was toch wel een van zijn mooiste pareltjes die hij heeft opgeleverd, hè.

0: Kevin, hè?
1: Ja.
2: Kevin, ja.
0: Kwam ook vaker trouwens in de studio vroeger, hè? Maar
1: volgens mij heeft hij nog eens een keer die kermisshow op de zondagochtend gepresenteerd in de
0: Is Jozef. Dat zo?
1: Ja, heeft hij nog een keer gedaan. Voor de lof.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Leuk. Ja. Ja, jij bedoelt de kermisshow als zijnde... de show waar al die artiesten gewoon kwamen even toen langs.
1: Ja.
0: Oh, oké, okay, ja. Weet ik niet eens meer, hè.
1: Ja, dat is al lang geleden.
0: Ja, maar er is zoveel gebeurd bij die kermis.
2: Dat is nog steeds wel, die artiesten in de...
1: Vorig jaar niet.
0: Nee, volgens mij niet. Het jaar daarvoor volgens mij ook niet.
1: Ja, het is al een paar jaar geweest.
0: Ja, ze hebben het inderdaad anders aangekleed. Weet je, dat is nog steeds natuurlijk wel dat die prijsvraag er is, hè.
2: Ja.
0: Of die prijsvraag, sorry, dat je die dat je natuurlijk... die bokaal kan winnen, hè, en dat mensen natuurlijk op jou kunnen stemmen. Maar nee, niet op die manier.
1: Oké. Nou goed.
2: Ja, als jullie dan denken, wat doet Paul Ramer de voordeurbel gaat, zeg maar.
0: Ja, ik ben wel multi. Alleen die microfoon die kan niet mee. Dus een beetje.
2: Nee,
0: die
2: nee maar
0: een
2: dat maakt ook niet uit.
0: Hey, straks krijgen we nog iemand te gast, hè?
2: Ja, die staat nu voor de deur, denk ik.
1: Albert Hoekstra, die Albert. Komt met zijn column.
0: Ja. Met zijn column, hè? Ja, die is leuk. Albert heeft altijd. Alleen er wordt er wel een plaatje ingestart, toch? Onder die column.
1: Tuurlijk.
0: Maar hebben die...
1: Hebben we paraat, de jingle. Ja, die gaan we even zoeken.
0: Oh, die gaan we even zoeken. Ja, maar dat moet er wel bij. We moeten wel op dat officieel natuurlijk inluiden. Hé, Jen Roch.
1: Ja, die heeft ook heel veel plaatjes gemaakt in de jaren 70.
0: Niet normaal.
1: Mm-hmm. Met Polly als zanger luisteren we
0: Polly,
1: naar... Ja, Polly natuurlijk, hè. Down in Mexico. Niet? Zong die niet? Oh, dit was Jaap.
0: Echt waar?
1: Is dit...
0: Nou, we gaan het even over hebben, jongens.
1: We gaan het even over hebben.
2: We gaan

0: wordt tegenwoordig luidkeels meegezongen bij de voetbalwedstrijden van FC Volendam.
1: Zeker weten, Jaap.
0: I Walk Through the Fields.
1: Klassieker, hè?
0: Ja, echt een klassieker.
1: Zeker.
0: De Cats. En ja, we gaan een herkansing doen voor Jack Kwakman. Bij de barbecue club bij Jack Kwakman. André de Boer vroeg hem aan. Walking through in the rain van de Tribute to the Cats Band.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Ede en Volendam en omgeving.

0: mensen. John Kiri neemt met zijn band toen nog de Kiri's.
1: Wat een band.
0: Ja, was een geweldige band. Eeuwig de mijne hoorde je. Ja, dat is eeuwig zonde natuurlijk dat daar natuurlijk mee gestopt is.
2: Ik heb ze wel heel vaak gezien, de tour over de dijk en noem maar op.
0: Ja?
1: In de dijk, op de dijk.
0: Op de dijk, in de dijk. Ja, je kan natuurlijk ook in de dijk, als je een gatje van een gaatje gaat. Kan je in de dijk gaan zitten.
1: In het taluut.
0: Ja, in het taluut. Ja, dat kan ook. Is ook een beetje in de dijk.
1: Ja.
0: Hey, ben ik klaar voor meneer Muren?
1: Ze hadden ook Jaapie Kiri zat ook in die band. Dat is de oude manier.
2: Ja, saxofonist.
1: Dus je hoort die saxofoon er tussendoor.
0: Ja, die heb ik niet zo vaak.
2: Top, een van de twee.
1: Ja, of alle twee.
0: Ja, niet zo vaak

0: Dat kan dus nog wel.
1: Ja, ja.
0: Ja, want die heb ik nog gezien vorig jaar.
1: Echt?
0: Ja, was fantastisch.
2: Ja,
0: ja, was echt, echt.
2: Was ik ook bij. Ja, ja, was mooi.
0: Was echt weergeloos goed, ja. En dit was hij ook
1: was
0: al?
1: Zo? Waar speelde hij dan?
2: Sigurdom,
0: ja. Oh. Maar was hij ook al, hoe oud was hij toen?
2: Ja, hij schoot op. Ja,
0: ja, ja.
1: Tentvol, Sigurdom.
0: Ja, nee, ja. Tentvol, helemaal afgeladen vol. Ja, ja. En van jong tot oud, hè. Dat
1: werd,
0: is leuk.
1: Werd er nog met onderbroeken gesmeed?
0: Nee, niet gezien.
2: Dit keer niet.
1: Nee. Niet meer. Nee. Corsetten.
0: Ik probeerde wel mijn onderbroekje te gooien, maar die kwam niet aan.
1: Nee, niet.
0: Hey, goed. Ben je klaar voor?
1: Nou, jullie, vanmorgen heb ik even geluisterd het eerste uur. Ja. Jullie hadden het over het vissersdorp, het ontstaan daarvan en van de haven. En zo. Ja. Gerard die had wat oude informatie opgezocht en Jaap ook.
0: Ja.
1: Het toeval wil dat de column gaat ook over ons vissersdorp. Dus
0: start, ja, maar waarover moet het anders gaan?
1: Start the tune. Ja, dan de voetbal, maar dat doen we volgende week.
0: Nee, dat doen we volgende week weer. Okay. Nou, maar daar gaan we, hè.
1: Oké. Okay.
3: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag lieve luisteraars, dit is alweer column nummer 167, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over, daar komt ie, ons vissersdorp. Ons vissersdorp, jawel, ons beroemde vissersdorp. Op 9 maart 2024 in column 76, jaargang 3, heb ik het er ook al eens over gehad. Maar collega Cor sprak vorige week zijn terechte bewondering uit over een Volendammer jonge dame die geslaagd was voor arts. En daarvoor een jaar naar Australië ging om er te werken. Terwijl haar zus ook al dat beroep uitoefent in Zwitserland. Dat zette mij opnieuw aan het denken. Of beter gezegd aan het schrijven over het fenomeen vissersdorp. In de haven van ons veel besproken en bezongen dorp ligt zeggen en schrijven nog maar één kotter. De Volendam 64 van de bekende gebroeders Loegen. Eén kotter die ook nog slechts een paar maanden per jaar mag uitvaren in verband met talrijke beperkingen in Brussel, die in Brussel zijn genomen om de visstand op peil te houden. Eén kotter. Van 3 beroepsvissers. En dan reken ik die van Toppie even niet mee, want die vaart alleen nog maar voor zijn plezier. En toch schrijven landelijke journalisten telkens als er iets te melden valt over wat er allemaal aan de hand is in ons gemeente altijd over het vissersdorp Volendam. Met, ik herhaal, slechts 1 kotter in de haven. Als ik de niveau van de afgelopen weken opensla en lees op de laatste pagina de felicitaties van de geslaagde jongelingen, dan zie ik toch echt heel andere titels staan. Geen enkele keer staat er de vermelding van een geslaagde visserman of visservrouw, afgestudeerd op de triade, laat staan van op de Don Bosco. Wel dokter in de kinderoncologie. Actuarial practice cycle. Geen idee wat voor werk die persoon gaat doen, maar het stond er echt. Manager publieke sector aan de UvA in Leiden. Master of Science, lawyer in domestic affairs. En meer van dat soort tot de verbeelding sprekende titels. Maar nooit, en dan ook echt nooit, hoera, na vele jaren keihard gewerkt en toch nog voldoende aandacht voor je vrouw en kinderen, eindelijk geslaagd voor je diploma visserman. We zijn trots op je. Veel succes, goede vangst en behouden vaart op het IJsselmeer, je oortje in je bab. En toch, lieve luisteraars, gebruikt de schrijvende pers altijd het woord vissersdorp als er over Volendam iets te melden valt. En dat is natuurlijk bijna dagelijks. Datzelfde geldt overigens ook voor het veelgebruikte woord wijdbroeken. Wijdbroeken. Ik zie nooit wijdbroeken op de dijk. Wel stikkende broeken. Broeken met gaten rondom de knie, scheuren in de pijpen of een brok uit je gat. Maar geen wijdbroeken. Wij zijn geen vissersdorp meer, lieve luisteraars. En we dragen ook geen wijdbroeken meer. Wij zijn veel meer dan dat. Wij zijn het dorp van de stucadoors, de bouwvakkers, de voetbal en de palingszout. Wij zijn een dorp met hoogbegaafde jongelui, afgestudeerd in tal van exotische beroepen en die dragen stikkende broeken en beheersen op aanraden van collega Cor het belang van minimaal 2 talen. Algemeen beschaafd Nederlands en ons prachtige, herkenbare Volendammer dialect. En ik durf zelfs te beweren dat wij wel 3 talen spreken. Want wij zijn natuurlijk vooral het dorp van de 3 J's. 3 J's. Je lul, je kut, je klote.

straten en de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoe in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: instrument waar een menig Volendammer mee opgevoed is.
1: Ja.
0: Jij ook toch, Jaap, of niet? Helemaal geen,
1: ik kan geen instrument bespelen. Ik heb daar nou nooit geduld voor.
0: Ja, alleen je eigen instrument, denk ik.
2: Oké, het loopt zeker tegen de klok van drieën. Ik heb het in de gaten.
1: Ja, dit is het laatste half uurtje, hoor.
0: Laatste half uurtje.
1: We gaan straks evalueren na drieën.
0: Ja.
1: Ik kom nog te sprake, Paul.
0: Ja, nou ja, dan nemen we er gewoon 6 uur radio op zitten.
1: Ja, dat is niet
0: heerlijk. Eigenlijk wel heel lang, hè?
1: Best wel lang, ja.
0: Ja, nou ja, jongens, zo gaat dat. Hey, maar nog steeds hebben we natuurlijk heel veel Volendammer klassiekers natuurlijk niet gedraaid. En zo komen we natuurlijk ook nog met artiesten in ieder geval op de proppen.
1: Ja.
0: Die we misschien niet helemaal nog belicht hadden. En voor mij Annie Schilder.
1: Is er één van.
0: Is er eentje van.
1: Ja, solo, hè?
0: Solo, maar dat was toen de tijd na BZD was dit.
1: Ja.
0: Dus toen ze dacht van, oké.
1: Er zat een paar jaartjes tussen. Dat snap ik ook wel. Vanwege kinderen krijgen.
2: Dat bloed kan niet stromen waar het stromen kan, zeggen ze dan toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, bloed kan niet stromen waar het gaan kan of zo. Dat is
1: bloed kruipt waar het niet gaan kan.
0: Nee, het bloed stroomt waar het niet gaan kan.
1: Nee, het bloed kruipt waar het niet gaan
2: kan.
0: Is dat het nou?
1: Het kruipt waar het niet gaan kan.
0: Het kruipt. Nog één keer, ja.
1: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
0: Oké, dan nemen we dat voor in ieder geval allemaal. Want grappiger met al die dingen is dat je gewoon op een gegeven moment je eigen interpretatie erop los gaat halen.
1: Ja, en dat is niet goed altijd.
0: Nee, dat is niet
1: altijd. Maar goed, maakt niet uit.
0: Hey, maar Annie Schilder.
1: Ja,
2: heerlijk.
0: Vertel, want...
1: Ze deden natuurlijk in BZN het al op de Franse Tour. En dat is nu weer.
0: Nou, dat is wel slim, hè?
1: Adieu, chérie is dit.
0: Adieu, chérie.
1: Ja.
0: Klinkt mooi trouwens in het Frans, hè?
2: Dat jij het ook zo goed uitspreekt.
1: Adieu. Adieu. Dat is toch Frans?
0: Jawel, toch?
1: Jawel, hè?
0: Adieu, chérie.
1: Ja, dat is het Frans.
2: Chérie ook.
1: Chérie ook.
0: Okay. Ja, dat is ook een drankje, hè? Chérie.
2: Dat schrijf je anders.
0: Oh!

0: helemaal gereed van, maar lekker klinkt het wel.
1: Het klinkt wel mooi.
0: Ja, klinkt wel mooi. Ja. Ja,
2: je moet mij ook niet vragen om hem even te vertalen.
1: Nee,
2: dat gaat er
1: nee, dat lukt mij ook niet.
0: En met Sleetje, dat gaat er bergen.
2: Nee,
0: nee. Nee, het is wel, hoe spreek je het uit?
1: Ando Kemijeva.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ja, jij bent een beetje goed in dat natuurlijk...
2: Ja, hij is een Spaanse les geweest.
0: Ja, dat doet hij wel goed. Want ik ben er gewoon heel slecht in. Geef ook eerlijk toe.
2: Ja, ik ook hoor.
1: Dus, er kwam nog een verzoekje binnen, Gerard.
2: Oh ja. We moeten even doorzetten.
0: Moeten we gast geven?
2: Ik had net mevrouw Veerman aan de telefoon.
0: Ja?
2: Die zit op dit moment in het verzorgingshuis in Oosthuizen. En dat is dan ook wel leuk om te horen dat ze dan daar ook de lof hebben aan.
0: Leuk is dat, ja.
2: Ja, dus en... Ja, die zei van, ja, ik hoor Pietje wel, maar waar blijft Mel?
0: Nou, snap ik, ja.
2: Ja.
0: Nou ja, dat is, kijk eens even, luister eens even goed hoor.
2: Ja, dan gaan we dan even speciaal voor mevrouw Veerman.
0: Ja. 1, 2, 3. Ja, hier komt hij hoor.
1: Ja.
0: Ah, jongens.
2: Hier is Mel.
1: Met een prachtige mooie Only a Fool.
0: Only a Fool. Gaat het over jou mij?
1: Misschien.
2: Okay. Ik ben blij dat je mij er niet bij betrekt.
0: Oh, over Gerard gaat het, ja.

0: La Belle France.
1: Ja, het is alleen een mysterie, want net was die Volendam-kenner Gerrit Overmars hier.
2: Ja.
1: Is dit nou Polly of is het zijn broer? Want zijn broer Jaap, die scheen ook te zingen.
2: Oh, jongens. Ja.
1: Dit was wel Polly.
2: Maar deze, onze steen moet er boven, jongens.
1: Oké.
2: Wat is het?
1: Nou, dat ging voornamelijk om die andere twee liedjes. Sandy en Down in Mexico.
2: Ja?
1: Maar dan hoor ik ook Polly in. Ik zei dat met 100%. Maar dan gaan we achteraan.
3: We gaan het uitzoeken. Ja, jongens,
2: de onze steen moet boven.
1: Nou,
2: dit moet opgehelderd worden.
1: Dit gaan we ophelderen.
2: Dit kan natuurlijk niet zomaar in het luchtledige blijven. Hè. Dit moet gewoon...
1: En inderdaad, Bentje de Fools zat hij ook in.
4: Is Polly de liedzanger?
1: Ja.
2: In de Fools is Polly de liedzanger.
1: En Jij Roch niet.
2: En Jij Roch niet? Was dat...
1: In het begin.
2: Jeetje, jongens, maar dat is lastig weer.
1: Dat is heel lastig
3: om te schijnen. Wij komen hier volgende week.
2: We zijn er niet bij geweest.
3: Nee, we komen er volgende week even op terug. We gaan
2: als Polly nou mij gewoon eventjes gevraagd had toen ik er twee was of zo, dan had ik misschien nog, geweten.
1: Ja, dat klopt.
2: Heeft hij niet gedaan, hè? Aardige man trouwens, Polly.
1: Zeker weten.
3: Mocht er nog iemand wezen die voor de klok van 3:10 het weet?
2: Ja, dat is wel.
3: Je kan het ons even heel snel appen.
2: Ja, ik ben wel eigenlijk een beetje benieuwd naar jou.
1: Ja, dan willen we weten welke wel of niet zingt.
2: Het is ook wel leuk als bepaalde dingen natuurlijk mysterie blijven, maar dit moet er wel opgehelderd worden.
1: Devil is Mary, dat zingt wel, Spex.
2: Ja?
1: Spex Hildebrand.
2: Jeetje, jongens. Allemaal die feitjes, die krijg je zomaar even om je oren nu.
3: Ja.
2: Hé, Gerard, jij hebt er nog eentje uitgezocht?
3: Ja, van Ben en Tamara.
2: Van Ben en Tamara? Mary's

0: Tamara. En ja, Summer Wine. Tijden ik hoor.
1: Ik twijfel altijd wat ga je nou zeggen. Maar ik hoor dan meteen U2 en U2? De Coors erin. Die hebben deze versie ook gemaakt.
0: Oh, ja, geen idee, man.
1: Dus we zitten met Van Nams bezig natuurlijk.
0: Ja, we zitten nu gewoon met... Dit is gewoon niet...
1: Maar Summer Wine is heel veel gecoverd door in de wereld.
0: Summer Wine, ja. Dan denk ik ook van... Ja, weet je, op zich natuurlijk logisch ook, hè.
1: Ja. Maar hier is de vijf nummers van Jan Rog. Die waren dus door Spex Hildebrand gezongen. En die andere nummer door Jaap Schilder. En voornamelijk de eerste... Een paar singles van The Fools, die waren allemaal door zijn broer Siem Polly dus gezongen. Ja. Ja,
0: dus het is nou opgehelderd nou?
2: Het is nu opgehelderd.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Nou, anders hadden wij nog buiten de uitzending natuurlijk naar elkaar en moeten whatsappen de hele tijd. Weet jij het al? Weet jij het al? Weet jij het al? En dan hadden we het nooit natuurlijk niet geweten. En nu is het eindelijk opgehelderd, jongens. Ik ben een gelukkig man.
2: Met dank aan meneer Overmar.
0: En dan zijn we toch...
1: En voor 10 voor 3, hè?
2: Ja. En om 10 voor 3, ja. Voor 10 voor 3.
1: Ja.
2: En helemaal top.
0: En dan zijn we ook gewoon nog in deze 6 uurtjes iets wijzer geworden.
1: Ja. Zeker. En zometeen tussen 3 en 5, dan krijgen we Klaas Bond.
0: Leuk.
1: Ook allemaal weer Volendam de muziek.
0: Ja, dat is leuk, man, allemaal, toch?
2: De Volendam top 40.
1: Het lijkt erop.
0: We gaan het meemaken, jongens.
2: We gaan het meemaken.
1: Ja.
0: Hey, even door met Kees Plats. Mijn Volendam.
1: Ook gezellig.
0: Ah, wel hè?
2: Zeker.

0: Kees Plat. Oftewel Kees Kien, hè?
1: Kees Kien.
0: Kees Kien.
1: Ja.
0: En deze heerlijke en mooie Mijn Volendam.
1: Ja.
0: Ha, hij is er al een tijdje weg.
2: Ja, dat klopt. Hij woont er al een tijdje niet meer.
1: Nee.
2: Nee, maar zo gaat dat soms, hè?
0: Ja, dat kan je wel eens hebben.
2: Ja, en jongens, we gaan bijna weer toch wel aan dit programmaatje.
0: 6 uur.
2: 6 uurtjes gaan we toch wel weer even een eentje maken. Maar
1: dat ging razendsnel voorbij, dat wel.
2: Zeker ja, wel. Maar na de klok gewoon van 3 uur, hè, gaan de LVJ gewoon lekker verder. Hè? Dus ja, hou je radio gewoon aan. Nee, het ging hartstikke snel.
1: Ja.
2: Dat vond ik ook. Jeetje, jongen, die 6 uurtjes is best op zich, als je het zegt, is best lang.
0: Ja. Maar als je hier zit, valt het dan wel weer mee.
2: Ja, dat vond ik ook.
0: Ja.
2: Haring was trouwens lekker, ja.
1: Die was lekker, hè? Ja, ik heb even haring gehaald.
0: We hebben de vette nieuwe haring hebben we geproefd, zeg.
1: Ja. Daar hebben we vanochtend over gehad, hoe dat allemaal in elkaar staat.
2: Ja, dus niet hoe wij dachten.
1: Nee.
2: Anders.
1: Nee. Anders.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, weet je, soms is anders natuurlijk best wel fijn. En dit keer was anders zeer aangenaam.
1: Zeker weten.
0: Zeker weten. Ja. Mag ik jullie bedanken voor de medewerking deze afgelopen
2: zeker,
0: zeven
2: uur. Meneer Stokman.
1: Wij bedanken jou ook bij deze.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Graag, dankjewel.
2: Ja. Gaat volgens jou weer doen, of niet? Keertje?
1: Waarschijnlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, waarschijnlijk maar dan terugkomend
2: wel,
1: iets.
2: Wel op locatie dan?
1: Ja, dat zit wel in de...
2: Dat was het idee.
1: Dat zit in de planning.
0: En dat idee blijft gewoon bestaan. Okay. Alleen, ja, de weergoden die deden...
2: Toch een beetje
0: roet in het eten.
2: Bedoel ik. En om toch een beetje in die visstemming te blijven, wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Zo is dat.
2: Toch?
0: Precies. Ja. Gewoon blijven pekelen. Ja,
1: we draaien nog een leuke van de band zonder naam.
2: Ja. En welk is dat?
1: Dat is A la Campagne.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: Ja, ja, elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Maar dat is vandaag anders, want het is Volendammer weekend. Dus we draaien alleen maar Volendammer producties. En ook in deze twee uur is dat zo. Lang niet alle nummers staan dan natuurlijk in de top 40. Maar dat geldt niet voor het nummer waar we mee begonnen zijn. The Fools met Going Back in Time. Ja, dat was tevens ook het enigste nummer in de top 40 voor The Fools. Dus een eendagsvlieg. De volgende, ja, die zou je niet in de lijsten tegenkomen. Maar wel erg mooi hoor. Van Barry Maurer en Edwin Zwartuut. Het Schorlse

schitterend duo, hè. Jan Kies en Annie Schilder met Telephone Baby. Het is een nummer van Johnny Otis en zijn orkest samen met Mel Walker, uitgebracht in 1952. Ja, dan praten we toch wel over het stenen tijdperk, hè, wat muziek betreft. Volgende nummer van Jan Smit, dat vinden wij wel een van zijn mooiste, hoor. Hij heeft het ook zwaar in dit nummer. Laat me maar gaan. MUZIEK

Central Station van Mel en Vintage Future. Die hoorde je voor de Left Side met Like a Locomotion. Ja, die staat wel in de top 40. De Left Side stond er 5 keer in en dit was de hoogste notering die ze behaalde. En dat was de plaats 17. Hij stond er 7 weken in. Dat was samen het langst met Tessie I Love You. Die haalde de 20ste plaats. En als we het dan over hoogste noteringen hebben, de volgende die kwam op nummer 1. En dan hebben we het over de Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag. En ja, dat zou je al wel geraden hebben. De BZN met Mon Amour.

De Duitse bijdrage is van Piet Veerman. Where have I been wrong? Maar in het Duits heet hij Du bist nicht mehr da. Ja, de volgende is van Fiesta, La Musica.

Schitterend nummer, Jersey Girls van Bruce Springsteen. Hier knap gecoverd door Jaap Veerman de Korn. Afgelopen kermis in het Pier 10 deed Simon Stijn dit nummer ook. En dat viel bij ons zeker in de smaak. Was zeer succesvol. Ja, in de volgende nummers dan gaat het eigenlijk wel een beetje op een kermislijst lijken. We beginnen eerst met Yen Roch met La Belle France.

Toch niet te veel gezegd, zeker. De kleintje speels met sombrero, die mocht volgens mijn vader op geen feestje ontbreken. En de blauwe bus met dansen op de dijk. Nou, die deed het bij ons op zaterdag en zondag van kermis bij het binken altijd heel goed. Ja, en dan gaan we weer naar een serieuze nummer toe. En dat is ook weer een eendagsvlieg van alles. Het is een nummer geschreven door George Kooijmans. En het staat bij de Golden Earrings op een album. Maar alles die heeft het op single gezet. En dat is een top 40 hit geworden. Hier is Murdoch 96182.

Dat was natuurlijk een feest als zo'n band een top 40 notering behaalde. Ja, en zo lopen we alweer naar het einde van dit uurtje. En als we het dan toch over top 40 noteringen hebben. Jan Smit die heeft er 32, 6 keer op nummer 1. En deze haalde dat net niet. Stilte in de storm. En dit was tevens het laatste nummer van dit uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfolks en normaal gesproken draai ik in deze twee uur alleen maar de mooiste liedjes uit de Top 40 lijsten. Maar het is nu Volendammer weekend op de LOVJ, dus we draaien uitsluitend Volendammer producties. Als je dan alleen maar Volendammer top 40 nummers zou draaien, ja, dan zou je een hoop artiesten tekort doen natuurlijk. We zijn wel begonnen met Maribel met Marionetten. Die stond wel in de top 40. Samen met Ik hou van jou had ze er 2. En die stonden ongeveer even lang in de top 40. En die kwamen ook ongeveer even hoog. Alleen denk ik zeker dat als ze Marionetten op het Songfestival gedaan had, dan had ze hoger geëindigd. We gaan verder met een erg mooi liedje, vind ik, van de drie J's. Jij lacht.
1: Ik

Schitterend nummer. Room to Move. Liedje van John Mayall's Blues Breakers. Uitgebracht in 1969. Hier gecoverd door Kees Nor. Nou, wij hebben het hem meerdere keren live zien doen. Dan is het echt indrukwekkend hoor. Geweldig. We zitten nu natuurlijk midden in de WK. En dan hoor je allerlei van die voetballiedjes. En als je daar een hit mee scoort. Dan is dat elke twee jaar. Wordt dat weer gedraaid. Dus dat levert wel op. Kijk eens naar André Hazes, dat was natuurlijk de allermooiste. En velen hebben het geprobeerd. En ook Gerry en Arnold Muren. De hele wereld zal...

Go Your Own Way is een nummer van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. En het staat op het album, ik kan wel zeggen magische album, Rumours, uitgebracht in 1976. Ja, en dit hebben we Kenia ook wel eens live zien doen. En dat doen ze ook heel verdienstelijk. Zoals zoveel nummers. Vooral die van de Talking Heads. Geweldig.

La Villa Latino, Spex Hildebrand. Ja, Spex die heeft wel meer gemaakt hoor dan So Long Ago. Zo'n 15 albums, waarvan er zeker een paar zijn die gekocht zijn door Johan Derksen. Ja, en die heeft er toch wel een klein beetje kijk op hoor, denk ik. De volgende is van Nick en Simon. Nou ben ik niet de allergrootste Nick en Simon fan, maar ze hebben toch best wel een aantal goede nummers gemaakt hoor. Dit vind ik ook een hele mooie. Pak maar mijn hand.

Like a Locomotion, de Left Side. De Left Side heeft 5 keer in de top 40 gestaan, waarvan deze het hoogst gekomen is. Hij haalde de 17e plaats. Hij stond er 7 weken in, net zo lang als Tessie I Love You, maar die haalde de 20e plaats. Dan gaan we naar Simon Stijn. Ja, die man die doet het wel goed hoor met zijn theatershow. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er al 15.000 kaarten zijn verkocht. Nou ben ik heel slecht in onthouden, maar volgens mij klopt het wel. Hier is hij met Mijn Held.

0: prachtig mooi. Midnight Cowboy, Piet Veerman. Het is een cover, het is een nummer van Harry Nilsson. En dat werd ook gebruikt in de film Midnight Cowboy. Maar van Harry Nilsson heet het Everybody's Talking. Dan gaan we verder met een nummer van Tol en Tol. Take Me Home. Het is ook nog als kermishit uitgebracht. Bring Me Verom door Kees Tol en Mel. En die deed het erg goed met kermis. Maar hier is het origineel. Take Me Home.
1: Home's the time.

In je ogen staat geschreven. Treintje Sier Schimmel. In alle landen van Europa heeft ze als soliste opgetreden. Tijdens haar 66-jarig lidmaatschap. In mei 1985 bracht de paus een bezoek aan Nederland. En aan ons Volendams Opera Koor werd gevraagd om medewerking te verlenen. Een van onze voorwaarden was dat hij na afloop even naar ons toe zou komen. En dat gebeurde. Hij liep naar Trein en pakte haar hand vast en reikte haar een rozenkrans aan. Trein heeft dit altijd verteld en hield dat kleinoot altijd bij zich. Er werden hiervan foto's gemaakt en die foto's heeft Piet de Boer Quatta in zijn binnenzak. Ja, en hoe zou het op het ogenblik met Piet Quatta gaan? Ja, de man is ernstig ziek. We hopen dat hij nog beter wordt. Ja, een ander leuk nummer van Trein was Een dagje naar Volendam en Marken. We gaan verder met de next one. Yesterday's Memories.

Lily van Putten, de Dekkerband. Vorige week had je op NPO 5 de Evergreens van de jaren 70. En daar draaiden ze ook af en toe dialectnummers uit. Nou ja, die hebben wij ook hoor, op Volendam. Meerdere zelfs. En dit is ook een erg leuke Lily van Putten. Ja, en zo komt er alweer een einde aan deze Volendammer palingpop terug in de top 40. Ik sluit natuurlijk altijd af met een van de vrienden van mijn broer Kees. Nou ja, daar hoort er toch ook zeker de Cats bij. Hier is Jenny. MUZIEK

0: Experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kirrie.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
13: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
14: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Engam Volendam en omgeving.

De opener van vanmiddag was van de Gold in New Orleans, een oudje van de Left Side. Iedereen jongens, welkom bij het, de volgende twee uur Paling Sound hier bij de LOVE. Ik heb wel een beetje billen zitten knijpen trouwens, want Klaas Bond, die twee uur voor mij draait, die draait natuurlijk ook de juwelen uit de jaren 60 en 70. En ik ga misschien nog een beetje even naar vanmiddag. Ik ga het in ieder geval proberen. Welkom allemaal. We gaan lekkere muziek draaien. Ik ga niet de geëikte volle naar mijn platen draaien. Ik wil wat lekkere platen draaien uit het verleden. Platen die je nog meer hoort. En waar je zegt van waar komt het allemaal vandaan? Een mooi voorbeeld is deze. Nog met Carola trouwens dit. Carola and Friends. Terug in de jaren 70. Love You Every Day.

Terug in de tijd met Carola Smit. Ja, die zat er nog niet eens in BZN. Moet je eigen voorstellen. Leuk allemaal. Met Love You Every Day. Ik moet nog iets vertellen. Nou, mijn cd-speler heeft er even geen zin in. Tenminste. Maar het maakt niet uit. We gaan iets vertellen over de formatie Next One. Want Next One was een Volendamse band uit het Paling Sound genre. De groep had tussen 1975 en 1982 4 top 40 hits. Tot 1980 was de line-up Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman. Hierna verliet behalve Piet Schilder iedereen de band. Hiervoor kwamen in de plaats Nico Tol, Jan Sombroek, Ed Antoine en Willem Jong terug. Hun laatste hit, The Cats Forever, was een medley van hits van hun plaatsgenoot The Cats natuurlijk. Van 1985 tot 2000 nam Kees Teur Sjor het drumstokje over van Willem Jong. En in 1988 stapt gitarist Dirk van der Horst over van Next One naar de BZN. Hij wordt vervangen door John Meijer. En in 2003 neemt John Meijer wederom zijn plaats in bij BZN. Ook toetsenist Jan Keizer, trouwens niet BZN, verlaat na 4 jaar de band. De Next One is voornamelijk een artiestenbegeleidingsband voor ex als Jan Smit, Annie Schilder, George Baker, Piet Veerman en Harry Slinger van Drukwerk natuurlijk. Jan Sombroek werd trouwens even in 2007 lid van de band Mon Amour, de oude BZN tribute band. Ja, en daar ga ik eens even wat moois van draaien, want die platen van vroeger, die hoor je echt nooit meer. Maar hier wel op de LOVE. We gaan terug weer naar de jaren 70. Met de formatie Next One, Reality.

Terug naar het jaar 1984. Ja, de eerste cd met de BZN, met Carola op de zang. Ja, het was toch wel een verrassing trouwens. En persoonlijk vond ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik vond het nummer wat ze toen in die tijd uitbracht, If I Say The Worst, vond ik niet echt een plaat, maar zeg ik, die moet je nou mee gaan starten. Dit hadden ze moeten doen, of What Have You Done? Maar dat is natuurlijk allemaal smaakverschillen. Was ook afkomstig van de grootmeesters Kees en Thomas Tol, die dit allemaal nog even produceren. Allemaal prachtig mooi. Ga mooi voor de kerst draaien. Speciaal even voor Nico Knobbel. De groot Cats-fan. En ik ga natuurlijk niet een bekende draaien. Ik ga een beetje onbekende draaien. Dat vind ik leuk. Maar ze hebben ook echt leuke muziek gemaakt in die tijd. Waar je zegt van, hey, is dit van de Cats? Ja, hier is een mooi voorbeeld van. Er kwam een cd uit een paar jaar geleden. Die heette Collected. En er kwam ook dit nummer vanaf. Het heette

Blue Diamonds van onze eigen Cats. Lekker, hè? Dat hoor je niet vaak op de radio. Ik vind het mooi allemaal. We gaan een beetje rust eraan ook af en toe doen, want we hebben ook heel veel mooie rustige platen gemaakt. En ik vond dit een leuke combinatie tussen niemand minder dan onze eigen Mel, onze Simon Stein en Jan Dulles. En ze deden een mooie ouwe van de band samen met Emmylou Harris. Trouwens, mijn overbuurvrouw. Maar dat is even terzijde allemaal. Wat een mooie plaat hier, hoor. Evangeline, daar gaan we.

Simon Stijn, Jan Dulles van de 3A's en Mel van Vintage Futures. Ze deden samen Evangeline. Ik vind het een godmooie plaat, een mooie remake, laat ik eerlijk zijn. Ik heb ook een beetje een rode draad door het programma heen. Dat is deze keer Corine van Vaccari. Die heeft zulke mooie muziek achtergelaten. Ik ga haar even solo laten horen. In duet, samen met Tol en Tol. Dus blijf lekker luisteren, dat wordt erg mooi. Ik ga weer even terug in de tijd naar de jaren 80 of de jaren 90. Toen kwam ze met dit nummer uit. Ook natuurlijk geproduceerd door oma Thomas Tol. Maar wel een potje goed. Donne-moi ton cœur.

0: in Ip nog Italisch van hem gehad, hè? Onze eigen Jaap Schilder. Niemand minder dan Jaap de Koster van The Cats. Ja, ging nog onder de naam als Jay Koster in nog een naam. Ik vind het superleuk allemaal, Jaap. En hij doet nog steeds luisteren naar mijn programma. Ik hoop dat hij ook vanavond even luistert. Ik vind het echt leuk met mooie muziek. Ik ga ook weer eens een plaat draaien van een band. Die we bijna nog niet hebben gehoord trouwens vandaag. Hè? En die horen er zeker even tussen. Dat is er eentje als deze band. Dat is...
1: Ga ik nu eerst even aanzetten.
0: Want de cd-speler hebben we geen zin in vandaag. Maakt niet uit, het komt allemaal goed. We gaan eerst nog even naar de Tribute to the Cats Band.

En ook nog even een eigen compositie, hè? Van de Tribute to the Cats Band. Ik vind het allemaal fantastisch mooi. Met Will Vilk op de zang, dat 100%. We gaan even terug in de tijd. Ik ga het hebben over onze icoon hier in Volendam. Zeker één van de iconen. Jan Muren. Geboren in Volendam, 13 augustus 1955. Hij was een Nederlandse zanger en gitarist trouwens. Muren is een broer van de bekende voetballers Gerry en Arnold Muren. En een neef van Arnold Muren van de Cats. Zijn carrière in de muziek ook, begon hij als gitarist van de groep Next One. Next One maakte singles als Little Spanish Sailor, Emma Lee en The Cats Forever. Vanaf 1978 was hij zanger in de band Fiesta, dat op een maandag van de Volendammer Kermis een laatste concert gaf. Van Fiesta zijn een paar singles uitgebracht, waaronder het Spaanstalige Noche Blanca, Munich en Ma Bella Señorita. Het nummer De Vrolijke Koster werd ook nog even gedraaid in de 5-uur-show op RTL4. Daar kon je het ook even live zien met beeld erbij. Vanaf 1995 werd hij als solozanger en verschenen er onder andere singles als De Nacht van Mijn Dromen, Never Change a Winning Team en natuurlijk Sail Down to Australia. Die laatste kwam trouwens op uit in de... Nou, het gaat goed met Jansen. In het jaar 2000 op Sony Music met het oog op de Olympische Spelen in Sydney, Australia. En werd opgenomen in de studio van Cor Veerman Dekker. Het sportprogramma Radio Olympia op Radio 1 draaide dit elke dag als de openingsnummer. En ook op RTL 4 werd het gebruikt in de staatsloterijshow vanaf Sail Amsterdam 2000. Nou, zal ik eens een mooie gouden ouwe doen van Jan Muren. Want wij hebben toch wel een paar feestjes gevierd op deze man, hoor. Met name met Fiesta. Maar die man heeft gewoon een prachtig mooie warme stem en heb ook een schat aan muziek achtergelaten. Mooi stuk even uit het concert van de eeuw. We gaan terug in de tijd. Met Yesterday Memories, Jan Muren.

Jan Muren. Het was mooi. Er zitten nog twee die avond trouwens. Hè? I Love You So. En ook nog even de Snows of New York van Chris de Burg. Ja. Mijn buurvrouw komt er net even gezellig inlopen. Dus, en die heeft gezegd... Ik heb nog gevraagd trouwens. Heb je nog een lekkere originele plaat van vroeger? Nou, kwam ze met deze plaat aan. Weet je nou hoe ze heette? De Double Trouble Band. Het ging niet helemaal zoals ik had voorspeld. Ik ga het nog een keer proberen, maar... Nee. Dan moeten we gewoon over naar een andere plaat. Oké, we gaan direct gewoon proberen even opnieuw en gewoon even te starten. Er kwam een formatie bij elkaar. En dat was onder andere met Jan Keizer, met Piet Veerman, met de hele BZN. En die deden op een gegeven moment gewoon een leuk... Ze wilden een leuke plaat maken voor kermis. Wat gaan we dan doen? Theo van Scherpenzeel zat er ook nog bij in die tijd. En ze kwamen met dit idee aan.

Ik vind het nog steeds een van de beste kermisplaten ooit gemaakt. Spex Hildebrand, samen met Piet Veerman, de hele beest. En volgens mij, daar ken je het hele de rattenplan deed er allemaal aan mee. Ik vind het echt ontzettend leuk. Zo, nou, doen we het gewoon met de hand. Ik geef het niet om, het is gewoon iets vroeger hier bij de radio maken. Gewoon dat we bij Veronica zaten, zeg maar, bij wijze van spreken. Ik ga het even hebben over niemand minder dan de Kleintje Pils. De Kleintje Pils, ook wel Kleintje Pils genoemd. Niet trouwens het Dweilorkest Kleintje Pils. Was een muziektrio uit Volendam. Dat tussen 1970 en 1990 rond de 9 singles uitbracht. Het trio bestond natuurlijk uit Tom Koning, Jaap Kras en Klaas Tol. En bracht feestelijke Nederlandse muziek. In 1987 verliet Klaas Tol de band en werd hij vervangen door Harry Keizer. Het trio coverde in 1982 de single De Santa Maria van de Volendamse zanger Joop Vracht. Die op nummer 1 terechtkwam trouwens in de Nederlandse top 10. 8 liedjes van de Kleintje Pils kwamen terecht in de Volendammer top 1000. Een publiekslijst die eenmalig in 2013 door de luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en televisiestations werden samengesteld. De band bracht trouwens geen album uit. Wel staan de volgende singles op in naam. 1970, Bier uit Blik. 1975, Aha, daar is Marie. Ah, sorry, 75, ja. 1976, Gran Canaria. Kermisvieren uit 1981. Ik neem geen bloemen voor je mee, ook uit hetzelfde jaar. Natuurlijk de Santa Maria uit 1982. Sombrero, 83. Laten we dansen uit 87. En in 1990 ook nog even een medley, De Zuiderzee. In de avond is nog jong. Ik vind, ze mag ook zeker niet ontbreken in deze uitzending van de Palingshuis. We gaan terug naar het jaar 1982. Kleintje Pils, San

Je hoort het nog een beetje kraak nog van het singeltje af allemaal. Hè? De kleintje speelt met de Santa Maria. Maar zoals gezegd, ik heb natuurlijk Corine vanavond een beetje in de spotlight. Ik vind het leuk. Ze had trouwens een fantastisch optreden. Trouwens, laatste keer nog in de PIC hier in Volendam. Met ontzettend mooie muziek. Het afscheid natuurlijk ook van Thomas Tol. Helaas. Ja, helaas. Het is gewoon niet anders. Je wordt gewoon wat ouder. En je kan beter op je hoogtepunt stoppen. Dan dat je op een gegeven moment zegt van ja. Hij heeft het gewoon goed gedaan, vind ik gewoon. En Corine was een hoogtepunt. Ik ga kijken of ik nog even dat Griekse nummer nog even kan draaien. Wat ze ook op het eind nog even deed. Maar ja, ik ga naar de klok van 6 uur toch even een mooi nummer draaien. En dat is ook een hele verrassende plaat trouwens. Het is van de cd Nikos. En die maakte het album Mattia samen met Corine. En heel veel Griekse nummers. Ook een paar eigen nummers. En daar kwam een ontzettend mooie plaat vanaf. En die ga ik vanavond even tot de klok van 6 uur draaien. Blijf lekker luisteren naar de klok van 6 uur. Ik heb nog 1 uurtje te gaan met heel veel lekkere mooie palingzaammuziek. En ik ga eruit van het album Mattia. Ik moet even kijken. The Sky Blue Eyes. Hij is mooi hoor, geloof mij maar. Komt-ie aan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Eem Volendam en omgeving.

staat zeker in mijn top 5 beste platen ooit gemaakt. Serieus, ik ben het echt, hè. Maak artiest. Maar als je dit kan schrijven in de jaren 70 als Kees Veerman, Poes van de Kets, dan ben je echt een vakman. Ik vind het mooi. De emotie, de zang, het is gewoon één. Het past allemaal bij elkaar. Prachtig mooi. Welkom allemaal bij het tweede uur van de Paling Sound. Michel kon helaas niet, dus ik heb voor hem ingevallen. Nu mijn eigen uurtje met wat lekkere muziek. En ik ga wat alles draaien. Ik ga wat oud, wat nieuw. We gaan wat vertellen over de oude Jan Rog. En het wordt gewoon erg leuk. Dus blijf lekker luisteren. Even kijken. Je cd-speler, dat wordt af en hier hoor. Maar maakt niet uit. We gaan terug naar de jaren 60. Ik denk de jaren 60. Met de oude formatie Maddock. Mooie gouden oude My Morning Sun.

Mooi, hè? Terug in de tijd met Mido ook. Met My Morning Sun. Ja, ja, ja, ja. Lekker. Nou, met er een plaat uitgebracht. Met, eigenlijk in serie met Jan Smit. Dan hebben we eindelijk een goede plaat geproduceerd. Tom Stol. En wat denk je? Hij mag hem niet uitbrengen. Een van de beste platen wat hij ooit geproduceerd heeft. Maar het werd in die tijd nog gedaan door de Kirries. En we draaien nog even. Lekker. Terug in de tijd. Mijn Volendam.

Thomas Tol op zijn best, geloof mij. Ik vind hem nog steeds een wereldplaat. Van Jan ook hoor, maar ook van natuurlijk van de Keris. En die deden hem inzingen in deze plaat. Echt ontzettend mooi. Dan is

Speciaal even voor Maarvlak, 68 jaar. Ja, en dan moet ik ook nog even een plaatje draaien van een zanger hier. Waarvan ik vind, wordt totaal onderschat hier in Volendam en omstreken trouwens. Ik heb een keer gezegd, als ik volgend jaar 60 word, dan kom jij bij mij een keertje even een paar nummers zingen van Kensington. Huh? Ja, jij. Want jij met die mooie, rauwe stem, die wil ik een keer op mijn verjaardag hebben. Dat vind ik ontzettend goed. Want we hebben het niet meer minder dan Simon Stijn. Goede producer. Weergaloze stem. Helaas breekt hij nog niet door in Nederland. Want ik vind het gewoon een hele goede zanger. En nog een zoon trouwens van Jaap Stijn vroeger, waar wij vroeger nog mee reden naar de Crédit Lyonnais Bank trouwens. Maar dat is allemaal te zijn allemaal. Maar ik ga even een mooie plaat draaien van zijn solo cd die destijds uitkwam. En die moest hij ook nog even schrijven voor zijn dochter, van zijn vrouw. Maar wel mooi. Luister maar even naar Als ik naar je kijk.

Voor de producers. Hij wordt wel een beetje veel te snel afgekapt, dit nummer trouwens. Maar het is wel mooi hoor. Kwam van het album trouwens Desire van BZN. Echt leuk trouwens. We gaan het even hebben over... Even kijken. Het is hier één chaos hier in de studio. Maakt niet uit. Gewoon gezellig. Even over de formatie Jan Rog. Was een band trouwens uit Volendam die van 1972 tot 2006 en tot met de jaren 80 singles uitbracht. In de genres paling sound en country rock. De bandleden van het eerste uur waren onder andere Theo van Scherpenzeel en Jaap Schilder de Witte. De band was in zijn bestaan vooral succesvol als coverband. Er waren veel wisselingen met in 1992 het aantreden van de toen nog 15-jarige Jaap Kwakman. U kunt het nog wel van de... met die van de Witte en Jan Tullesje in 2002. Ja, die twee jonge jongetjes nog. Die later trouwens de formatie de Drieërs vormden. In 1971, even kijken, wijzen ze van naam in Jan Rog, genoemd naar de Volendammer Jan Rog. Geboren op 8 april trouwens 1878. Ze volgden een muziekstijl die overeenkwamen en kenden trouwens een beetje met de Cats. Een band die op dat moment zijn hoogtijdagen kende en wordt gezien als de grondlegger van de palingsound. Terecht trouwens. De eerste bezetting van Jan Rog was als volgt. Jaap Schilder de Wit op gitaar en zang. Theo van Scherpenzeel op gitaar, piano, orgel en zang. Martin Schilder Pussy op drums en zang. En Peter Berger op de bas. In die jaren hadden ze hun oefenruimte in de muziekstudio van Arnold Muren van de Cats. Die daar overdag een beetje repeteerden, dat soort dingen allemaal. En ook hun eerste 5 singles waren producties van Muren. Met alleen een plek in de tipparade trouwens voor Devil Is Mary uit 1972. Een meerstemmig country rocklied met een belangrijke rol trouwens voor het gitaarspel. Vanaf 1976 bracht de band het op het label Warner 4 singles uit. Waarvan La Belle France 1976 en Sandy uit 1977 de tipparaden bereikten. In 1977 verliet Sanders de band en werd hij niet vervangen. Maar in 1978 volgde de laatste single bij Warner Down in Mexico, die ook de hitparades niet bereikte. Het aantreden van de 15-jarige gitarist Jaap Kwakman gaf Jan Rog nog in 1992 een nieuwe impuls met optredens als coverband trouwens door geheel Nederland. Ook in de 10 jaren die volgden wijzigde de bezetting nog meermaals. In het najaar van 1995 verliet Veerman, Jan Rog, Kwakman, Schilder en Duldestraat natuurlijk vanaf 1997 op met de formatie De Blauwe Bus. Doe ik later de Drieërs, die trouwens ook nog even verwees naar de bus van Jan Rog. De drie man formeerden trouwens in 2002 de formatie natuurlijk niemand minder dan de Drieërs. Jan Rog bracht geen LP's uit. Wel verscheen er werk op verzamelalbums met meerdere artiesten. Mooie, mooie plaat in de tijd. Gaan terug. Lekker. Terug in de tijd in de jaren 70 met Jan Rog. Met

Terug naar het jaar 1976. Mijn god, we hebben wat leuke platen nog in die tijd gemaakt. Dat hoor je tegenwoordig gewoon niet meer. Ik vind het erg jammer trouwens aan je kant. Maar ja, het is gewoon niet anders. Ze zeggen, ja, maar jullie zijn allemaal oude lullen en weet ik het allemaal. Dat is helemaal niet waar. Dit was gewoon echte muziek. Werd gewoon uit de grond van je hart geschreven allemaal. Ik ga even een plaatje draaien met mijn buurvrouw. Deze. Nou, dit vind je leuk, hè? We hadden Corien van Vacari als rode draad door het programma's heen. We gaan nu weer met de formatie Mystico. Met Chiffinerai pour le oublier. Corien, kom maar.

Serieus hoor. Piet Veerman op zijn best qua stem. Ja, hij had vroeger al een dijk van een strot. Maar met dit album gewoon even heel snel in elkaar gezet. In Back to You. En die hoorde een mooie houwe van The Midnight Cowboy van Piet Veerman. Een man die ook niet meer gaan breken in deze uitzending. En die heb ook nog niemand gedraaid trouwens. Vind ik gewoon echt een ja, ik mag niet. Nou, oké, ik geef geen mening. Maar deze man. Johan Spek deed het, Johan Tol deed het heel goed uitleggen vorige week in het Vollendams Museum. Joop Buijs, Joop Vracht, die heeft een schat aan muziek achtergelaten. En hij kon helaas niet doorbreken op een bepaalde manier. Maar ja, ik heb dit gewoon onthouden. Doordat mijn vader dit elke zaterdagochtend draaide. Dus ik ben er elke week wakker van. Maar we hebben nog een keer een feestje met hem meegemaakt. En het was altijd gezellig met Joop Vracht. Echt, Joop Buijs. Vanavond een eerbetoon aan Joop Buijs Vracht met het... Het vissersmeisje, we gaan

Ik kwam vroeger nog in huis, zeker mijn vader en moeder. Ik heb toch een plaat gehoord van, nou, welke zijn mijn vader en moeder? Ja, aha, daar is Marie. En mijn vader en moeder, die kon ze wel op die avond wel doodschieten. Trouwens, serieus. Dat vond ik zo'n goede plaat, die van de Kleine Spils. Ik was toen in die tijd 75. Nou, ik eerlijk zijn, ik ben van 67. Ik was 8 jaar oud. Ik ging naar de kattenkop nog in die tijd hier in Volendam. En Nico Dobbel, die draaide dit nummer. Ik vond het zo'n wereldnummer. Het is later heb ik een gelukkig nog van Johan Tol een keertje kunnen bemachtigen. Nog van singeltje af, hè. Hartstikke leuk allemaal. Ik hou daarvan. Wat hebben we nog meer allemaal? Ja, ik ga met een mooie gauw van het concert van de Eeuw draaien. Want er werden nog een paar mooie platen gedraaid. Er, onder andere door deze Kees Tijp. Helaas ontvallen hier in Volendam. Maar hij heeft een schat aan muziek achtergelaten. Natuurlijk is hij straks nog even in de originele versie gedraaid. Maar ik draai nu even lekker de live versie. Want hij is wonderschoon.

0: Dat blijft toch een mooie plaat dit jaar.
1: Jawel. Good old Specs.
0: Good old Specs, yes. En toen steeds optreden af en toe gewoon iets. Maar...
1: Prachtige compositie, So Long Ago. Het is eigenlijk ook een beetje net als Mooi Volendam. Ik vind het een van... Hij bepaalde even een stuk van mijn jeugd, deze plaat.
0: Het zijn gewoon pareltjes uit Volendam vanavond. Ja. Ik nog steeds. Het is nooit een hit geweest of zo, dit, hè? Gek, hè?
1: Nee, maar ja. Ja, in Nederland hebben ze niet allemaal verstand van goede muziek. En wij volgen dat wel.
0: Ja, je hebt wel gelijk, 100%. Na de klok van 7 uur, je had iets speciaals.
1: Ja, ik heb een cat special. Ik heb genoten van jouw programma overigens. Maar ik heb een heerlijke cat special met wel iets van 26, 27 cats nummers. En dat is eigenlijk een beetje de countryside van de cats. Eigenlijk draaien we altijd de grote hits. Maar dit is meer het LP-werk. Zoals It Turns Me Inside Out, The Summer's Gone, I'm Going Home, Madam Gordon. Het wordt gewoon een heerlijk twee uurtjes genieten. Met Rob achter de knop. Dus dan is het gewoon de avond, is top.
0: Dus gewoon twee uur cats met twee een hele apart. Dus met unieke opnames ertussen, zeg maar. Of
1: nee,
0: is echt
1: nee,
0: helemaal
1: lekker
0: in de country stijl.
1: De traditionele opnames, maar dan de country.
0: Ik vind het zeer origineel
1: trouwens.
0: Ja, leuk man.
1: Ja.
0: We gaan zeker even luisteren, denk ik, Jaap.
1: We gaan gewoon eventjes lekker luisteren. En het wordt een heerlijke avond. En dan dit op de achtergrond. Met een wijntje erbij. En dan even
0: dat duik je nog tegen.
1: Oppassen dat het dan niet uit de hand loopt natuurlijk.
0: Nou mensen, ik hoop dat u het leuk vond. Ik ga nog één plaat draaien. En dat wordt natuurlijk voor de Tribute to the Cats Band. Ik ben er een hele grote fan van. En daar gaan we mee afsluiten. En ik wens u een hele prettige avond. Dit is speciaal even voor de Hexite. Iedereen tot volgende week trouwens.

0: Ik dank je wel.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsout.

0: Ja, goedenavond en welkom in de Muziek BV. Goedenavond, Rob Koning.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Met Rob achter de knop is het altijd top.
1: Ja, zo is dat.
0: Goed, ik ga Marcel Lansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En vanavond heeft de Muziek BV gewoon een kleine special rondom de Fathers of the Paling Sound. De Founding Fathers of the Paling Sound. En dat is niemand anders dan de Cats natuurlijk, Rob.
1: Ja. Ja, goeie band, fantastisch.
0: Ja, en toen ik net zo oud was als jij, toen kwam voor het eerst Without Your Love uit. En dan liepen we over de dijk te zingen. Met dat liedje. En Remember the Good Times. En zonder dat er nog zoveel toerisme was.
1: Ja.
0: En dan wie de mooiste stem. Dat won ik natuurlijk, maar oké, dat dagen later. Maar hey, welkom, een goede avond en welkom luisteraars overal vandaan. Het wordt gewoon een hele mooie uitzending. Ik begon met La Diligence. En dat kwam na een hele tijd. Werd het eigenlijk een beetje als een verzoek opgenomen voor een discotheek. Maar het betekende ook gewoon de comeback van de Beatles. In 1983, ja. En ik ga lekker verder met een andere prachtige single. En dat was Madam Gordon. En als je goed oplet, dan hoor je Pietje eventjes een kuchje doen.

0: Ja, I'm Going Home. En dit was eigenlijk niet de originele opname, maar eigenlijk een alternatieve opname die ze ook op de cd hebben uitgebracht. En ditmaal hoor je de tweestemmig, hoorde je de song I'm Going Home. Van de cd Home. En Home kwam uit 1973 alweer. Het was een LP die, waar vier van de vijf Catsleden de nummers op schreven. Behalve dan Theo Klauer. En Home die stond vier weken in de album top 100. En die behaalde daar de nummer 9 als hoogste positie. En de LP behaalde de goudstatus. Jawel. I'm Going Home werd geschreven door Kees Veerman. En het nummer daarvoor, Madame Gordon, dat is dan weer geschreven door Arnold Muren. Prachtige nummers in een tijd dat we van, toen we nog echte muziek, mooie muziek van de Cats. Rob, het nummer It Turns Me Inside Out heb ik voor me liggen. En dat komt van een LP, The Third Life. En Third Life stond in 1983 het liefst 13 weken in de top 100.
1: Oh, ja. Dat is veel.
0: En het was eigenlijk ook, het verwees ook naar de comeback van de Cats met het nummer La Diligence. Daarna werd meteen eigenlijk een LP gemaakt, Third Life. En dat was eigenlijk 5 jaar na de laatste LP, Like the Old Days. Third Life was een album met 13 nieuwe nummers. En het bereikte dan ook 15 als hoogste positie. It Turns Me Inside Out werd op vele verzoek gezongen door Piet Veerman. Want het nummer is een nummer dat bij Piet past. Je kunt het niet anders zeggen. Het werd geschreven door Jan Crutchfield. Uitgevoerd, maar daar kom ik nog even op terug. Die gaan we draaien. Het was een prachtige cover. Die zingt Piet met een geweldige mooie stem. It Turns Me Inside Out.

Ja, Like the Old Days, zo heette deze cd uit 1978. Summer's Gone. En het werd geschreven door Kees Veerman. En gezongen door Kees Veerman. En It Turns Me Inside Out. Ja, dat werd gezongen door Lee Greenwood. En Lee Greenwood, die werd vaak toch wel een beetje vergeleken met Piet, laat ik het zo zeggen. En de stemmen kwamen toch wel iets wat overeen. En daarom dacht Piet bij zichzelf, weet je, ik neem dit nummer gewoon op. Oh. Heeft hij heel veel mensen blij meegemaakt trouwens. En in 1973 kwam ook de single uit Maribaya van de cd Home. Stond 7 weken in de top 40. En het hoogste positie bereikte het nummer 6. Ook geschreven door Arnold en Piet Veerman volgens mij. Maar vaak kom je alleen de naam Arnold tegen. En soms ook weer met het streepje Piet Veerman. Goed, we houden het erop. Het is gewoon een prachtig nummer van de Cats. Maribaya.

0: Irish. En dat kwam van de cd Take Me With You uit 1970. En Irish, dat is eigenlijk een nummer dat alleen dat een ballad, een van de weinige nummers die eigenlijk geschreven werd door Theo Klauwer. Een nummer eigenlijk uitgebracht op de B-kant van The End of the Show, toen de band inmiddels voor de tweede keer uit elkaar was gegaan. Drie nummers schreef Theo Klauwer samen. En ook nog het nummer Silent Breeze. En alle vier nummers die werden uitgebracht op de B-kant van een andere single. Net als Sign by the Cats. En dat is dan weer afkomstig. En daar bestond ook Irish al enige tijd. Het werd namelijk voor het eerst dan ook uitgebracht op Take Me With You. Daarvoor aan de Conclusions. En dat kwam van Signed by the Cats. En het leuke is dat ik had voormalig godfather van de Pink Floyd shows hier in Volendam. De Pink Floyd Experience. En die werden in het begin opgezet door niemand minder dan Frans Rikkers. En ik had Frans toen in mijn show, jaren terug. En hij zei, echt Amerikaan fan. En hij zegt, ik was in Amerika en ik zat in een taxi. En toen opeens zegt hij, en dat is zo vreemd, bekwam Conclusion op de radio van de Cats.
1: Tja.
0: En hij zegt tegen die taxidriver van, weet je wel, ik kom uit dat dorp waar deze plaats vandaan komt. Die taxichauffeur had het nog nooit gehoord. Maar
1: ja.
0: En zo raakte hij aan de praat. Hij zegt, maar dat is zo'n raar gevoel. Wanneer je in Amerika ergens in middle of nowhere in een taxi zit. En dan wordt de Cats gedraaid met Conclusions.
1: Zo, wauw.
0: Van een of andere piratenzender natuurlijk. Maar goed. Oké, en daarna had ik Irish. Ik ga verder met ook weer een prachtige plaat. Het kwam dan weer van de cd Love in Your Eyes. En dat is niks minder dan rock'n'roll.

Ja, een geweldig nummer van Kees Veerman. She was too young. En Kees die woonde bij mij eigenlijk om het hoekje op de Edammerweg. En dat was wel heel geinig. Want als we naar huis liepen, dan kwamen we altijd langs het huis van Kees. Ja. En soms zat er daar op de stoep een paar fans, een vrouwelijke fans. En de deur ging nooit open. Ik denk dat hij daar ook later het nummer Crying Like I Never Done Before heeft geschreven. Maar die komt in het volgende uur. Dus dat heb ik nog wel een leuk verhaaltje over wat dat betreft. Dit kwam van Like the Old Days. En dat was ook een prachtige cd. Muziek van The Cats. Allemaal geschreven op Save the Last Dance for Me. Die werd dan niet door de Cats geschreven. Een prachtig nummer dat Piet begon in de kantine van EMI Records. Hij zat een beetje te rommelen met zijn gitaar en wat klankjes. En dus Wim Jongbloed, de toenmalige arrangeur, die jammer genoeg veel te jong overleed op 55-jarige leeftijd, hoorde het en zegt: hey Piet, wat is dit nou? Nou ja, zegt Piet, ik heb net iets verzonnen. Werk dat eens even uit. En dat nummer dat hij uitwerkte, dat werd eigenlijk Where Have I Been Wrong. Where Have I Been Wrong, dat werd uitgebracht als single van de Cats in 1970. Een ballad geschreven door Piet Veerman. En het prachtige gitaarwerk, de gitaarloopjes, ontwikkelde hij samen met Evert Veerman Jessie. Ook zong Piet het hele nummer. En op de B-kant staat het nummer weer The Greatest Thing van Jaap Schilder. Het nummer werd, de single werd 121.000 exemplaren verkocht. Stond 14 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 9 weken in de top 3. En gedurende 2 weken nummer 1. En in de daverende 30 stond het nummer 4 weken op de eerste plaats. Het was de eerste nummer 1 hit die Piet Veerman schreef. En de vierde nummer 1 hit voor de Cats.

Ja, de Cats. Met een geweldig. Rob, wat gebeurt er allemaal? Nee, maar goed. Dat maakt niet uit, Rob. Het is en blijft een hobby, natuurlijk. En de Cats. En we gaan in het tweede uur. Heb ik nog veel meer mooie liedjes. Dit was een prachtige... Where Have I Been Wrong? En dat veranderde toch wel de stroming van de Cats. Want dat werd toen echt wel... kwamen de gitaartjes erbij. En het... de gitaartjes, de likjes... en de prachtige arrangementen van Wim Jongbloed. Oké, we gaan naar het nieuws. En eigenlijk begon het eigenlijk met dit liedje. En na het nieuws dan ben ik weer allemaal terug.

0: Tot na het nieuws van 8 uur. Tot zo.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Edam Volendam. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsound.

Ja, welkom terug in de Muziek BV. En dit was Trying to Explain, geschreven door Piet Veerman. Uitgebracht op Sign by the Cats. En in dit nummer probeert Piet ook te vertellen dat het leven van een rock'n'roll star, zoals Van de Cats, niet allemaal over rozen ging. En dat je soms dan wel eens eventjes wat meer moest uitleggen over het leven waar je in terecht bent gekomen dan eigenlijk goed voor je was. Het nummer bleek een klassieker, want dat kwam in 2013 ook in de Volendammer top 1000 terecht. Het werd verscheen, zoals ik zei, op Signed by the Cats. Het kwam later ook nog terug op Live in 1984. En tijdens de latere comeback ook weer op The Rest of the Cats, 1974. Kwam ook nog eens op 10 verzamelalbums te staan, waaronder Trying to Explain, Cats Only in 2011. Nashville is een liedje dat is dan weer geschreven door Jaap Schilder. En Jaap zei mij gewoon, dat is ook een country liedje, Jaap. Ik zei, dat klopt, ja. En het is ook, het werd in 1978 uitgebracht op de B-kant van She Was Too Young. Verscheen ook op de cd Like the Old Days. Nashville, dat werd geschreven door Jaap Schilder en Alan Parfit. En de productie was van Klaas Leijen. Het arrangement van Gerard Stellaert. Genoemd naar Nashville in Tennessee, in ook wel de hoofdstad van de country muziek. Hier wordt eigenlijk ook in de tekst naar verwezen met Nashville seems to be the place where country music happens. Het is ook in deze muziekstijl geschreven en eigenlijk niet in de palingsound, zoals het geval is bij de meeste nummers van The Cats. We gaan lekker luisteren naar Nashville van The Cats.

there's no room at the top. Not for anybody, any soul for long.

0: Ja, ja, ja. Let's Follow the Sun. Een van de mooie nummers op het cd Signed by the Cats. Overigens, die werd in 2008 uitgebracht als cd. En daarvoor verscheen het in 1972. Prachtig nummer ook om zelf te spelen, Rob. Als je een beetje gitaar speelt. En dan is dit weer een nummer dat je heerlijk op jezelf kan spelen. Van Kees Veerman, ja, en Kees werd geboren in Volendam in 1943. Nederlands muzikant en hij werd bekend, zoals vandaag wat blijkt, als zanger en songwriter en gitarist van The Cats. Oudere broer van Harmon, voorman van Leftside en broer van Martin, weer drummer van Jen Roch. Kees verhuisde in 2011 naar Yogyakarta voor zijn vrouw Thea Tutikat, volgens mij. En ja, die verhuizing die kende alleen maar heimwee. Maar ja,
1: oh,
0: ja, zo gaat het. Kees was een echt gehecht aan Volendam. Kees werd maar

70, ja, wel jammer. Maar goed, het is niet even anders. Het leven is nou eenmaal zo. We gaan naar een prachtige compositie van Piet Veerman. En dat was Lonely Walk.

0: Ja, It's Over Now. Een compositie ook dus van Theo Klauwer. En hij schreef er 3, eigenlijk 4. Werd dan ook 4 maal uitgebracht op een B-kant. En Theo die werd geboren in 1947. Nederlands muzikus. Hij werd bekend als de drummer van de Cats. En net als zoveel Volendammers had Klauwer dan ook een bijnaam. In zijn geval was het Schuimpie.
1: Oh.
0: En dat werd hem gegeven door zijn schoolmeester in de 4e klas. Dus Rob, let op. En Theo die groeide op in een gezin met 9 kinderen. Dat samen wekelijks een kwartje spaarde voor nieuwe platen. En voor de platenspeler. Hij speelde aanvankelijk in het bandje The Blue Stars. Begin de jaren 60 viel hij in bij de Skyriders. Van waaruit Kees Plukmoer was vertrokken naar de Mystic Four. Theo die viel ook wel eens in bij de BZN 66 als drummer Gerrit Woesterburg was verhinderd in verband met studie. En nadat de Mystic Four haar naam veranderde in Blue Cats, zocht manager Jan Buis eigenlijk een meer ambitieuze drummer voor de band. En dat werd dus Schuimpie. Plukmoer die verkocht zijn drumstaal aan Theo. Aan meneer Buis eigenlijk, aan Theo Klauwer. En stelde vervolgens aan de andere Catsleden voor om Theo te vragen voor de band. Theo die heeft alle successen van de band in de jaren 60 en de jaren 70 meegemaakt. Goed, een heerlijk country nummer dat absoluut ook een echt country nummer is. Dat is My Friend Joe. En die draaien we nu.

0: Ja, nee, My Friend Joe van Kees Veerman. Goed, en we hadden al een prachtige compositie van Pete, Where Have I Been Wrong. Die werd uitgebracht op de cd Take Me With You in 1970. En daarna, daar volgde ook even Lonely Walk op. Maar Pete was nog niet aangeschreven, want in 1971 op Cat Secolo bracht hij de prachtige Winter's End. En Pete Veerman werd geboren als enig kind van twee creatieve ouders, Marie Steur en Jaap Veerman. En het werd ook voor hen al snel duidelijk dat hij talenten had op het artistieke vlak. Van zijn moeder leerde hij schilderen en van zijn vader muziek. Zijn vader speelde onder andere blokfluit, mondharmonica, gitaar, sitar en banjo. En Piet die werd geboren op 1 maart 1943. Eén na de oudste volgens mij. Hij is gitarist, componist. Werd in 1964 bekend als de zanger van de Cats. Dankzij zijn bepalende stemgeluid heeft hij ook eigenlijk een beetje belangrijk aandeel gehad in de vorming van de Paling Sound. En vanaf 1985 ging hij door met een solo carrière en hij ontving meer dan 30 gouden platen. En dan hebben we het nog niet over de platina en dubbel platina platen, maar goed. Dat is voor Johan Tol. Die zit hier. Nee, morgen is hij niet. Maar Johan Tol die heeft weer eventjes van het Cats Museum. En overigens, de Tribute to the Cats Band. Als je van de Cats houdt, dan moet je dus ook wel eens naar de Tribute to the Cats Band. En die staan op 19 juni 2027 in het AFAS Theater. Kaarten zijn al in de verkoop. Dus wanneer je denkt, want dat wordt een speciale uitzending natuurlijk, want de band bestaat dan 25 jaar.
1: Zo.
0: Zelfs dit programma wordt mede gemaakt door de Tribute to the Cats Band. Haha, grappig. goed. En dan is dat natuurlijk het fenomenale mooie Winter's End.

Ja, Children's Crusade komt ook van Like the Old Days. En dat was een nummer geschreven en gezongen door Arnold Muren. Arnold, geboren op 28 januari 1944. Bekend Nederlandse musicus producer. En hij is dus ook bekend geworden als bassist en songwriter van de Cats. Hij schreef 8 liedjes die bij de beste 11 in de top 40 terechtkwamen. Waaronder dus 3 nummer 1 hits en zijn grote hit One Way Wind, waarvan er meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. 72, 73 zette hij daarnaast ook zijn eigen muziekstudio op. Hij heeft muziek geproduceerd voor 10 artiesten. Onder andere Gordon van Velsen en Agda en de Munnik en 50 Cent. Maar het meest succesvolle album dat in zijn studio werd opgenomen was De Waarheid van Marco Borsato in 1996. Daar verkocht hij rond, of gingen er ongeveer 800.000 cd's over de toonbank. Ja. Muren is het eerste kind van P. Muren en Gaatje de Boer. En na hem volgden dan nog 3 jongens en 4 meisjes. Een neef van de 3 broers, Gerry en Arnold. En Jan Muren, gitarist weer van The Next One en solo zangers. We lopen alweer tegen het einde, Rob. Het gaat snel. Ik wil toch even A Walk Through the Fields

0: Ja, Rob. Mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja, niet prachtige normaal. Compositie van Kees Veerman. Maar dan hebben we nog één cat over natuurlijk. En dat is Jaap Schilder. En Jaap Schilder is ook wel de belangrijkste cat volgens Piet Veerman. En dat zei hij in het, de autobiografie The Story of the Cats. Daarin noemde Piet en Veerman hem ook wel de belangrijkste cat. Want we hebben ook nog een zesde cat. Maar daar kom ik ook nog op terug. Maar Jaap die werd geboren op 9 januari 1943. En dat is de oudste rocker van Volendam. En hij ook, bekend natuurlijk als gitarist en pianist van de Cats. De oudste rocker. Componeerde samen of alleen 25 nummers die door de Cats op plaat werden gezet. Schilder die vormde samen met zijn neef Piet Veerman dan ook het duo de Everly Kosters. Toen hij door Arnold werd gevraagd. En samen met Kees Veerman. Om zich aan te sluiten bij Electric Johnny en de Skyriders. Hij ging akkoord. En wanneer ook de andere helft van de Everly Kosters Piet Veerman mee zou komen. Wat er ook gebeurde. Op een gegeven moment splitste het viertal zich af. En gingen ze door als Mystic Four. En hun namen wijzigden dan weer Blue Cats en de Cats. Maar dat verhaal, dat kennen we allemaal wel. Wat wel leuk is trouwens. Ik woonde drie huizen van Jaap Schilder de Cats af. En ik ging ook een beetje gitaarspelen leren. Toen ik 15 jaar was. Ik kwam van les af. En daar verzamelde altijd de Cats als band. Om met de auto naar een optreden te gaan. Nou, dus dan heb ik het over 1969, 68. Goed. En ik kwam daar langs gelopen en daar stonden de jongens van de Cats. En Jaap stond ook buiten en hij zegt, hey buurman, wat zie ik nou? Speel je ook een beetje gitaar? Speel eens even een liedje. Ik zei, nee. daar stonden dus vier van de grote beroemdheden. Ik zei, nee, dat komt volgende keer wel. Dus ik ben maar doorgelopen, Rob.
1: Oh, ja.
0: Maar goed, Jaap die heeft heel veel belangrijke dingen gedaan voor de Cats. En heeft ook onder de meeste composities van Arnold Muren de akkoordjes gezet. En zo is dat dan ook weer een belangrijke taak. Want als de akkoordjes niet passen, dan is het liedje weer niet mooi. En heeft het geen harmonie. En Jaap heeft alle harmoniestemmen ook in elkaar gedraaid bij de Cats. Dus eigenlijk wel terecht de belangrijkste Cat. We gaan eruit met Times Were When. En dan van de cd Shine On uit 1994... werd het opnieuw opgenomen door de drie overgebleven jongens. Ik vind dat best wel een hele leuke plaat. En daarmee gaan we deze show eindigen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag! Dag.

0: Dank u wel voor het luisteren.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
6: Alweer een

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

Je mag hopen dat er een God bestaat. Dat er een hemel is als hij eigenlijk gewoon niks. Als je kist ermee de grond in gaat. Dat je werkt een heel leven lang. En al was je voor de duivel niet bang. Dat je weet ben je vergeten. Als je dat maar weet, het gaat te gek. Dus maak er een voorzie van. Als het

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 tot 5:00 PM.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
10: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving.
11: Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Ea Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Meer variatie voor de gemeente Edam Volendam en omgeving. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsa.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfox en normaal gesproken draai ik in deze twee uur alleen maar de mooiste liedjes uit de Top 40 lijsten. Maar het is nu Volendammer weekend op de LOVJ, dus we draaien uitsluitend Volendammer producties. Als je dan alleen maar Volendammer top 40 nummers zou draaien, ja, dan zou je een hoop artiesten tekort doen natuurlijk. We zijn wel begonnen met Maribel met Marionetten. Die stond wel in de top 40. Samen met Ik hou van jou had ze er twee. En die stonden ongeveer even lang in de top 40 en die kwamen ook ongeveer even hoog. Alleen denk ik zeker dat als ze Marionetten op het Songfestival gedaan had, dan had ze hoger geëindigd. We gaan verder met een erg mooi liedje, vind ik, van de drie J's. Jij lacht.

Schitterend nummer. Room to Move. Liedje van John Mayles Blues Breakers. Uitgebracht in 1969. Hier gecoverd door Kees Nor. Nou, wij hebben het hem meerdere keren live zien doen. Dan is het echt indrukwekkend hoor. Geweldig. We zitten nu natuurlijk midden in de WK. En dan hoor je allerlei van die voetballiedjes. En als je daar een hit mee scoort, dan is dat elke twee jaar wordt dat weer gedraaid. Dus dat levert wel op. Kijk er eens naar André Hazes, dat was natuurlijk de allermooiste. En velen hebben het geprobeerd. En ook Gerry en Arnold Muren. De hele wereld.

Go Your Own Way is een nummer van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. En het staat op het album, ik kan wel zeggen magische album, Rumours, uitgebracht in 1976. Ja, en dit hebben we Kenia ook wel eens live zien doen. En dat doen ze ook heel verdienstelijk. Zoals zoveel nummers. Vooral die van de

La Villa Latino, Spex Hildebrand. Ja, Spex die heeft wel meer gemaakt hoor dan So Long Ago. Zo'n 15 albums, waarvan er zeker een paar zijn die gekocht zijn door Johan Derksen. Ja, en die heeft er toch wel een klein beetje kijk op hoor, denk ik. De volgende is van Nick en Simon. Nou ben ik niet de allergrootste Nick en Simon fan, maar ze hebben toch best wel een aantal goede nummers gemaakt hoor. Dit vind ik ook een hele mooie. Pak maar mijn hand.

Mega Locomotion, de left side. De left side heeft 5 keer in de top 40 gestaan, waarvan deze het hoogst gekomen is. Hij haalde de 17e plaats. Hij stond er 7 weken in, net zo lang als Tessie I Love You, maar die haalde de 20e plaats. Dan gaan we naar Simon Stijn. Ja, die man die doet het wel goed hoor met zijn theatershow. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er al 15.000 kaarten zijn verkocht. Nou ben ik heel slecht in onthouden, maar volgens mij klopt het wel. Hier is hij met Mijn Held.

prachtig mooi. Midnight Cowboy, Piet Veerman. Het is een cover, het is een nummer van Harry Nilsson. En dat werd ook gebruikt in de film Midnight Cowboy. Maar van Harry Nilsson heet het Everybody's Talking. Dan gaan we verder met een nummer van Tol en Tol. Take Me Home. Het is ook nog als kermishit uitgebracht. Bring Me Verom door Kees Tol en Mel. En die deed het erg goed met kermis. Maar hier is het origineel. Take Me Home.

In je ogen staat geschreven. Treintje Sierschimmel. In alle landen van Europa heeft ze als soliste opgetreden. Tijdens haar 66-jarig lidmaatschap. In mei 1985 bracht de paus een bezoek aan Nederland. En aan ons Volendams Opera Koor werd gevraagd om medewerking te verlenen. Een van onze voorwaarden was dat hij na afloop even naar ons toe zou komen. En dat gebeurde. Hij liep naar Trein en pakte haar hand vast en reikte haar een rozenkrans aan. Trein heeft dit altijd verteld en hield dat kleinoot altijd bij zich. Er werden hiervan foto's gemaakt en die foto's heeft Piet de Boer Quatta in zijn binnenzak. Ja, en hoe zou het op het ogenblik met Piet Quatta gaan? Ja, de man is ernstig ziek. We hopen dat hij nog beter wordt. Ja, een ander leuk nummer van Trein was Een dagje naar Volendam en Marken. We gaan verder met de next one. Yesterday's Memories.

Lily, wat putten, de Dekkerband. Vorige week had je op NPO 5 de Evergreens van de jaren 70. En daar draaiden ze ook af en toe dialectnummers uit. Nou ja, die hebben wij ook hoor, op Volendam. Meerdere zelfs. En dit is ook een erg leuke Lily van Putten. Ja, en zo komt er alweer een einde aan deze Volendammer palingpop terug in de top 40. Ik sluit natuurlijk altijd af met een van de vrienden van mijn broer Kees. Nou ja, en daar hoorden toch ook zeker de kids bij. Hier is Jenny. MUZIEK